0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De executie van Christa Pike in de Amerikaanse staat Tennessee mag toch doorgaan. Dat heeft het Amerikaanse Hoge Rechtshof bepaald. Gisteren werd de executie een uur voor aanvang uitgesteld. Pike werd ter dood veroordeeld voor een moord die zij in 1995 pleegde. Ze was toen 18 jaar oud. Volgens haar advocaten is bij de strafbepaling destijds onvoldoende rekening gehouden met trauma's en misbruik uit haar jeugd. Daarom besloten rechters tot een tijdelijk uitstel. Het Hoge Rechtshof heeft dat nu opgeheven. Pike zou de eerste vrouw zijn in 200 jaar tijd die in Tennessee wordt geëxecuteerd. Bij een distributiecentrum van drogisterijketen Die Grenzen in Pijzen heeft gisteravond een politieactie plaatsgevonden. De actie vond plaats op het industrieterrein van het Drentse dorp. Ook de douane was aanwezig en er werden speurhonden ingezet. Volgens de politie is er niks aangetroffen. Over de aanleiding voor de politieactie is verder niks bekend. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. 5,5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Het komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. In de winter viel er ook weinig sneeuw, waarvan bovendien al veel in juni was weggesmolten. Daarna lagen de gletsjers maandenlang onbeschermd in de volle zon, terwijl het ijs hittegolf na hittegolf te verduren kreeg. In de afgelopen 10 jaar ging al meer dan een kwart van het gletsjereis in Zwitserland verloren. In Egypte zijn journalisten van het laatst overgebleven onafhankelijke mediaplatform opgepakt. Mat Sadas heeft ruim 1 miljoen volgers en publiceert onderzoeksverhalen. Het is niet bekend waarom de journalisten zijn opgepakt. En het weer verspreidt over het land nu nog buien en hier en daar onweer. Vannacht koelt het af tot zo'n 16 graden. Morgen in het oosten nog buien, op andere plekken droog en het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De executie van Christa Pike in de Amerikaanse staat Tennessee mag toch doorgaan. Dat heeft het Amerikaanse Hoge Rechtshof bepaald. Gisteren werd de executie een uur voor aanvang uitgesteld. Pike werd ter dood veroordeeld voor een moord die zij in 1995 pleegde. Ze was toen 18 jaar oud. Volgens haar advocaten is bij de strafbepaling destijds onvoldoende rekening gehouden met trauma's en misbruik uit haar jeugd. Daarom besloot de rechters tot een tijdelijk uitstel. Het Hoge Rechtshof heeft dat nu opgeheven. Pike zou de eerste vrouw zijn in 200 jaar tijd die in Tennessee wordt geëxecuteerd. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. 5,5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Dat komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Niet alleen de hitte speelde een rol, in de winter viel er ook weinig sneeuw, waarvan bovendien al veel in juni was weggesmolten. Daarna lagen de gletsjers maandenlang onbeschermd in de volle zon, terwijl het ijs hittegolf na hittegolf te verduren kreeg. Curaçao heeft vorige week de Venezolaanse oppositieleider Machado geweigerd om op het eiland te landen met haar privévliegtuig. Ze wil graag terugkeren naar haar land en Curaçao kan als tussenstation gebruikt worden. Maar die landing werd niet toegestaan op verzoek van hogerhand. Het is niet duidelijk van wie dat verzoek kwam. Geen van de klanten van Flink, die door hackers werden afgeperst, hebben geld overgemaakt, meldt RTL Nieuws. De hackers claimden vorige week gegevens in handen te hebben van 1 miljoen klanten van de boodschappenbezorger. Als mensen niet 10 euro overmaakten in cryptomunten, zouden hun gegevens worden gepubliceerd. Niemand heeft vooralsnog gehoor gegeven aan dat dreigement. En het weer, vandaag vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. In de rest van het land overwegend droog en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het kabinet wil strengere regels voor makelaars om misstanden in de sector aan te pakken. Zo komt er een verplicht makelaarsregister en een klachtenloket voor ontevreden kopers en verkopers. Volgens de minister van Volkshuisvesting drijven sommige malafide makelaars de prijzen op, trekken ze klanten voor of spelen ze vertrouwelijke informatie door. Voor klachten moet er een geschillencommissie komen. Die kan in het uiterste geval een beroepsverbod opleggen. Begin volgend jaar moeten de concrete voorstellen voor de nieuwe regels klaar liggen. De executie van Christa Pike in de Amerikaanse staat Tennessee mag toch doorgaan. Dat heeft het Amerikaanse Hoge Rechtshof bepaald. Gisteren werd de executie een uur voor aanvang uitgesteld. Pike werd ter dood veroordeeld voor een moord die zij in 1995 pleegde. Ze was toen 18 jaar oud. Volgens haar advocaten is bij de strafbepaling destijds onvoldoende rekening gehouden met trauma's uit haar jeugd. Daarom besloten rechters tot een tijdelijke uitstel. Het Hoge Rechtshof heeft dat nu opgeheven. De piloot die op de vlucht van Dubai naar Tel Aviv werd aangevallen door zijn collega, verkeert in stabiele toestand. De piloot ligt in een ziekenhuis in Saoedi-Arabië, waar het toestel vandaag veilig kon landen. De co-piloot die hem aanviel met een mes is opgepakt. Israël vermoedt dat hij bewust het toestel wilde laten neerstorten. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. 5,5% van de ijsmassa smolt. Dat blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Dat komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Niet alleen de hitte speelde een rol. In de winter viel er ook weinig sneeuw en daardoor lagen de gletsjers maandenlang onbeschermd in de volle zon, terwijl het ijs hittegolf na hittegolf te verduren kreeg. En het weer, vandaag vooral in het oosten en noordoosten stevige buien en kans op onweer. In de rest van het land overwegend droog en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het kabinet wil strengere regels voor makelaars om misstanden in de sector aan te pakken. Zo komt er een verplicht makelaarsregister en een klachtenloket voor ontevreden kopers of verkopers. Volgens de minister van Volkshuisvesting drijven sommige malafide makelaars de prijzen op, trekken ze klanten voor of spelen ze vertrouwelijke informatie door. Voor klachten moet er een geschillencommissie komen, die kan in het uiterste geval een beroepsverbod opleggen. De executie van Christa Pike in de Amerikaanse staat Tennessee mag toch doorgaan. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft het tijdelijke uitstel opgeheven. Pike werd ter dood veroordeeld voor een moord die ze in 1995 pleegde toen ze 18 jaar oud was. Volgens haar advocaten is destijds onvoldoende rekening gehouden met trauma's en misbruik uit haar jeugd. De executie werd daarom gisteren een uur voor aanvang uitgesteld.

Twee ruiten van het gemeentehuis van Rhenen zijn afgelopen avond vernield met vuurwerk. Dat gebeurde na een protest bij een raadsvergadering over de opvang van asielzoekers. Toen de politie al was vertrokken, werd er vuurwerk afgestoken. Daarbij werden twee ruiten van het gemeentehuis vernield. De mobiele eenheid werd ingezet om in te grijpen. Er is niemand aangehouden. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. 5,5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Het komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Niet alleen de hitte speelde een rol, in de winter viel er ook weinig sneeuw. Daardoor lagen de gletsjers maandenlang onbeschermd in de volle zon, terwijl het ijs hittegolven te verduren kreeg. En het weer, vandaag vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. In de rest van het land overwegend droog en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Autoriteiten in de Amerikaanse staat Tennessee niet gelukt om het leven van Christa Pike te beëindigen. De ter dood veroordeelde Pike leeft nog na het krijgen van 2 dodelijke injecties. Dat zeggen journalisten die bij de executie aanwezig waren. Haar advocaten hebben gevraagd om de executie per direct stop te zetten. De executie volgt op een besluit van het Amerikaanse Hoge Rechtshof van een paar uur geleden. Daarin werd het eerdere besluit van een lagere rechter om de doodstraf uit te stellen teruggedraaid. Het kabinet wil strengere regels voor makelaars om misstanden in de sector aan te pakken. Zo komt er een verplicht makelaarsregister en een klachtenloket voor ontevreden kopers en verkopers. Volgens de minister van Volkshuisvesting drijven sommige malafide makelaars de prijzen op, trekken ze klanten voor of spelen ze vertrouwelijke informatie door. Voor klachten moet er ook een geschillencommissie komen, die kan in het uiterste geval een beroepsverbod opleggen. De Zwitserse gletsjers zijn de afgelopen zomer flink gekrompen. Volgens cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten smolt 5,5% van de ijsmassa. Dat komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Niet alleen de aanhoudende hitte droeg daaraan bij. In de winter viel er ook weinig sneeuw, waardoor de gletsjers in de zomer maandenlang onbedekt in de volle zon lagen. Artsen van het Radboud UMC zijn erin geslaagd om vrouwen die door vulvakanker hun clitoris zijn kwijtgeraakt een nieuwe werkende clitoris te geven. Dat blijkt uit een eerste studie onder vrouwen die een deel van hun clitoris zijn kwijtgeraakt door vulvakanker. Na reconstructie kon 90% van die vrouwen weer een clitoraal orgasme krijgen. En het weer, vandaag vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. In de rest van het land overwegend droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wentes Tegels en Vloeren uit Winterswijk is niet voor niets de tegelspecialist. Maar ook voor sanitair en keukens kunt u bij ons terecht. Toptegels rechtstreeks af fabriek voor de laagste prijs. En desgewenst vakkundig gelegd. Voor de goedkoopste tegels, sanitair en keukens hoef je echt de grens niet over. Kijk en vergelijk. Wentes Tegels en Vloeren.nl.
3: Het kacheltje in Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Complete installatie. Dus het kacheltje Voorden.
4: Friends and Family actie in Design Outlet Ochtrop Duitsland. Als lid krijg je 30% extra korting op de outletprijs. Van veel merken. Zoals PMA Legend, Opus en Playmobil. Nog tot en met vrijdag. Word gratis lid op designoutletochtrop.nl.
3: Het kacheltje Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Dus het kacheltje Voorden.
5: Gelderland.

Supertramp en The Logical Song. Het is 6:06. Goedemorgen Gelderland. Donderdagochtend, de eerste van de 10e.

Vanochtend komen eerst nog enkele buien voor. Later wordt het geleidelijk droger met een mix van wolken en zon. Bij een zwakke tot matige westenwind wordt het vandaag 20 graden. En ja, het is zover. 1 oktober. Vanavond sluiten we de stembus van alle 1300goed.nl. En dan kun je dus niet meer jouw invloed uitoefenen op de lijst met de smaak van Gelderland. Vanaf volgende week vrijdag gaan we dan 10 dagen lang helemaal los met de 1300 meest aangevraagde platen van Gelderland. Dus wil je jouw muziek dan ook horen? Alleen vandaag kun je nog stemmen. Alle 1300goed.nl. Henk Onstenk uit Doetinchem. Jouw lijstje is op tijd binnen hoor. Dus we tellen je keus mee voor Rob de Nijs. 6 keer. En 7 keer normaal tellen. Oh nee, wacht. Hier nog 5 keer. Dus 12 keer een plaat van normaal. Dat is een fan. En Inge Hofs uit Hummelo. Ook jouw stemlijstje met onder andere Dana Winner, Marco Bossato en de Keller Family gaat de stemcomputer in. Dankjewel. Nu een greep uit het Gelders nieuws van vandaag en dat wat de ochtendkranten zoal schrijven.

Het geweld in de Arnhemse binnenstad staat vooraan op de Gelderlander, het Algemeen Dagblad en de Stentor met burgemeester Marcouch. Die vindt dat jongeren zonder verblijfsvergunning die zich misdragen het land uit moeten. En een kabinet dat volgens hem hier veel te traag in is. En bijna alle kranten nemen afscheid van Paulien Cornelissen. De Volkskrant ruimt er zelfs de hele voorpagina voor in, met haar allereerste column over een prachtige vogel die een marspapiertje bleek te zijn. Trouw is in Oldebroek, waar de gemeenteraad vandaag stemt over het weghalen van de regenboogvlag. Terwijl een inwoner er al haar vierde vlag ophangt, omdat de eerste drie zijn gestolen. In Rhenen, net over de provinciegrens bij Kesteren, moest de mobiele eenheid gisteravond laat alsnog uitrukken naar het gemeentehuis. De gemeenteraad had daar ingestemd met de opvang van 110 asielzoekers. En het protest van een paar honderd mensen buiten bleef de hele avond rustig. Maar toen de politie rond 11 uur vertrokken was, werd er met zwaar vuurwerk twee ruiten van het gemeentehuis kapot geblazen. De daders waren al gevlucht voordat de agenten terug waren. Vorige week was het ook al een paar onrustige avonden in buurdorpen Kesteren en op Heusden, waar het ook om de asielopvang ging. De Telegraaf meldt dat Europa per direct de geldkraan dichtdraait voor het Afrikaanse land Sierra Leone. Daar zit drugsbaas Bolle Jos, die in Nederland en België al tot meer dan 100 jaar cel is veroordeeld, maar het land weigert hem uit te leveren. En een haai van 3,5 meter zwemt al bijna 2 weken rondjes in een kanaal in de Zuid-Koreaanse havenstad Busan. Met waterspuiten probeerden ze hem richting zee te jagen, maar de haai trok zich daar niks van aan. En de stad heeft hem intussen maar benoemd tot officiële ambassadeur. Morgen volgt een nieuwe poging met grote netten. En tot die tijd zijn er al zo'n 600.000 mensen komen kijken, ondanks de haaientanden. Chile en The Glamorous Life nu op Radio Gelderland. Goedemorgen.

mijn gezicht. Dan zie je de Tracks of My Tears. The Miracles hoorde je naar Sheila E. uit Gelderland. En zometeen laat ik je een intro horen. Met de vraag of je aan het intro alleen kunt herkennen welke plaat ik in zijn geheel wil dragen. Een goed begin. Zometeen naar Raccoon. Dit is Nickel for Goodbye.

0: band die 30 jaar bestaat. En dat volgend jaar, precies. Over een jaar dat gaat vieren in Rotterdam Ahoy. 8 oktober 2027. Dan vieren ze 30 jaar Raccoon. Alle clichés zijn waar. 30 jaar Raccoon, hoe dan? Zoveel hart en ziel, tranen en lachen. Het is voorbij gevlogen, zeggen ze zelf. Sterker nog, 30 jaar, wat ons betreft, wordt het er 60. Dus ze gaan ook gewoon lekker door, wat hun betreft.
1: Een goed begin is het halve werk.
0: Dan, een goed begin is het halve werk. Dit is het intro wat ik vandaag voor je heb uitgekozen.
1: Een goed begin.
0: Met de vraag, welke plaat is dit ook alweer? Want die plaat wil ik graag helemaal draaien. Maar dat kan alleen als ik van jou de titel en de artiest krijg opgestuurd via de mail frank@gld.nl of een appje. Dus de titel en de artiest van deze plaat.
1: Een goed begin.
0: Nou ja, ik heb er erg veel zin in om die zometeen te draaien. Maar ik geef je 20 minuten de tijd om erover na te denken. En dan mag je me mailen dus frank@gld.nl of een appje. De titel en artiest die bij dat intro horen. Dit is Fleetwood Mac, hè? Met Sarah.

0: komt er weer aan. De lijst met de smaak van Gelderland. Alle 1300 goed. De beste hits en de mooiste muzikale verrassingen. Samengesteld door jou.
1: Oh, het Trojka-lied.
2: Het Trojka-lied?
1: Ja, dat is leuk. We kunnen wolven ook meehouden.
0: Onder de inzenders verloten wij 50 ontbijtjes voor de finale van alle 1300 goed. Live vanuit Jans Food & Wine Bar in Arnhem. Dus snel naar alle1300goed.nl en laat weten wat wij niet mogen missen in alle 1300 goed.
1: Hartstikke bedankt ook.
0: Joejoe.
3: Slaapspecialist Ralf Klaassen. Maandag tot en met donderdag werken wij op afspraak. Vrijdag en zaterdag is onze winkel gewoon geopend. Ralf Klaassen, uw slaapspecialist uit Doesburg. Afspraak maken? Kijk op ralfklaassen.nl.
4: Iris en de Mol Uitvaartverzorging helpt u op een passende manier een laatste groet te brengen. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
5: Brugink in Heelweg, al 40 jaar het adres voor keukens, sanitair en tegels. Brugink verzorgt met eigen personeel alle bijkomende werkzaamheden. Van installatie tot tegelwerk en van timmer tot metselwerk. De vakmannen van Brugink maken het waar.
4: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. Iris-demol.nl.
6: Op zoek naar de perfecte tegel voor jouw woning? Kom naar Betting Ressing. Van stijlvolle PVC en tegelvloeren tot prachtig sanitair en sfeervolle badkamertegels. Alles onder één dak. Voor eerlijk advies, persoonlijke aandacht en gratis aanhangerservice. Betting Ressing. Meer dan alleen tegels. Ontdek het op bettingressing.nl. Bekkers Fietsen Gendringen. Met 3 winkels op 1 kruispunt. Wat een keuze en aanbiedingen van alle soorten fietsen, e-bikes en onderdelen. Bekkers Fietsen Gendringen heeft een quick service werkplaats. Kom gerust eens langs voor advies op maat. Kijk voor onze megavoorraad op bekkersfietsen.nl. Betting Racing verkoopt diverse tegel- en PVC-vloeren, inclusief het leggen. Kijk op bettingracing.nl.
7: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
8: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
7: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
9: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
7: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
10: Slaapspecialist Dremt. Uw adviseur voor beter slapen. Ruime keuze op 3000 vierkante meter. Alleen de beste merken onder één dak. Wij geven u persoonlijke aandacht en het beste advies op maat. Een grote collectie hooglaagbedden. Gratis afvoer van uw oude bed. En meer dan 100 testmatrassen. Gratis parkeren voor de deur. Bezoek slaapspecialistdremt.nl voor meer info.
11: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren.

0: Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
1: Voor HML-bedding bezoek slaapspecialist Drempt of slaapspecialistdrempt.nl.
2: De laatste lijstjes komen binnen op alle 1300goed.nl. Alleen vandaag kun je nog jouw stem doorgeven. Gerrit Langebach uit de Harskamp heeft dat gedaan door te stemmen op ELO, Electric Light Orchestra en Jeff Lynne. Mark Gordon uit Millingen aan de Rijn, of Gordon, dat weet ik eigenlijk niet, stemde op Middle of the Road, The Carpenters en Otis die dood is, Otis Redding. Mannen, dank jullie wel. Het is 6:30, je luistert naar Radio Gelderland. In Drempt is het 18,4, in Harderwijk 18,8. Vanochtend komen er eerst nog enkele buien voor. Vanmiddag is het overwegend droog met een mix van wolken en zon. Temperaturen zo rond de 20 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Bij een grote verkeerscontrole in Ede zijn gisteravond onder meer 9 bestuurders betrapt op rijden onder invloed van alcohol of drugs. De politie trof daarnaast een vals en gestolen rijbewijs aan en vond bij 1 controle een verboden wapen. En bij Huis Berg in Serenberg zijn 2 warmtepompen met een helikopter op het dak van een middeleeuws kasteel geplaatst. Daarmee kan het Rijksmonument naar verwachting zo'n 70% op het gasverbruik gaan besparen. In september van dit jaar moet het volledig gerestaureerde kasteel weer open. Dat is nu toch? September 2026. Het kasteel is gewoon weer open. Meer Gelderse nieuws lees je op gld.nl en in onze app. Wat gaan we naar waar? Wat staat daar nou? Verkeersinformatie. De A1, Apeldoorn, Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken. Daar is de linkerrijstrook dicht door een ongeluk. 20 minuten vertraging. En op de A2, Den Bosch, Utrecht tussen Rosmalen en Kerkdriel. 7 minuten extra reistijd.
3: Wente Tegels en Vloeren uit Winterswijk is niet voor niets de tegelspecialist. Maar ook voor sanitair en keukens kunt u bij ons terecht. Toptegels rechtstreeks af fabriek voor de laagste prijs. En desgewenst vakkundig gelegd. Voor de goedkoopste tegels, sanitair en keukens hoef je echt de grens niet over. Kijk en vergelijk. Wentestegelsenvloeren.nl.
4: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike specialist van de regio.
5: Toe aan een nieuw kunstgebied? Maak dan een afspraak bij Primidentis aan de Paul Krugerstraat 2 in Arnhem. Primidentis.nl. Goedemorgen Gelderland.

0: George Harrison en What is Life. 6:05. Goedemorgen. De kranten van deze donderdagochtend hebben er natuurlijk aandacht voor. Volkskrant heeft de hele voorpagina eraan gewijd. Het nieuws kwam gisteren aan het eind van de middag tot ons. Juist op dat moment was er trouwens op tv in herhaling van De Slimste Mens. Ik heb het over Paulien Cornelissen. Ze is overleden. Veel mensen wisten natuurlijk dat ze ziek was. En toch kwam het nieuws hard binnen. Paulien Cornelissen leerde ons met een glimlach luisteren naar onze eigen taal. En dat begon eigenlijk met één boek.
1: Cabaretière Paulien Cornelissen brak door bij het grote publiek in 2009 met het boek Taal is, zeg maar, echt mijn ding. 700.000 exemplaren werden ervan verkocht. Cornelissen en haar eigenzinnige observatievermogen.
2: Ik zat in de auto op de snelweg en toen was er een bord en daar stond op: pas op, situatie gewijzigd. En dat vind ik heel grappig, alsof situaties niet voortdurend wijzigen in het leven.
1: Zoals een taalliefhebber die haar lezers op aanstekelijke wijze leerde houden van het Nederlands. Ook in 5 succesvolle, avondvullende theatervoorstellingen.
3: Ooit moet die taal ontstaan zijn. Dus logisch gezien, het moet terug te voeren zijn. Het moet terug te voeren zijn op toch... Weet je, er moet op een gegeven moment 1 oermens zijn geweest die toch om zich heen heeft gekeken en heeft gedacht van... Nou, ik zeg eens wat.
1: Vorig jaar volgde ze Maarten van Rossum op als jurylid van De Slimste Mens, nadat een jaar eerder bij haar kanker was vastgesteld.
4: Huilen we over andere dingen misschien ook, mannen en vrouwen? Mannen huilen als hun voetbalclub kampioen wordt.
5: En vrouwen als hun breiklub kampioen.
4: Ja.
6: Hoe gaat het nu met jou?
2: Nou, het is natuurlijk heel stom om kanker te hebben. Dus nee, ja, wat dat betreft niet goed. Maar ik heb wel heel veel goede dagen en goede momenten. Dus dat verbaast me ergens ook wel weer.
1: Ze bleef actief, schreef een opvolger van haar bestseller De Verwarde Cavia.
7: De winnaar van de NS Publieksprijs 2025 is Paulien Cornelissen.
8: Ja, terug op kantoor.
1: En vorig jaar ook nog het Boekenweek-essay He He, met een haar typerende overhandiging van het eerste exemplaar.
2: Laten we met z'n allen nu, als u mee wilt doen, ook heel graag even he, 1, 2, 3.
9: He He.
2: Alsjeblieft.
1: Paulien Cornelissen was 50 jaar.

0: Mr. Rock'n'Roll, Amy McDonald hoorde je.
1: Een goed begin is het halve werk.
0: En nu tijd voor een goed begin is het halve werk. De oplossing van de opgave van vandaag. Het intro klonk zo.
1: Een goed begin.
0: En daar moest je het mee doen. Maar dat was genoeg voor Evert, genoeg voor Hans, genoeg voor Daniel ook. En genoeg voor Marco. Het was inderdaad de Jacksons en...

0: vandaag op de motor, vandaag weer met de auto. Ja, ik weet het maar voor de helft. Ik weet alleen de titel. Blame it on the sunshine, blame it on the moonlight. Zo is het ongeveer. Hey, een fijne dag allemaal. Groetje!
1: Michael Jackson, blame it on the boogie.
2: Een lekker disco nummertje van de Jacksons met blame it on the boogie uit 1978.
3: Goedemorgen, het intro van vanochtend op Radio Gelderland waren de Jacksons met blame it on boogie. Goedemorgen.

0: Risk It All van Bruno Mars en daarvoor The Jacksons en Blame It On The Boogie.
1: Goedemorgen. Hoe is het buiten?
0: Hoe is het buiten? Nou ja, buiten is het raarder. Floris Lefebvre van Weerplaza, goedemorgen.
2: Frank, een hele goede morgen. Ja, inderdaad. Ja, het is behoorlijk zacht buiten. Momenteel ligt de temperatuur ruim boven de 18 graden. En in Tiel is het zelfs 19,5 graad momenteel. Daarbij is het bewolkt en trekken er met regelmaat buien over de provincie heen. En dan voelt het een beetje kleffig en klammig aan buiten.
0: Ja. We hebben natuurlijk twee hele warme dagen gehad met weerrecords. Dan krijg je een appje uit Ede van Dieneke die zegt... En nu op naar de herfst. Dekentjes, warme sokken, wegkruipen in je sjaal, thuiskomen, kaarsjes aan. Stampelt, heerlijk. Maar volgens mij duurt dat nog wel even, hè?
2: Ja, dat duurt zeker nog wel eventjes. Vandaag misschien een beetje een herfstachtige dag als je naar buiten kijkt. Want de bewolking houdt wel vaak de overhand. En met regelmaat komen vanochtend ook buien voor. In de middag blijft het wel vaak droog, maar aan de temperatuur ligt het zeker niet. Want die komt nog uit op een aangename 19 of 20 graden, bij weinig wind uit het westen. En ook de komende dagen zien er eigenlijk helemaal niet herfstachtig uit, want we profiteren dan optimaal van een hoge drukgebied. En dat brengt dan vooral heel rustig weer met zich mee. Vanavond en vannacht klaart het breed op, komen enkele mistbanken voor, die morgenochtend eventjes hardnekkig kunnen zijn. Maar in de loop van de middag breekt morgen de zon flink door en wordt het een hele aardige nazomerdag eigenlijk met 20 of 21 graden. En ook het weekend ziet er heel aardig uit voor de liefhebbers van mooi en rustig weer.
0: Ja, we gaan een beetje rustig nazomeren naar vandaag.
2: Inderdaad, ja, de temperatuur komt natuurlijk wel een stuk minder hoog uit dan gisteren en eergisteren. Zomerse warmte hoeven we voorlopig niet meer te verwachten in provincie Gelderland. Maar met 20 of 21 graden overdag is het gewoon prima weer om lekker naar buiten te gaan. We kunnen dan genieten van mooie zonsopkomsten, want 's ochtends vroeg kan er nevel of mist voorkomen. En met een opkomende zon moet dat een prachtig aanzicht geven in onze provincie.
0: Nou, Floris en ik houden allebei van mooie weerfoto's, dus kom maar op, toch?
2: Inderdaad, kom maar op, inderdaad. Ik ben heel benieuwd.
0: Oké, ik spreek jou over een uurtje weer.
2: Ja, tot over een uurtje.
0: Joep. Herinneringen aan kinderboeken, dat was de vraag gisteren van Rob in Op de Koffie. De kinderboekenweek is begonnen. Het thema dit jaar is spot aan. Het draait helemaal om muziek, theater, zang, dans en optreden. Het staat in het teken van podiumbeesten en je uitleven op een podium. Of in je hoofd. Of in het echt. Hè. En het kinderboekenweek geschenk Terug naar de Schoenenboom is geschreven door Mariuska Meulens, geïllustreerd door Heli Tijn. En dat boekje krijg je cadeau deze week in de boekhandel als je minimaal 13,50 aan kinderboeken besteedt. De kinderboekenweek. We gaan het erover hebben zometeen na 7 uur. En natuurlijk hebben we ook weer een nieuw plaatdelict voor je. Maar eerst de Stray Cats. Dit zijn de Runaway Boys. We'll

0: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste relax voor thuis voor minder geld. Paulaan 50 in Zutphen.
1: INS uit Hummelo, zowel projectmatig als privé, uw partner in de zonwering, de verandazonwering, carports en raamdecoratie. Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
2: Bekkers Fietsen Gendringen. Met 3 winkels op 1 kruispunt. Wat een keuze en aanbiedingen van alle soorten fietsen, e-bikes en onderdelen. Bekkers Fietsen Gendringen heeft een quick service werkplaats. Kom gerust eens langs voor advies op maat. Kijk voor onze megavoorraad op bekkersfietsen.nl.
1: Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
3: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
4: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het kabinet komt met een voorstel om duidelijkheid te geven aan ZZP'ers wanneer ze wel en niet mogen worden ingehuurd. Zelfstandige ondernemers moeten onder meer een inschrijving bij de Kamer van Koophandel en een verzekering tegen ziekte en arbeidsongeschiktheid hebben. Wie daaraan voldoet, hoeft straks niet meer bang te zijn dat de Belastingdienst op bezoek komt om toch extra premies of loonbelasting te betalen. Het kabinet wil strengere regels voor makelaars. Volgens minister Buchholz O'Sullivan drijven sommige malafide makelaars de prijs op. Trekken ze klanten voor of spelen ze vertrouwelijke informatie door. Daarom komt er een verplicht makelaarsregister en een klachtenloket voor ontevreden kopers en verkopers.
5: Is een behoorlijk grote stap. Ik had het liever ook niet gedaan. Hè. Ik heb in een eerder interview ook aangegeven, laat alsjeblieft die branche met elkaar komen tot een oplossing, zodat die klachten op een goede manier worden opgepakt en dat er ook iets mee gebeurt. Nou, dat is niet gelukt.
4: Voor klachten moet er een geschillencommissie komen. Die kan in het uiterste geval een beroepsverbod opleggen. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. Ruim 5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Dat komt neer op 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Het ijs smelt nog steeds en dat is bijzonder voor deze tijd van het jaar, zegt deze onderzoeker.
6: You can hear it melting. And that's also very impressive to me because normally end of September the melting shuts off and finally the glaciers are silent for a few months.
4: Naast de hitte in de zomer viel er in de winter ook te weinig sneeuw. Het weer, vandaag vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. In de rest van het land overwegend droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dankjewel. Verkeersinformatie, de A1 Apeldoorn Amsterdam tussen Kootwijk en Hoevelaken 12 minuten. Op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Rosmalen West en Kerkdriel 6 minuten. En tussen Empel en Waardenburg 5 minuten. Op de A15 Nijmegen-Rotterdam tussen Arkel en Hardingstad-Riesdam 7 minuten. Op de A50 Arnhem-Apeldoorn tussen Waterberg en Hoenderloo 5 minuutjes. Het komt door een ongeluk, de rechterrijstrook is dicht. En tussen Hoenderloo en Schaarsbergen 7 minuten. Verder nog tussen Ewijk en Ravenstein, ook daar 5 minuten over 6 kilometer. Dat zijn de belangrijkste files van deze ochtendspits van vandaag.
8: Ontdek jouw droominterieur bij Helmink Wonen en Keukens in Vorden met ons unieke interieurplan. Meer info op helminkwonen.nl/interieuradvies.
9: Het kacheltje in Vorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels, complete installatie. Dus het kacheltje Vorden.
10: Helmink Wonen, voor ons ruime assortiment relax voor thuis. Kijk op helminkwonen.nl.
9: Het kacheltje Vorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Dus het kacheltje Vorden.
11: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
12: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
13: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken. Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
14: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
15: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingscentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
16: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek van

Brugink in Heelweg, al 40 jaar het adres voor keukens, sanitair en tegels. Brugink verzorgt met eigen personeel alle bijkomende werkzaamheden. Van installatie tot tegelwerk en van timmer tot metselwerk. De vakmannen van Brugink maken het waar.

0: Verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
1: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Gelderland. Goedemorgen Gelderland.

Goedemorgen, met Frank. Het is donderdag 1 oktober. Je hoort de Swing Out Sister en Surrender. Het is 9 minuten over 7. Vanochtend komen eerst nog enkele buien voor. Later wordt het geleidelijk droger met een mix van wolken en zon. Bij een zwakke tot matige westenwind wordt het vandaag 20 graden. En het is 1 oktober. Vanavond sluiten we dus de stembus op alle 1300 goed.nl.

wel een keer niet meer jouw invloed uitoefenen op de lijst met de smaak van Gelderland. Vanaf volgende week vrijdag gaan we 10 dagen lang helemaal los met de 1300 meest aangevraagde platen van de provincie. Dus wil je jouw muziek horen? Alleen vandaag kun je nog stemmen. alle1300goed.nl. Annemarie van Koten uit Apeldoorn, die heeft haar bijdrage geleverd. Billy Joel zie ik staan, Dolly Parton, Johnny Cash en ook Tavares. Maar ook ABBA en André Hazes, dus lekker gevarieerd. Hey, en Hans Bolder uit Didam, ook jij wordt bedankt voor jouw stemlijstje. Coldplay, Kenny Rogers en Ella Langley, dankjewel. En net als Kina van den Boog uit Arnhem, die vooral veel BZN heeft gestemd, dankjewel. Nu, een greep uit het Gelders nieuws en dat wat de ochtendkranten zoal schrijven. Het geweld in de Arnhemse binnenstad staat vooraan in de Gelderlander, het Algemeen Dagblad en de Stentor. Burgemeester Marcouch zegt dat het gaat om jonge Syriërs, deels zonder verblijfsvergunning, die per trein door het land trekken en het dinsdagavond onderling uitvochten. Hij vindt dat ze het land uit moeten, maar de Gelderlander legt uit waarom dat lastig is. Met Syrië zijn nog geen afspraken over gedwongen terugkeer. In Rhenen, net over de provinciegrens, moest de mobiele eenheid gisteravond laat alsnog uitrukken naar het gemeentehuis. Daar hadden ze ingestemd met de opvang van 110 asielzoekers en het protest van een paar honderd mensen buiten bleef de hele avond rustig. Maar toen de politie rond 11 uur vertrokken was, werden met zwaar vuurwerk 2 ruiten van het gemeentehuis kapot geblazen. De daders waren al gevlucht voordat de agenten terug waren. Eerder waren er ook al onrustige avonden in buurdorpen Kester en op Heusden, waar het ook om asielopvang ging. Bijna alle kranten nemen vanochtend afscheid van Paulien Cornelissen, die op haar 50ste is overleden. De Volkskrant ruimt haar de hele voorpagina voor in. Trouw is in Oldebroek, waar het nieuwe gemeentebestuur de regenboogvlag niet meer wil hijsen en ook het beleid voor acceptatie van de regenbooggemeenschap schrapt. Vandaag stemt de gemeenteraad erover, terwijl een inwoner uit protest al haar 4e vlag aan de gevel heeft hangen. Bij het Nederlands Dagblad, een studiegroep van de paus wil het kerkrecht flink opschudden. Gewone gelovigen moeten in elke parochie meer te zeggen krijgen en bisschoppen moeten zich vaker verantwoorden, ook over geld. De Gelderlander duikt in Huissen, waar een vrouw van 31 is opgepakt op verdenking van zorgfraude. Ze werkt bij het Openbaar Ministerie, maar volgens justitie heeft haar werk niets met deze zaak te maken. En na de warmste zomer ooit weet de natuur ook niet meer zo goed welk seizoen het is. Kastanjebomen staan opnieuw te bloeien. Jonge tjiftjaffen oefenen alvast hun voorjaarsliedje. En van het landkaartje vliegt al een 3e generatie vlinders rond. In Bennekom verdween een beuk door de droogte, maar de palmboom ernaast groeit vrolijk door. Die heeft de herfst duidelijk ook nog niet in de gaten. De natuur is ook gewoon in de war. Zometeen de kinderboekenweek, die gisteren is begonnen. Maar eerst de Rembrandts en I'll Be There For You.

0: Remember dat is onlosmakelijk verbonden met de serie Friends. I'll be there for you. En dan van de serie Friends naar de boeken. Boeken lezen, dat kun je stil in een hoekje doen. Maar deze kinderboekenweek mag het juist met muziek, dans en toneel erbij. Op de bühne, spot aan. In de bibliotheek wordt er dan ook niet alleen gelezen. Er wordt ook veel geknutseld en gerammeld.
1: De kinderboekenweek is begonnen met als thema Spot aan, waarbij muziek, dans, theater en optreden centraal staan. In de zaal is ook een podium met allemaal muziekinstrumenten waar de kinderen op kunnen spelen. En daaromheen staan tafels waar de kinderen aan knutselen en zelf bezig zijn met het maken van een muziekinstrument.
2: Ik ben een muziekinstrument aan het maken dat je dan getik hoort.
1: En waar maak je dat van?
2: Van een wc-rol, papier en om te versieren leuke stickers, plakband.
1: Nu is de kinderboekenweek net begonnen. Lees jij ook wel eens?
2: Ja, ik heb vandaag nog voorgelezen voor de klas, want we hebben een voorleeswedstrijd op school.
1: Hoe ging dat?
2: Heel goed. Het was wel natuurlijk heel erg spannend. Mijn benen waren helemaal aan het trillen. En ja, het was best spannend.
1: Maar als jij dus meedoet aan een voorleeswedstrijd, dan vind je lezen ook wel echt leuk om te doen?
2: Ja, echt heel leuk.
1: Wat vind je er zo leuk aan?
2: Je wordt ook helemaal meegebracht in het boek. En ja, dat vind ik gewoon echt super leuk.
1: En van wat voor boeken hou je?
2: Van spannende boeken, zoals Leef van een Loser, Dagboek van een Muts vind ik leuk. En bijvoorbeeld, ik weet niet meer zo goed heet, een beetje dingen oplossen.
1: En lees je dan ook vaak?
2: Ik lees heel vaak strips, zoals Donald Duck. Ik lees ook, op school lees ik ook elke dag sowieso in een boek. En thuis lees ik ook wel eens, ja.
1: Als je hem schudt?
3: Dan maakt hij een soort schutgeluid.
1: Wat zit erin dan?
3: Rijst.
1: En dat heb je net gemaakt, omdat het thema is muziek van de kinderboekenweek. Lees je zelf ook wel eens?
3: Ja.
1: Wat lees je dan zoal?
3: Leuke boeken en grappige.
1: Ga je nu zo ook nog een boek lenen bij de bibliotheek?
3: Ja, dat denk ik wel.
0: Goed zo. De kinderboekenweek duurt tot en met zondag 11 oktober. Dus dat is eigenlijk bijna 2 weken. Hè? Maar ja, daar zul je geen kind over horen klagen. Wie voor minstens €13,50 aan kinderboeken koopt, krijgt het kinderboekenweek geschenk erbij. Terug naar de schoenenboom van Mariuska Meurens. En een Donald Duck op het nachtkastje telt natuurlijk ook gewoon als lezen. Menigeen is daardoor begonnen met taal en woorden leren. Dus dat mag ook. Dit is Stevie Wonder.

0: Dit wordt de maand van Stevie Wonder. En hij gaat natuurlijk naar ons land komen om zijn album vooral te vieren. Stevie Wonder, I Was Made to Love Her.
1: Plaat delict.
0: En dan nu even iets anders. Plaat delict, inderdaad. Let op.
2: De platenpolitie vraagt uw aandacht voor het volgende.
0: Voor een proces-verbaal waar iets in gebeurt wat niet helemaal door de beugel kan, aan jou de vraag om het op te lossen. En dan kun je misschien wel gouden tipgever worden en een Radio Gelderland zaklamp winnen. Dus, daar komt hij aan. We hebben vandaag een Iers dossier. Een Iers dossier. Het is een kant-en-klaar politiedossier van de collega's. In de bergen tussen Cork en Kerry heeft een gewapende overval plaatsgevonden. De verdachte ziet Captain Farrell zijn geld tellen, trekt eerst een pistool en vervolgens een degen. En dwingt hem zijn bezit af te staan. Met de buit keert hij terug naar zijn geliefde Molly, die hem eeuwige trouw belooft. Maar dat blijkt weinig waard, want na het nuttigen van de nodige whisky zoekt verdachte beschutting in haar kamer, waarna plots Captain Farrell binnenkomt. Er wordt geschoten, er wordt met beide lopen geschoten. En hoe het daarna precies afloopt, dat weten we. De verdachte meldt zich uiteindelijk vanuit de gevangenis, voorzien van bal en ketting aan zijn voet. Dus een gewapende roofoverval, gevolgd door verraad binnen de relationele sfeer. Molly heeft hem verraden. Overmatig drankgebruik en een gewelddadige confrontatie met het eerdere slachtoffer. Daarvoor zoeken wij een Ierse rockband, afkomstig uit Dublin. En hun rockversie van dit traditionele Ierse lied verscheen eind 1972 en werd een jaar later, 1973, een grote hit. En dat betekende voor hun eerste grote internationale doorbraak, waar ze opvallend genoeg niet helemaal gelukkig mee waren met al dat succes. Zij waren bang, ja, omdat we nou een traditioneel Iers liedje hebben gecoverd, worden we misschien wel als folkband gezien. En dat zijn we niet. Want in tegenstelling tot de mannen wiens versie zij dus eigen hadden gemaakt, zag deze band zichzelf toch als een iets ruigere versie. Nou, over wie heb ik het? En welk nummer is dit? frank@gld.nl of een appje naar de studio met de titel en de artiest van dit plaatdelict op deze donderdagochtend. Geef ik nu de microfoon aan René Verhoger en eentje aan Waylon. En zij zingen samen Hoe de Liefde Gaat op Radio Gelderland.

0: Jouw zaterdag is niet compleet zonder de gezelligheid van De Hoop op Zaterdag.
1: Tussen 10 en 12 zijn wij,
0: Jan
1: en Cindy, het centrum van gezelligheid.
0: Win de enige echte De Hoop op Zaterdagbok met het spelletje Ontdek ons plekje.
1: En natuurlijk is er altijd die ambachtelijk uitgezochte muziek.

0: Discounter Megastore in Venlo. Kast-discounter.nl. Groot in kast, klein in prijs.
1: Op zoek naar de perfecte tegel voor jouw woning? Kom naar Betting Ressing. Van stijlvolle PVC en tegelvloeren tot prachtig sanitair en sfeervolle badkamertegels. Alles onder één dak. Voor eerlijk advies, persoonlijke aandacht en gratis aanhangerservice. Betting Ressing. Meer dan alleen tegels. Ontdek het op bettingressing.nl.
2: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: Bij Betting Ressing vindt u sanitair, tegels en PVC altijd voor een scherpe prijs.
2: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
4: Slaapspecialist Ralf Klaassen. Maandag tot en met donderdag werken wij op afspraak. Vrijdag en zaterdag is onze winkel gewoon geopend. Ralf Klaassen. Uw slaapspecialist uit Doesburg. Afspraak maken? Kijk op ralfklaassen.nl.
5: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
6: De laatste lijstjes komen binnen op alle 1300goed.nl. Alleen vandaag kun je nog jouw stem doorgeven. En Geert Geen uit Nijmegen heeft dat gedaan door te stemmen op The Beat Boys, The Golden Earring en Nena. En ook Ans Wolfs uit Brummen, ik ben jou dank verschuldigd voor jouw keuze op Modern Talking, Kenny Loggins en Rowan Hersen. Oh, en Tam de Roy uit Enschede. Ook jouw lijstje met enkel platen van Queen. Die is binnen hoor, dankjewel. Duidelijk een echte fan. Inmiddels is het 1 minuut over 7:30. Je luistert naar Radio Gelderland. 18.4 is het in Arnhem, 18.8 in Oldebroek. Vanochtend komen eerst nog enkele buien voor. Maar vanmiddag is het overwegend droog met een mix van wolken en zon. Temperatuur zo rond de 20 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Bij de gewelddadige vecht- en steekpartij dinsdag in het centrum van Arnhem waren vooral jonge Syrische asielzoekers betrokken, van wie een deel is uitgeprocedeerd. Er vielen meerdere gewonden en 8 mensen zijn aangehouden. Burgemeester Marcouch roept het kabinet op om uitgeprocedeerde asielzoekers sneller uit te zetten. En koning Willem-Alexander heeft in Radio Kootwijk gesproken met mensen met dementie die via stichting Dementtalent vrijwilligerswerk doen. De stichting wil vooral laten zien dat mensen met een diagnose prima nog allerlei dingen kunnen en inmiddels ruim 700 mensen aan vrijwilligerswerk geholpen. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in onze Omroep Gelderland app. Verkeersinformatie dan op de donderdagochtend. Nog even één keertje verversen. Ja, zie je, dat dacht ik al. Die lijst wordt alleen maar langer. Ik maak er van een selectie. 10 minuten of langer. De A1 Apeldoorn Amsterdam tussen Kootwijk en Hoevelaken, 16 minuten. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen Hintham en Waardenburg, 17 minuten. 10 minuutjes op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem tussen Beek en Duiven. Op de A50 dan Eindhoven-Arnhem tussen Os-Oost en Bankhoef, 14 minuten. En de andere kant op Arnhem-Apeldoorn tussen Knopend Waterberg en Hoenderloo, 10 minuutjes. En vanuit Arnhem verder naar Os tussen Valburg en Ravenstein, 13 minuten extra reistijd.
7: Uw dak vakkundig laten renoveren? Dak- en schoorsteentechniek Engels & Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
8: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike specialist van de regio.
7: Uw dak vakkundig laten renoveren? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
9: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies

0: thuis.
1: En dan?
2: Zet jij je telefoon op stil? Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
3: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
5: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskill. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskill op Texel.
4: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
5: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskill op Texel.
6: Goedemorgen Gelderland.

0: Giving up, giving in the 3 degrees op Radio Gelderland. Zometeen natuurlijk plaatdelict. Maar eerst heb ik even aandacht nog voor plaatsdelict. Dat scheelt een letter. Het is vanavond op tv, ons opsporingsprogramma met politie en justitie. En in de uitzending van vanavond op tv zijn onder meer beelden te zien van een mishandeling in Nijmegen. Diefstal van parfum bij een drogist in Doetinchem. En verschillende pinners die geld opnemen dat niet van hen is. Er is ook aandacht voor een overval op een tankstation langs de A28 bij Wezep in mei. De politie heeft maar weinig bewakingsbeelden, omdat de overvallen daar, naast geld en sigaretten, ook de harde schijf van de beveiligingscamera's heeft meegenomen. Maar de politie kreeg ook een belangrijke aanwijzing, vertelt woordvoerder Emily Rohoff.
1: Een getuige rijdt op de bovenheigraaf en ziet een persoon lopen. Als de getuige even later terugrijdt, ziet hij achter een boom een opvallende blauwe tas staan. Niet veel later komt er een kleine, zwart-grijze auto aanrijden. De auto stopt bij de tas. Een man stapt uit, pakt de blauwe tas en rijdt vervolgens weg in de richting van Oldebroek. Via de Rambonnetweg gaat de auto vervolgens richting de Zuiderzeestraatweg. We vermoeden inmiddels dat de man rijdt in een Smart 4x4. Maar de vraag is, wie zat er achter het stuur?
0: Ja, wie was dat? Dat en meer dus vanavond op TV Gelderland in plaatsdelict. En zometeen plaatdelict. Een Iers kant-en-klaar politiedossier gaan we behandelen. Na Teddy Swims en Mr. Know-It-All.

0: Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Goedemorgen, tijd voor Platenlicht. En het is vanochtend weer gelukt om de plaat te vinden. De dader is gepakt. We hadden namelijk te maken met een Ierse struikrover die na een overval op een militaire officier wordt verraden door zijn eigen geliefde. Hij berooft een militaire kapitein van een flinke som geld, brengt dat gestolen geld naar zijn vriendin. Die dame die verraadt hem door hem aan te geven bij de autoriteiten. En dan wordt hij in de boeien geslagen. Het is geen eigen nummer van deze band, maar een eeuwenoud traditioneel Iers volkslied dat stamt uit de 17e eeuw. Maar zij bliezen het nieuw leven in en maakten er een energieke rockversie van. En dat werd hun eerste grote doorbraak. Onder andere geraden door Corine, door Sean, door Henk en door Chaco. En ik had een mailtje gekregen van Ronnie. Ronnie Schuurman. Ronnie, jij bent de winnaar van vandaag. Er stond alleen geen telefoonnummer bij, dus we kunnen je helaas niet in de uitzending halen. Maar we gaan nog even contact met je opnemen. Want als ik eenmaal iemand heb uitgekozen als winnaar, dan is dat ook gewoon de winnaar van die dag, vind ik. Dus Ronnie, jij hebt het helemaal goed en jij had gemaild Thin Lizzy. Dus niet de Dubliners, niet U2, niet Metallica, maar Thin Lizzy en Whiskey in the Jar.
1: De Platenpolitie dankt u voor uw medewerking.

0: Ik was er heel erg blij mee, want dat gaf ze gelijk ook een etiket waar ze bang voor waren. We zijn toch een rockband, we zijn geen folkband. Maar ja, uiteindelijk heeft het ze wel de bekendheid gebracht. Thin Lizzy en Whiskey in the Jar, plaat delict van vandaag. Dank voor het meedenken. Nou heb ik er deze week nog eentje nodig. Morgen weer een nieuw plaat delict. Heb je daar een suggestie voor? frank@gld.nl of een appje. Maar je mag natuurlijk ook de plaatselijke politie bellen.
1: Zaak gesloten.
0: Die zetten dat dan weer door, daar hebben we heel goed contact mee. Echt waar. Het is 7:50 geworden. Tijd voor onze weerbericht. Floris Laferber, goedemorgen.
2: Frank, een hele goede morgen weer.
0: Wat een rare zachte ochtend, hè?
2: Inderdaad, ja, het lijkt wel een zomerochtend, deze ochtend. Met hoge temperaturen voor de tijd van het jaar. Als je momenteel naar buiten gaat, is het behoorlijk klam en vochtig buiten. Met een hoge temperatuur van 18 tot lokaal zelfs 20 graden. En dat zijn bijna zomerse taferelen in Gelderland. Maar zomers weer is het vandaag eigenlijk allesbehalve. Want er trekken wolkenvelden over. En met name in het westen van Gelderland komen momenteel ook een aantal buien voor. Kunnen stevige buien zijn met lokaal onweer en flink wat regenwater in korte tijd. Maar in de loop van de middag trekken de meeste buien wel via het oosten naar Duitsland weg. En dan volgt er een drogere periode. Maar de bewolking houdt vandaag wel lange tijd de overhand. Het wordt zo'n 20 graden.
0: Oké, hey, en richting het weekend, vrijdag?
2: Ja, dat ziet er allemaal een stukje beter uit. En het begint allemaal al aan het begin van deze avond. Als het vanuit het zuidwesten wat vaker opklaart. Sowieso is het vanavond en vannacht overwegend droog weer met heldere perioden. En bij windstille condities koelt het vannacht flink af naar zo'n 10 of 11 graden. En kan er op grotere schaal nevel of mist tot ontwikkeling komen. Morgenochtend een beetje een grijze start van de dag. Maar de zon komt er al goed bij in Gelderland. En dan volgt er een prachtige nazomerse namiddag met flink wat zonneschijn. Enkele stapelwolken die ontstaan. En hoge temperaturen opnieuw van 20 of 21 graden. En omdat het zo lekker weer is, is het gewoon heerlijk weer om lekker naar buiten te gaan. Een wandeling in de natuur te maken. Want er staat ook morgen weinig wind uit een westelijke richting.
0: En kunnen we dat ook in het weekend gewoon gaan doen?
2: Dat denk ik wel, want opnieuw profiteren we in het weekend van een hoge drukgebied. Dat brengt rustige condities met zich mee. Overdag flink wat zonneschijn met zo'n 20 à 21 graden. Normaliter is het deze tijd van het jaar zo'n 15 of 16 graden. Dus daar zitten we echt een aantal graden ruim boven. En tijdens de vroege ochtenden moeten we wel rekening houden met wat grijzigheid. Als er wat nevel of mist tot ontwikkeling kan komen, maar... Een positief ding daarvan is dat we mooie weerfoto's kunnen maken in Gelderland.
0: Juist, zo is dat. Floris, dank je wel.
2: Jou ook bedankt.
0: Tot over een uurtje. En heb jij het heel erg druk het komende uur?
2: Het valt op zich wel mee.
0: Dus je hebt misschien wel tijd om er even naar alle 1300 goed te gaan en jouw stemlijstje ook in te vullen.
2: Inderdaad, daar heb ik zeker tijd voor, Frank.
0: Nou, dan zie ik hem graag tegemoet zometeen.
2: Ja, tot straks, hè?
0: Tot straks. En Remmelt Krol uit Arnhem heeft dat zojuist namelijk ook gedaan. Gestemd op ABBA, Paul Newman... En André Mos, en even kijken, Connie uit Nijkerk heeft gestemd op Suzanne Freek. En even kijken, Alike IJsseldijk, pak je er even mee. Alike, jouw stemlijstje is ook binnen hoor. Meatloaf, Spandau Ballet en Hero, Toen ik je zag. Ook mooi. Nou, als je nog inspiratie nodig hebt, wat dacht je van C. Jerome met Samoa?

0: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
1: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
0: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
2: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
0: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
3: INS uit Hummelo, zowel projectmatig als privé, uw partner in zonwering, verandazonwering, kaapoorts en raamdecoratie. Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
4: Bekker. Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Kirsten Klomp met het

0: NOS-journaal. Het kabinet komt met strengere regels voor makelaars. Daarmee moeten misstanden in de sector worden aangepakt. Zo komt er een verplicht makelaarsregister en een klachtenloket voor ontevreden kopers en verkopers. Ook moet er een geschillencommissie komen die in het uiterste geval een beroepsverbod kan opleggen. Een nieuwe wet moet een einde maken aan de discussie wanneer iemand ZZP'er is en wanneer niet. ZZP'ers moeten onder meer een BTW-nummer hebben en zich verzekeren tegen ziekte. Wie aan de voorwaarden voldoet, hoeft straks niet meer bang te zijn voor naheffingen. Artsen van het Radboud UMC zijn erin geslaagd om vrouwen die door een tumor hun clitoris zijn kwijtgeraakt, een nieuwe werkende clitoris te geven. Deze oncoloog bedacht het samen met collega's.
1: Wat we hebben gedaan is, zodra de tumor is verwijderd, is dat we de zenuwbaantjes opzoeken die zijn overgebleven van de clitoris. Die maken we los van het weefsel daaromheen, waardoor we ze op de plek kunnen leggen van waar het oude topje van de clitoris lag.
0: Bijna alle vrouwen kunnen na de hersteloperatie weer een orgasme krijgen. Bij het gemeentehuis in Rhenen was het gisteravond onrustig en zijn meerdere ruiten vernield door vuurwerk. Dat gebeurde nadat de gemeenteraad had ingestemd met de opvang van 110 asielzoekers in Rhenen. Vanwege de onrust werd de ME ingezet, de verdachten zijn gevlucht. De executie van een ter dood veroordeelde vrouw in de VS is mislukt. Na het krijgen van 2 dodelijke injecties leefde Amerikaanse Christa Pike nog. Volgens aanwezige journalisten had ze veel pijn, maar ademt ze nog wel.
2: She lifted her head up and was looking around at one point. She said that there was a spot that was burning and hurting and asked if that was normal. None of it was normal. I covered all the executions last year. We haven't seen anything like it.
0: Pike is naar het ziekenhuis gebracht. Ze werd ter dood veroordeeld voor een moord in 1995. Ze was toen 18 jaar. Het weer, vandaag vooral in het oosten stevige buien. In de rest van het land overwegend droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Verkeersinformatie.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. 25 minuten vertraging tussen Kootwijk en Hoevelaken. 13 kilometer file. A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen Knoopend Hintam en Waardenburg. 14 kilometer file. 25 minuten vertraging. A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Waardenburg. 8 kilometer file. Het staat echt stil daar door een ongeluk. Zijn 2 rijstroken dicht. De vertraging is zowat 3 kwartier op dit moment. Op de A28 Zwolle richting Utrecht. 20 minuten vertraging tussen Harderwijk-Zuid en Amersfoort. 15 kilometer file. Kwartier op de A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Oost en Knoopend Bankhoef. 10 kilometer langzaam rijdend verkeer. Een kwartier op de A50 Arnhem richting Oost tussen Knoopend Valburg en Ravenstein. 10 kilometer file. En een kwartier op de N233 Kesteren, Veenendaal bij Rhenen. 4 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Na het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar 1 schoentje. Voor 1 meisje.
6: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmode Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
5: In dat geval, Schoenmode Hermans.
7: Het is weer oktober woonmaand bij Ons Denk Meubelen. Dat betekent elke vrijdag en zaterdag tentverkoop. Met kortingen tot wel 50% op showroommodellen. En direct leverbaar. Tevens 10% korting op de nieuwe collectie meubelen. Graag tot ziens bij Ons Denk Meubelen in Hengelo, Gelderland.
6: Bij Schoenmode Hermans werken ze samen met verschillende podotherapeuten in de regio. Graag tot ziens in Hengelo, Gelderland of in Winterswijk.
8: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen. Nok hout.
9: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.

0: nieuws uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Vlonden. De Eltense weg tussen Beek en de Duitse grens bij Elten is weer in beide richtingen open. De gemeente had de weg begin dit jaar afgesloten vanwege sluipverkeer dat de Duitse grenscontroles probeerden te omzeilen. De maatregel leidde tot veel klachten van inwoners over hun bereikbaarheid. Maar volgens wethouder Jeanette Derksen verbeterde de verkeersveiligheid en leefbaarheid in de omgeving aanzienlijk. Nu de Duitse grenscontroles zijn verplaatst, zijn de beperkingen niet meer nodig en verwijderde Derksen symbolisch het verkeersbord. Tijdens de ruim 7 maanden durende afsluiting werden honderden boetes uitgedeeld. Ondanks de kritiek blijft de wethouder achter het besluit dat volgens haar op dat moment de beste oplossing was. In Dinxperlo ontstond dinsdag grote onrust nadat een explosie afging bij een woning aan de Aaldersbeeklaan. De knal was zo hard dat muren van huizen trilden en er brand ontstond bij de voordeur. Buurtbewoners zijn geschrokken en voelen zich minder veilig, mede omdat er eerder al een ruit in de straat was ingegooid. De bewoners van het getroffen huis waren op vakantie. Medewerkers van woningcorporatie De Woonplaats gingen langs de buurtbewoners door de invloed van de explosie. De politie heeft 3 verdachten aangehouden. Een minderjarige jongen, een 18-jarige man en een 28-jarige vrouw uit Rotterdam. Zij zitten in volledige beperking. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. Bij FC Winterswijk is enthousiast gereageerd op de eerste 2 doelpunten van Max Meerdink voor het Nederlandse elftal. De spits van AZ begon in de basis tegen Servië en bezorgde Oranje met zijn 2 goals de overwinning. Meerdink zette als jeugdspeler zijn eerste voetbalstappen bij FC Winterswijk en geldt daar nog altijd als voorbeeld voor de jeugd. Zijn voormalige trainer Henny Wevers herinnert zich hem als een kleine, hardwerkende en enthousiaste speler met veel inzet. De jonge voetballers van de club dromen er nu ook van om net als Meerdink ooit voor Oranje te spelen. Ze hopen dan ook dat hij vandaag tegen Griekenland opnieuw in de basis staat. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
0: Het weer in de regio.
2: De afgelopen nacht was het niet koud en er viel al wat regen of een enkel buitje. Veel was het nog niet, maar vandaag hebben we nog kans op wat buien of wat regen. Vanochtend vielen hier en daar nog wat buien. En ook vanmiddag is nog een enkele bui mogelijk, al komt de zon er ook af en toe door. De meeste buien vallen op Duits grondgebied. Bij een matige westenwind zal het uiteindelijk nog 20 graden worden. Vanavond wordt het overal droog en klaart het op. In komende nacht is er helder, dan is er weinig wind. Het koelt af naar 10 graden. In de loop van de nacht wordt het wat nevelig en kan een mistbankje ontstaan. Vrijdag lost het de mist aan het begin van de dag snel op en dan komt de zon erbij. En dan hebben we best wel een aardige nazomerdag. Met flink wat zon, wel wat sluierbewolking in de middag. Maar het blijft droog en dan wordt het 20 tot 21 graden. Ook in het weekend hebben we een grijs begin, vooral op de zaterdag met mist. Dat trekt ook vrij snel op en is de zon er ook geregeld bij 20 graden. En zondag dan hebben we ook best wel een aardige dag voor de boeg. Bij een zwakke tot matige westenwind wordt het dan 19 tot 20 graden. Maandag en dinsdag is het weerbeeld nog niet zo heel veel anders. Een afwisseling van wolkenvelden en zonnige perioden. En dan wordt het beide dagen ook een graad of 20. Vanaf woensdag wordt het wat wisselvalliger en komen de temperaturen geleidelijk aan wat lager uit.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken 11 kilometer file. A2 Den Bosch-Utrecht tussen Rosmalen-West en Waardenburg 11 kilometer file door een ongeluk. De weg is weer vrij. Er zijn 2 rijstroken dicht op de A2 Utrecht richting Den Bosch door een ongeluk tussen Knopend Everdingen en Waardenburg. Een 30 minuten vertraging. Een kwartier op de A12 Arnhem richting Utrecht tussen Veenendaal en Maarsbergen 8 kilometer file. Een kwartier op de A28 Zwolle-Amersfoort tussen Afrit Ermelo en Strand Mulder. Kwartier op de A73 Maasbracht-Nijmegen, 7 kilometer file tussen Knopend Rijkenvoort en Malden. En een kwartier vertraging op de N325 Duitse grens Velperbroek tussen Lent en Westervoort, 10 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
1: Help, is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het. Ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
2: Een uitvaart is geen dag uit het leven, maar een heel leven in één dag. Daarom verdient die dag alle aandacht. Na een overlijden komt er veel op je af. Christina luistert, staat naast je en neemt je stap voor stap mee. Met rust, aandacht en één vertrouwd gezicht. Uitvaartbegeleiding Christina. Laat het afscheid passen bij het leven. Uitvaartchristina.nl.
1: Zin in een gezellige zomerborrel? Bestel onze foodtruck of kom naar onze sfeervolle locatie voor een volledig verzorgde barbecue of borrel. Helemaal tot in de puntjes geregeld. Kijk snel op boldiek.nl.
0: Het is weer oktober woonmaand bij Ons Denk Meubelen. Dat betekent elke vrijdag en zaterdag tentverkoop. Met kortingen tot wel 50% op showroommodellen. En direct leverbaar. Tevens 10% korting op de nieuwe collectie meubelen. Graag tot ziens bij Ons Denk Meubelen in Hengelo Gelderland.
2: Ook kinderen hebben hun herinneringen. Een tekening voor oma. Iets moois op de kist voor opa. Christina geeft ook kinderen ruimte om op hun eigen manier afscheid te nemen. Uitvaartbegeleiding Christina. Uitvaartchristina.nl.
3: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
4: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij een Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl. Of kom naar de Boeningsteeg tussen Zellum en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
5: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaal bieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol. Het hangt gewoon weer.
6: Door Heijenweer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Kies Stijntjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
7: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
8: Eerst een klomp met het NOS-journaal. De Europese Commissie heeft de geldsteun aan Sierra Leone stopgezet, omdat het land niet meewerkt aan de uitlevering van drugscrimineel Jos L., ook wel Bolle Jos genoemd. Het land zou dit jaar nog 18 miljoen euro van Brussel krijgen, maar dat gaat niet door, bevestigt justitieminister Van Weel aan de Telegraaf. Nederland had de EU gevraagd om de geldkraan voor Sierra Leone dicht te draaien om Jos L. uitgeleverd te krijgen. In Kiev worden weer noodgedwongen stroomonderbrekingen ingelast. Die stap volgt na een Russische aanval op de energieinfrastructuur. Delen van de Oekraïnse hoofdstad komen volgens een schema steeds even zonder stroom te zitten, zegt correspondent Christian Pauwen.
9: Ook zijn er beperkingen ingesteld voor bedrijven tussen 8 uur in de ochtend en 9 uur 's avonds. Dat betekent dus dat ze het elektriciteitsverbruik moeten beperken, die uren tot een bepaald maximum. Dit allemaal dus om de druk op het elektriciteitsnet te verminderen.
8: De Oekraïnse premier heeft het over de zwaarste aanval op de energiesector sinds het vorige stookseizoen.

0: De Israëlische premier Netanyahu zegt dat onderzocht wordt of Iran betrokken was bij de aanval tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv. De piloot op de vlucht van Fly Dubai werd gisteren neergestoken door zijn collega. Israël vermoedt dat die co-piloot het toestel wilde laten neerstorten. Na de aanval konden andere piloten aan boord het toestel veilig laten landen in Saoedi-Arabië. Een nieuwe wet moet een einde maken aan de discussie wanneer iemand ZZP'er is en wanneer niet. ZZP'ers moeten onder meer een BTW-nummer hebben en zich verzekeren tegen ziekte. Wie aan de voorwaarden voldoet, hoeft straks niet meer bang te zijn voor naheffingen. De nieuwe wet moet opdrachtgevers ook duidelijkheid geven, zegt minister Aartsen.
1: Die krijgen te maken met handhaving van de Belastingdienst. En uit angst daarvoor zeggen ze, dan huur ik helemaal geen ZZP'ers maar meer in. En dan zie je dus dat ZZP'ers, een grote groep mensen in Nederland, helemaal geen opdrachten meer krijgen. Terwijl dat eigenlijk niet nodig is. En dat moet deze wet echt gaan oplossen.
0: De nieuwe wet moet 2028 ingaan. Het weer, 's ochtends nog een bui, in het oosten kans op onweer. In de loop van de dag minder regen en zon, het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Deze week kijken we terug op een geslaagd boerenzoekstalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
3: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas

0: totaaloplossing voor de agrarische sector. Woprijs.nl. Tijd maar weg.
1: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
0: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woprijs.nl. Duid maar weg.
2: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
3: En dat maakt het verschil in het veld.
2: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
4: De herfst is begonnen. Tijd om je interieur op te fleuren met warme kleuren en prachtige bloemen. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en ontdek de magie van het seizoen.
5: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder, ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelink Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelinkschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.
6: Vanaf 2 oktober opent Meisjes van Grevaar deuren aan de Stationsstraat 30 in Zelhem. Ontdek onze mooie collectie wollen vesten, leren tassen en accessoires, stoere outdoor laarzen, sfeervolle woonaccessoires en leuke cadeaus. Natuurlijke producten met aandacht en zorg voor u uitgezocht. Nieuwsgierig geworden? Kom gezellig binnen en laat u verrassen. Meisjes van Greven, Stationsstraat 30 in Zelhem.
7: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
8: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Dit jaar is het 90 jaar geleden dat het Vorens Mannenkoor werd opgericht. In 1936 werd de basis gelegd voor het Vorens Mannenkoor. Het was toen een koor van werknemers van de toenmalige NPO Rijwielfabriek, gevormd ter gelegenheid van de opening van de nieuwe fabriekshal. Omdat het zingen de mannen wel goed beviel, besloten ze om hiermee door te gaan. Het koor telt momenteel 38 leden en staat sinds 2015 onder leiding van Christo Gwenhoff. Op 10 oktober verzorgt het Vorens Mannenkoor een jubileumconcert. Dit gebeurt in de Sint-Martinuskerk in Baak, omdat de Christus Koninkerk te Vorden niet meer beschikbaar is. Aan dit concert wordt medewerking verleend door het strijkersensemble Antonio en Cleo Vlogman, die onlangs te horen was in The Voice of Holland. De aanvang op 10 oktober van het concert is 19:30. Toegangskaarten zijn vanaf 10 september te koop bij Bruna Vorden. Het is de gewoonte dat een jarige trakteert. Het Vorens Mannenkoor nodigt daarom alle inwoners van Vorden die in 1936 geboren zijn uit om dit concert gratis bij te wonen.
0: Radio Ideaal. Heb je een tip voor onze redactie? Mail dan naar redactie@radioideaal.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Zaterdag 17 oktober organiseert de Bibliotheek Doetinchem van 11 tot 3 uur de Dag van de Achterhoekse Schrijvers. Tijdens deze bijzondere dag, naar een idee van Agnes Westerhof, krijgen schrijvers uit de Achterhoek en Gelderland de kans om hun werk te presenteren aan een breed publiek en in contact te komen met lezers uit de regio. De bibliotheek nodigt zowel amateur als professionele schrijvers uit die eigen werk hebben gepubliceerd. Deelnemers krijgen een compact presentatietafel waar ze hun boeken kunnen tonen en verkopen. Bezoekers kunnen gedurende de dag vrij binnenlopen en kennis maken met het uiteenlopende aanbod van regionale auteurs. Met de Dag van de Achterhoekse Schrijvers wil Bibliotheek Doetinchem lokaal schrijftalent een podium bieden en de verbinding tussen schrijvers en lezers uit de regio versterken. Ben jij schrijver uit de Achterhoek of Gelderland en heb je eigen werk gepubliceerd? Meld je dan aan via de agenda op biebnieuws.nl. Er is ruimte voor maximaal 25 auteurs. De Dag van de Achterhoekse Schrijvers is zaterdag 17 oktober bij de bibliotheek in Doetinchem van 11 tot 3 uur en de kosten zijn gratis.
0: Radio Ideaal. Organiseer jezelf een evenement of activiteit? Stuur jouw agendabericht naar redactie@radioideaal.nl.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
1: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
2: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
3: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
4: Of zo.
5: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je
2: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
6: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronkhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
7: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Euglink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
8: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Euglink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
7: Dus voor comfort om het huis gaat u naar Euglink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo-Gelderland.
9: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
10: Casper Meijer met het NOS Journaal. De Europese Commissie heeft de geldsteun aan Sierra Leone stopgezet, omdat het land niet meewerkt aan de uitlevering van drugscrimineel Jos L., ook wel Bolle Jos genoemd. Het land zou dit jaar nog 18 miljoen euro van Brussel krijgen.

0: maar dat gaat niet door. Dat bevestigt justitieminister Van Wil na een bericht van de Telegraaf. Nederland had de EU gevraagd om de geldkraan voor Sierra Leone dicht te draaien om werk te maken van het oppakken en uitleveren van Jos L. Nederland wil dat volgend jaar een uitkering van nog eens 20,5 miljoen euro kan worden stopgezet. Daar onderhandelen de EU-lidstaten nog over. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat onderzocht wordt of Iran betrokken was bij de aanval tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv. Israël vermoedt dat de co-piloot het toestel wilde laten neerstorten. Het vliegtuig is uiteindelijk veilig geland. Het UWV begint vandaag met een hersteloperatie voor mensen die een te lage WIA-uitkering hebben ontvangen. Dit is een uitkering voor mensen die door ziekte niet meer kunnen werken. Volgens de Algemene Rekenkamer kregen zeker 16.000 mensen tussen 2020 en 2024 te weinig geld. Soms gaat het om kleine bedragen, maar het kan oplopen tot 25.000 euro. Daarnaast zouden minimaal 12.000 mensen juist te veel geld hebben ontvangen. Zij hoeven dat niet terug te betalen. Volgens het UWV komen de fouten doordat de regeling erg ingewikkeld is. Vandaag was de drukste donderdagochtendspits van dit jaar, zegt Rijkswaterstaat. Door ongelukken en regen stond er op het hoogtepunt 577 kilometer file. Vooral rond de grote steden is het druk. Op de A9 van Alkmaar richting Amstelveen hadden automobilisten meer dan een uur vertraging. Rijkswaterstaat verwacht ook vanavond een zware spits. Het weer, de buien trekken weg naar het oosten. In de loop van de dag breekt steeds vaker de zon door. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam staat tussen Kootwijk en Hoevelaken 12 kilometer file. A2 Den Bosch richting Utrecht tussen knooppunt Hintham en Waardenburg 12 kilometer file. 10 minuten op de A12 Duitse grens richting Utrecht tussen knooppunt Velperbroek en Grijsoord 4 kilometer. Door een kapotte vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht. Op de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Tussen Afrit Hoenderlo en knooppunt Waterberg een half uur vertraging door een kapotte vrachtwagen. 12 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
3: Je sluit af, je rijdt weg, maar blijft het ook veilig? Bij CQTech Nederland kennen ze de waarde van zekerheid. Voor je woning, bedrijf of terrein. Met camera's, alarmsystemen en sterke hekwerkoplossingen. Praktisch, professioneel en op maat. Ook voor veilige opslag van bijvoorbeeld fietsaccu's denkt CQTech mee met veilige, slimme oplossingen. Dichtbij vanuit Zelhem, nuchter en vertrouwd. CQTech Nederland. Maximale veiligheid voor uw woning, bedrijf en terrein. Plan vrijblijvend advies via cqtechnederland.nl.
1: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
4: De Kovic, ook voor recycling. Voor het storten van bouw- en sloopafval of snoeiafval tot asbest of hout. Maar ook het afhalen van zand, grind, tuingrond of menggranulaat. De Kovic, de juiste machines. Deskundig personeel. En jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.
3: Een camera, alarm, hekwerk of veilige opslag voor je fietsaccu? CQTech Nederland levert advies en oplossingen op maat. Ga naar cqtechnederland.nl.
5: Midden in Zelhem geniet je van een lunch, diner of borrel bij Eetcafé De Groes. Heerlijke huisgemaakte gerechten uit de klassieke Franse keuken. Geserveerd door de meest vriendelijke bediening. Zowel gezellig binnen als buiten op het verwarmde terras beleef je het genieten. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar De Groes. Bij ons kan het allemaal.
6: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is dé moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
7: Hewu, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw tot nieuwbouw staan onze allround bouwspecialisten

Ja, dit noem ik zo'n typisch wakker wordt plaatje. Maar goed, de meeste mensen zullen ongetwijfeld wel lang wakker zijn. Maar goed, als je een feestje hebt gehad, ja, dan is 's morgens om 10 uur toch wel een leuke tijd om wakker te worden. Je hoort de ZZ Top en Gimme All Your Love. En dit is de muziekservice hier op Radio Ideaal tot aan 12 uur. Met nu Simon Webb terug in de tijd. En

0: Uit 1974 hoorde je Labelle met de Lady Marmalade. Ja, fijn dat je luistert en fijn dat je er weer bij bent in deze ochtend hier op donderdag. En wij hebben weer de fijne feel-good music tot aan 12 uur. Zo dadelijk gaan we eens even kijken wat het kost van een verlengen van een graf. Wat dat gemiddeld kost in Gelderland. Geen leuk onderwerp, we gaan er zo dadelijk even naar kijken.
1: De muziekservice.

0: Gezellig even tussendoor met Frank en Mirella, Santa Lucia. En we hadden ook nog de formatie Clean Bandit daarvoor met Waterby. Goed, het verlengen van een graf op een gemeentelijke begraafplaats in Gelderland, dat kost gemiddeld €1.223 voor 10 jaar. Wel zijn er grote lokale verschillen tussen de goedkoopste en duurste gemeenten, want daar zit bijna €2.000 verschil in. Dat is behoorlijk. Dat kan nabestaanden voor een pijnlijk dilemma stellen. Een vaste gedenkplek is voor veel mensen belangrijk, maar te hoge kosten kunnen reden zijn om de grafrechten niet te verlengen.
1: You see it

0: Nieuws uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Vlonden. De Eltense weg tussen Beek en de Duitse grens bij Elten is weer in beide richtingen open. De gemeente had de weg begin dit jaar afgesloten vanwege sluipverkeer dat de Duitse grenscontroles probeerden te omzeilen. De maatregel leidde tot veel klachten van inwoners over hun bereikbaarheid, maar volgens wethouder Jeanette Derksen verbeterde de verkeersveiligheid en leefbaarheid in de omgeving aanzienlijk. Nu de Duitse grenscontroles zijn verplaatst, zijn de beperkingen niet meer nodig en verwijderde Derksen symbolisch het verkeersbord. Tijdens de ruim 7 maanden durende afsluiting werden honderden boetes uitgedeeld. Ondanks de kritiek blijft de wethouder achter het besluit, dat volgens haar op dat moment de beste oplossing was. In Dinxperlo ontstond dinsdag grote onrust nadat een explosie afging bij een woning aan de Aaldersbeeklaan. De knal was zo hard dat muren van huizen trilden en er brand ontstond bij de voordeur. Buurtbewoners zijn geschrokken en voelen zich minder veilig, mede omdat er eerder al een ruit in de straat was ingegooid. De bewoners van het getroffen huis waren op vakantie. Medewerkers van woningcorporatie De Woonplaats gingen langs de buurtbewoners door de invloed van de explosie. De politie heeft 3 verdachten aangehouden. Een minderjarige jongen, een 18-jarige man en een 28-jarige vrouw uit Rotterdam. Zij zitten in volledige beperking. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. Bij FC Winterswijk is enthousiast gereageerd op de eerste 2 doelpunten van Max Meerdink voor het Nederlands elftal. De spits van AZ begon in de basis tegen Servië en bezorgde Oranje met zijn 2 goals de overwinning. Meerdink zette als jeugdspeler zijn eerste voetbalstappen bij FC Winterswijk en geldt daar nog altijd als voorbeeld voor de jeugd. Zijn voormalige trainer Henny Wevers herinnert zich hem als een kleine, hardwerkende en enthousiaste speler met veel inzet. De jonge voetballers van de club dromen er nu ook van om net als Meerdink ooit voor Oranje te spelen. Ze hopen dan ook dat hij vandaag tegen Griekenland opnieuw in de basis staat. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
0: Het weer in de regio.
2: De afgelopen nacht was het niet koud en er viel al wat regen of een enkel buitje. Veel was het nog niet, maar vandaag hebben we nog kans op wat buien of wat regen. Vanochtend vielen hier en daar nog wat buien. En ook vanmiddag is nog een enkele bui mogelijk, al komt de zon er ook af en toe door. De meeste buien vallen op Duits grondgebied. Bij een matige westenwind zal het uiteindelijk nog 20 graden worden. Vanavond wordt het overal droog en klaart het op. En komende nacht is er helder, dan is er weinig wind. Het koelt af naar 10 graden. In de loop van de nacht wordt het wat nevelig en kan een mistbankje ontstaan. Vrijdag lost het de mist aan het begin van de dag snel op en dan komt de zon erbij. En dan hebben we best wel een aardige nazomerdag. Met flink wat zon, wel wat sluierbewolking in de middag. Maar het blijft droog en dan wordt het 20 tot 21 graden. Ook in het weekend hebben we een grijs begin, vooral op de zaterdag met mist. Dat trekt ook vrij snel op en is de zon er ook geregeld bij 20 graden. En zondag dan hebben we ook best wel een aardige dag voor de boeg. Bij een zwakke tot matige westenwind wordt het dan 19 tot 20 graden. Maandag en dinsdag is het weerbeeld nog niet zo heel veel anders. Een afwisseling van wolkenvelden en zonnige perioden. En dan wordt het beide dagen ook een graad of 20. Vanaf woensdag wordt het wat wisselvalliger en komen de temperaturen geleidelijk aan wat lager uit.

De tweelingzusjes Mel en Kim uit de eindjaren 80 met Respectable. We zitten weer in een nieuwe maand vandaag, donderdag 1 oktober. En natuurlijk ook onze verjaardagslijst, die gaat ook vandaag weer gewoon door. Want op donderdag 1 oktober gaan we eens even kijken wie er vandaag allemaal jarig zijn. Dat is een Nederlandse actrice, model en schrijfster Anna Drijver. Zij wordt 43 jaar. Braziliaans voormalig voetballer Julio Baptista. 45 jaar wordt hij. En ook is vandaag jarig Nederlands zangeres en televisiepresentatrice. Ja, ze is van alles. Danseres, musicalster, stemactrice, noem het maar op. Het is Kim Lian van der Meij. Zij wordt 46 jaar. Ja, Nederlands danseres, actrice en ook zangeres Marjolein Touw. Zij viert haar 64ste verjaardag vandaag. En als laatste in de lijst, Nederlands violist en orkestleider. Ja, wie zal dat zijn? Wie zal dat zijn? Ja, gezellig. Ja, het is André Rieu. Hij is vandaag jarig. De man die altijd een sfeer en feestje weet te bouwen. Vooral in Maastricht op het Vrijthof. Hij wordt vandaag 77 jaar. Op deze donderdag natuurlijk iedereen weer van harte gefeliciteerd.

Ja, we gingen zojuist tweemaal terug naar een product van eigen bodem. Raccoon met die hele grote hit Love You More. We hadden John de Bever van een tijd terug met Proost op het Leven. En zojuist hoog genoteerd in de Nederlandse top 40. Stella Lefty met de Boston. Goed, even pauzeren tot aan 11. En dat doen we met Juanes en La Camisa Negra.

0: heeft jullie geholpen met die nieuwe waterinstallatie?
1: Verheij uit Toldijk laten komen.
0: Rijden die met die blauwe werkbusjes?
1: Ja, en naast watertechniek doen ze ook installatiewerk.

0: en elektra. Die jongens kunnen alles.
1: Handig, want ik kan nog wel wat hulp gebruiken hier.
0: Mooi, zij ook.
2: Verheij Toldijk, sterk in techniek, thuis in het buitengebied. Verheij Toldijk zoekt nieuwe collega's. Bekijk de vacatures op verheijtoldijk.nl.
3: Schat, wat doen we met die wilde haag en knotwilgen achter de schuur?
4: Geen idee, snoeien?
3: Dan ben ik jaren bezig. Ik laat het wel door Veldhuizen Groen en Graafwerk doen.
4: Veldhuizen wie?
3: Groen en Graafwerk. Zij knotten en snipperen machinaal. Geen klus is te gek. Kijk maar eens op groen en

0: Subatica transformeert binnen 2 minuten van een simpele aanhanger naar de gezelligste barbecue. Perfect voor buurtfeest, bedrijfsborrel of een verjaardag tot wel 100 personen. De Partica heeft koelkasten, barbecues en kan worden geleverd op locatie. Vleesboerderij Garrison in Tolweg. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarrison.nl.
1: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten? Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
2: Hewu, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw tot nieuwbouw staan onze allround bouwspecialisten altijd voor je klaar. Hoogwaardige kwaliteit, of het nu gaat om advies of de daadwerkelijke bouw en oplevering. Ons Hewi-team staat er stijger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Hewi, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek hewi.nl en start samen.
3: Zin in een lekkere snack op elke plek? Dan moet je bij ons zijn. WD Snacks en Frietjes in Zelhem maakt met mobiele snackwagens elke verjaardag, jubileum, bedrijfsfeest of kermis tot een ware happening. Benieuwd naar de mogelijkheden of wilt u meer van onze evenementenservice weten? Kijk dan op wdsnacks.nl.
4: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Casper Meijer met het NOS Journaal. Het UWV begint vandaag met een hersteloperatie voor mensen die een te lage WIA-uitkering hebben ontvangen. Dit is een uitkering voor mensen die door ziekte niet meer kunnen werken. Volgens de Algemene Rekenkamer kregen zeker 16.000 mensen tussen 2020 en 2024 te weinig geld. Soms gaat het om kleine bedragen, maar het kan oplopen tot 25.000 euro. Daarnaast zouden minimaal 12.000 mensen juist te veel geld hebben ontvangen. Zij hoeven dit niet terug te betalen. Volgens het UWV komen de fouten doordat de regeling erg ingewikkeld is. Europa heeft alle betalingen aan Sierra Leone stopgezet, omdat het land niet wil meewerken aan de uitlevering van drugscrimineel Jos L., ook wel Bolle Jos genoemd. Justitieminister Van Wil had aan de EU gevraagd om per direct de geldkraan dicht te draaien. Hij hoopt dat ook de steun van ruim 22 miljoen euro voor volgend jaar niet doorgaat. Bij nieuwe Franse scholierenprotesten zijn gisteren meer dan 600 mensen aangehouden. Tientallen mensen raakten gewond. Er waren onder meer protesten in de voorstad van Parijs, in Lyon en in Lille. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken werd er op verschillende plekken met zoutzuur gegooid naar agenten. De protesten begonnen vorige week in Parijs. Leerlingen willen een vuist maken tegen de overvolle klassen, het lerarentekort en de vervallen schoolgebouwen. Vandaag worden opnieuw demonstraties verwacht. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat onderzocht wordt of Iran betrokken was bij de aanval tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv. Israël vermoedt dat de co-piloot het toestel wilde laten neerstorten. Het vliegtuig is uiteindelijk veilig geland. Het weer, de buien trekken weg naar het oosten. In de loop van de dag breekt steeds vaker de zon door. Het wordt een graad of 20. Morgen zon en stapelwolken en opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes. Zoek je werk dat wel om jouw leven heen past? Dan zit je goed bij Facility Groep Nederland. Je werkt in de regio, op tijden die jou uitkomen en voor een goed salaris. Geen gedoe, wel duidelijkheid, waardering en een team dat weet van aanpakken. Goed geregeld schoonmaakwerk. Bekijk de vacatures en solliciteer vandaag nog. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past. Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide

0: stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
1: Wist u dat u ook voor werkkleding en werkschoenen bij Goossens Atomica in Hengelo moet zijn? Wij zijn het adres voor onder andere broeken, truien, overalls en jassen. Maar u vindt bij ons ook veiligheidskleding in de kleuren oranje en geel. En dit is RWS gekeurd. Wij verkopen de topmerken Havep, Sturvik, Tricorp, Gevavi en Griesport. Kom langs bij Goossens Atomica in Hengelo. Het adres waar service nog bovenaan staat. En laat u verrassen door het uitgebreide assortiment.
0: Werk in jouw buurt. Uren die bij jou passen. En een goed salaris. Bekijk de vacatures en solliciteer direct. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
1: Vanaf 2 oktober opent Meisjes van Greve haar deuren aan de Stationsstraat 30 in Zelhem. Ontdek onze mooie collectie wollen vesten, leren tassen en accessoires, stoere outdoor laarzen, sfeervolle woonaccessoires en leuke cadeaus. Natuurlijke producten met aandacht en zorg voor u uitgezocht. Nieuwsgierig geworden? Kom gezellig binnen en laat u verrassen. Meisjes van Greve, Stationsstraat 30 in Zelhem.
2: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.
3: Hewu, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw.

Ja, misschien heb je inmiddels weer een vers bakje koffie of cappuccino getapt. Misschien wel zit je aan de chocomel of de thee. Dat kan heel smakelijk, misschien wel met een koekje erbij. Wij hier in ieder geval wel. Wij zijn getrakteerd op een heerlijk amandelspeculaasje van de bakker. En dat is ontzettend lekker, moet ik zeggen. Wij zijn weer toe aan een Nederlandstalige opname. En daarvoor gaan we naar een spiksplinternieuwe. De nieuwe van Marco Schuitmaker. En die heet Deze Nacht. Jij bent

hoorden de nieuwe van Marco Schuitmaker deze nacht. We hadden de Commonauts met Don't Leave Me This Way. En zojuist uit 74 alweer Mutt. Ze hadden twee grote nummer 1 hits. De Dynamite en deze de Tiger Feet. Ja, het is nog steeds de hele week. Tenminste, de hele week was het in ieder geval wel heel lekker weer. En daar genieten we gewoon van. En dan is het toch weer van... Ha, de liefde hangt weer een beetje in de lucht. Nou, Laura Heijgen die heeft daar wel iets mee te maken. Hier is ze met Lang Leven de Liefde.

De hele week hier bij Radio Ideaal, ons ideaal. De nieuwe van Sven Versteeg-Houdini. Ja, ik zat net iets voorbij komen, een berichtje, om dat te doen van hoe vaak moet je nu BH's wassen? Nou, ik heb niets met BH's. Ik dacht, ik ga toch maar even op een andere tour. Want waar een goed ontbijt voor je darmen aan moet voldoen. Dat is ook belangrijk, want als je het simpel houdt, dan komt het hierop neer. Minimaal één vezelbron. Bijvoorbeeld havermout, fruit, zaden, volkorenproducten. Of een eiwitbron. Dat zijn bijvoorbeeld eieren, vis, zuivel of plantaardig alternatief. Of een vetbron. En dan moet je denken aan noten, zaden, avocado of vette vis. Dat laatste, dat staat me sowieso wel aan. Ja, die combinatie die zorgt ervoor dat je niet alleen je darmen ondersteunt, maar ook voorkomt dat je halverwege de ochtend alweer staat te snacken. Maar nog maar zo'n speculaasje dan.

0: Verkeersinformatie.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A50 Apeldoorn richting Arnhem staat file tussen de afrit Hoenderloo en knooppunt Waterberg 8 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. Er is daar één rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Radio.

Ja, deze die valt echt wel onder goud van oud. Wally Tax en de Miss Wonderful. We gaan naar een nieuw foutje toe, wat ik de afgelopen week weer heb uitgehaald. En het is deze, want al vanaf 2028 komt er een belasting op vermogenswinst. En die gaat gelden voor honderdduizenden spaarders en beleggers meer dan nu. Ja, dat is een van de uitkomsten van de gesprekken tussen het kabinet en diverse oppositiepartijen. Dat zeggen bronnen. De bezuinigingen op de sociale zekerheid, die zijn van tafel. De afgelopen dagen onderhandelde het minderheidskabinet met de oppositie om steun te krijgen voor de begrotingen en het belastingplan. Dat heeft geleid tot meerdere aanpassingen. Ja 21 noemt de box 3 wijziging van de vermogenswinstbelasting onacceptabel. Pro en Volt die zeggen de begroting van de sociale zaken te gaan steunen.

0: upon you.
1: Juist uit 1980 alweer Blondie en Call Me. Ja, dat is moeilijk, want de telefoon opnemen is heel moeilijk in je eentje hier. Dus dat zal hem niet helemaal gaan worden. En zojuist Dean Lewis. We gingen een klein beetje terug in de tijd, zo'n 3 jaar ongeveer, met Trust Me Mate.
2: De muziekservice. De drijfveer van de dag.

0: Ja, ik dacht op het eind van het programma doen we nog maar eens even een gezellige Nederlandstalige van Henk Wijngaard. Weer terug uit het ziekenhuis en inmiddels weer thuis, nog steeds wat herstellende. Maar het gaat goed met hem. Je hoorde uit de jaren 70, de Nachtrijders. Goed, morgen vroeg om 10:00 zijn we er weer en dan gaan we alweer een beetje het weekend in. Morgen op de vrijdag. Vanaf 10:00 melden we ons weer met een nieuwe frisse lijst van de mix van muziek. Voor nu een hele fijne dag gewenst. Blijf gezellig luisteren hier naar Radio Ideaal. En wij gaan nu terug in de tijd naar de jaren 90. Dat doen we met een opname van René Vroger. En Calling Out Your Name.
1: Oh baby.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Er zijn afgelopen week 4 mensen overleden die besmet waren met het West Nijl-virus, meldt het RIVM. In totaal kwamen er 12 besmettingen bij. Alle patiënten kregen het virus door een beet van een besmette mug. In totaal zijn er nu 56 besmettingen met het West Nijl-virus in Nederland gemeld. 9 patiënten overleden. Het RIVM verwacht dat de piek van de uitbraak voorbij is, omdat het aantal nieuwe infecties de laatste tijd afneemt. Ook vandaag wordt in Frankrijk gedemonstreerd tegen de staat van het onderwijs in het land. Volgens Franse media is in Nantes een school in brand gestoken en is in Marseille een schooldirecteur overgoten met benzine. Gisteren werden bij de verschillende scholierenprotesten in totaal meer dan 600 mensen opgepakt. Het UWV begint vandaag met de hersteloperatie van de WIA. Die uitkering is bedoeld voor mensen die door ziekte niet meer kunnen werken. Zeker 16.000 mensen kregen te weinig geld en worden nu gecompenseerd. Mensen die te veel hebben gekregen hoeven dat niet terug te betalen om een nieuw schandaal zoals de toeslagenaffaire te voorkomen. Bij Pakistanse luchtaanvallen op buurland Afghanistan zijn zeker 9 mensen gedood, onder wie vrouwen en kinderen. Dat melden de Taliban in Afghanistan. Pakistan spreekt van een antiterreuroperatie en zegt dat het 22 terroristen heeft gedood. Het is de afgelopen tijd onrustig tussen de twee buurlanden. Europa heeft alle betalingen aan Sierra Leone stopgezet, omdat het land niet wil meewerken aan de uitlevering van drugscrimineel Jos L., ook wel Bolle Jos genoemd. Justitieminister Van Wil had aan de EU gevraagd om per direct de geldkraan dicht te draaien. Hij hoopt dat ook de steun van ruim 22 miljoen euro voor volgend jaar niet doorgaat. Het weer. Op steeds meer plekken breekt de zon door. In het noordoosten kan nog een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen flinke zonnige periode. Afgewisseld met stapelwolken. En dan wordt het opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A50 Apeldoorn richting Arnhem staat file tussen de afrit Hoenderlo en knooppunt Waterberg. 6 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. Er is daar 1 rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Ter gelegenheid van hun 35-jarig jubileum organiseert de Nederlandse micropoolingorganisatie NMPO op zaterdag 10 oktober het officiële Europees kampioenschap micropooling 2026 in Barchem. Micropooling is tractorpooling, maar dan radiografisch bestuurd in de modelbouwschaal 1 op 10. In de manege, de Heksenlaag, zal dit groots opgezette evenement plaatsvinden. Zo'n 100 verschillende poelers uit Duitsland, Denemarken en natuurlijk Nederland zullen gedurende de gehele dag tegen elkaar strijden in wel 10 verschillende klassen om de EK-titels 2026. Inzicht in de wedstrijdbaan, de juiste bandenspanning, trekhaakhoogte en het zo recht mogelijk kunnen rijden zorgen ervoor dat dit geen speelgoed is, maar de krachtigste modelbouwsport van de wereld. De manege is 10 oktober om 9:30 open voor het publiek, maar de daadwerkelijke EK-wedstrijd begint om 10:00 en zal tot in de kleine uurtjes duren. De entree is gratis.
0: Radio Ideaal

0: nieuws uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Vlonden. Mark Bouwmans, de vertrekkende burgemeester van Doetinchem, wordt vanaf 1 november voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie. Hij volgt Monique Kempf op, die na bijna 10 jaar stopt en de bond nog begeleidt tot na het WK turnen in oktober in Rotterdam. Bouwmans neemt ruime bestuurlijke ervaring mee, onder meer uit het basketbal en volleybal. Hij wil zich inzetten voor een sterke, veilige en toegankelijke gymsport. Zijn benoeming komt kort nadat bekend werd dat Bouwmans per 1 december stopt als burgemeester van Doetinchem. Hij wordt daarna voorzitter van de Vereniging Hogescholen in Den Haag. Eerder was hij onder meer wethouder in Meppel, burgemeester van Haren, gedeputeerde in Groningen en waarnemend burgemeester van Ommen. In een berm aan de Holthuizenstraat in Zaandam heeft woensdagavond een brandje gewoed. De brand is volgens ooggetuigen ontstaan doordat er vuurwerk in de berm is afgestoken. Omstanders merkten de brand op en wisten het vuur voor een groot deel te blussen. Vervolgens hebben toegesnelde brandweerlieden de rest van het vuur geblust. Volgens ooggetuigen hebben twee jongens het vuurwerk aangestoken. De politie heeft de jongens in beeld en gaat met hen in gesprek om het af te handelen. Bronckhorst wil inwoners, ondernemers en organisaties in de gemeente een grotere rol geven in de energietransitie. De gemeente pauzeert de plannen voor grootschalige energieopwekking, zoals het windpark bij Keppel-Eldrik, en kiest voor een aanpak waarbij lokale initiatieven centraal staan. De nieuwe lokale transitieplannen vervangen de dorpsenergieprocessen en richten zich op het volledige energiebeleid, waaronder energiebesparing, duurzame opwekking, warmte, energieopslag, netcapaciteit en lokaal eigenaarschap. De ambitie om in 2050 energie-neutraal te zijn blijft staan. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A50 Apeldoorn richting Arnhem staat file tussen de afrit Hoenderloo en knooppunt Waterberg 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. Er is daar één rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Achterhoekse schrijvers. Tijdens deze bijzondere dag, naar een idee van Agnes Westerhof, krijgen schrijvers uit de Achterhoek in Gelderland de kans om hun werk te presenteren aan een breed publiek en in contact te komen met lezers uit de regio. De bibliotheek nodigt zowel amateur als professionele schrijvers uit die eigen werk hebben gepubliceerd. Deelnemers krijgen een compact presentatietafel waar ze hun boeken kunnen tonen en verkopen. Bezoekers kunnen gedurende de dag vrij binnenlopen en kennis maken met het uiteenlopende aanbod van regionale auteurs. Met de Dag van de Achterhoekse Schrijvers wil Bibliotheek Doetinchem lokaal schrijftalent een podium bieden en de verbinding tussen schrijvers en lezers uit de regio versterken. Ben jij schrijver uit de Achterhoek of Gelderland en heb je eigen werk gepubliceerd? Meld je dan aan via de agenda op biepnieuws.nl. Er is ruimte voor maximaal 25 auteurs. De Dag van de Achterhoekse Schrijvers is zaterdag 17 oktober bij de bibliotheek in Doetinchem van 11 tot 3 uur en de kosten zijn gratis.
1: Radio Ideaal.

0: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
1: Deze week kijken we terug op een geslaagd boerenzoekstalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
2: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van een stal. Ja, en dan kom je binnen. Man. Dan word je pas echt verliefd. De melktechniek en de stalinrichting. Oh, daar gaat mijn hart nog sneller verkloppen. Ja, voor mij is Woperijs echt de totaaloplossing voor de agrarische sector. Woperijs.nl. Tijd maar weg.
3: De herfst is begonnen. Tijd om je interieur op te fleuren met warme kleuren en prachtige bloemen. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en ontdek de magie van het seizoen.
4: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij een Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zellum en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken.

0: Shit, Erik.
1: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Wolprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Wolprijs.nl. Duid maar weg.
2: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen.

0: 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het Hangon Weert.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Kirsten Klomp met het NOS Journaal. Het UWV begint vandaag met een hersteloperatie voor mensen die een te lage WIA-uitkering hebben gekregen. Dat is een uitkering voor mensen die door ziekte niet meer kunnen werken. Volgens de Algemene Rekenkamer kregen zeker 16.000 mensen tussen 2020 en 2024 te weinig geld. Soms gaat het om kleine bedragen, maar het kan oplopen tot 25.000 euro. Daarnaast zouden minimaal 12.000 mensen juist te veel geld hebben gekregen. Zij hoeven het niet terug te betalen. Volgens het UWV komen de fouten doordat de regeling erg ingewikkeld is. Er zijn afgelopen week 4 mensen overleden die besmet waren met het West-Nijl-virus, meldt het RIVM. In totaal kwamen er 12 besmettingen bij. Alle patiënten kregen het virus door een beet van een besmette mug. Er zijn nu in totaal 56 besmettingen met het West-Nijl-virus in Nederland gemeld. 9 patiënten zijn overleden. Het RIVM verwacht dat de piek van de uitbraak voorbij is, omdat het aantal nieuwe infecties de laatste tijd afneemt. Ook vandaag wordt in Frankrijk gedemonstreerd tegen de staat van het onderwijs. Op verschillende plekken is dat opnieuw op geweld uitgedraaid. Volgens Franse media is in Nantes een school in brand gestoken en is in Marseille een schooldirecteur overgoten met benzine. Gisteren werden bij de verschillende scholierenprotesten in totaal meer dan 600 mensen opgepakt. De scholieren protesteren tegen de overvolle klassen, het lerarentekort en vervallen schoolgebouwen. Nederlandse musea trokken vorig jaar 31,6 miljoen bezoekers. Dat is 2,5% meer dan het jaar ervoor. Daarmee is de sector weer dichter bij het niveau van voor de coronapandemie. Ook het aantal bezoeken met een museumkaart neemt toe. Vorig jaar werd een derde van de museumbezoeken gedaan met een museumkaart. Veruit de meeste Nederlanders gaan wel eens naar een museum, blijkt uit onderzoek van Ipsos. 11% zegt dat nooit te doen. Het weer. Op steeds meer plekken breekt de zon door. In het noordoosten kan nog een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen flinke zonnige periode, afgewisseld met stapelwolken. En dan opnieuw een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem staat file tussen de afrit Wageningen en de afrit Oosterbeek 4 kilometer met bijna 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. Daar zijn 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: De Covic, ook voor loonwerk. Voor het zaaien en bemesten van het gewas, tot het maaien en persen van grote balen. Het totaal loonwerkpakket en ook deskundig advies. De Covic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Covic, altijd vertrouwd.
5: Het is weer oktober woonmaand bij Ons Denk Meubelen. Dat betekent elke vrijdag en zaterdag tentverkoop. Met kortingen tot wel 50% op showroommodellen. En direct leverbaar. Tevens 10% korting op de nieuwe collectie meubelen. Graag tot ziens bij Ons Denk Meubelen in Hengelo Gelderland.
6: Wilt u een topspeler van uw auto maken? Kom langs bij de Hogevoort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
7: Midden in Zelhem bevindt zich een heerlijk stukje Italië. Pizzeria Gelateria Attraverso. Geen doorsnee pizza's, maar echte Napolitaanse. Gemaakt met het beste 24 uur deeg en verse traditionele ingrediënten. Gebakken in een echte Napolitaanse houtoven. En geen gewone ijsjes, maar premium Italian gelato van Meno di Ciotto. Proef de smaak van Italië in Zelhem. Kom naar Pizzeria Gelateria Attraverso. Bij ons kan het allemaal.
8: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
9: En dat maakt het verschil in het veld.
8: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
10: Vanaf 2 oktober opent Meisjes van Greve haar deuren aan de Stationsstraat 30 in Zelhem. Ontdek onze mooie collectie wollen vesten, leren tassen en accessoires.

0: stoere outdoor laarzen, sfeervolle woonaccessoires en leuke cadeaus. Natuurlijke producten, met aandacht en zorg voor u uitgezocht. Nieuwsgierig geworden? Kom gezellig binnen en laat u verrassen. Meisjes van Greven, Stationstraat 30 in Zelhem.
1: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten? Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Bij Dierbaar in Laren wonen geiten, kippen en hanen die gered zijn uit noodsituaties. Juist deze dieren verdienen wel wat extra aandacht. Daarom organiseert Dierbaar op woensdag 7 oktober een middag voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar die hun talent willen inzetten om samen met de dieren plezier te maken. Kinderen kunnen kiezen uit 3 activiteiten. Een boeiend verhaal voorlezen aan de kippen, dat kan uit een eigen boek of een boek uit het voorleeskrat. De hanen laten genieten van muziek, gespeeld op een eigen muziekinstrument, en de nieuwsgierige geiten vermaken met een dansje. Het gaat niet om perfect zijn, maar om plezier, creativiteit en samen genieten. Na afloop is er een lekkere verrassing. Ouders en verzorgers van de deelnemers zijn ook van harte welkom. Deze middag vol bijzondere ontmoetingen vindt plaats bij Dierbaar aan de Molendijk 10 in Laren en het duurt van 2 tot 4 uur. Aanmelden kan via www.doemeeinlochem.nl/activiteiten.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Bij Dierbaar in Laren wonen geiten, kippen en hanen die gered zijn uit noodsituaties. Juist deze dieren verdienen wel wat extra aandacht. Daarom organiseert Dierbaar op woensdag 7 oktober een middag voor kinderen van 4 tot met 12 jaar die hun talent willen inzetten om samen met de dieren plezier te maken. Kinderen kunnen kiezen uit 3 activiteiten. Een boeiend verhaal voorlezen aan de kippen, dat kan uit een eigen boek of een boek uit het voorleeskrat. De hanen laten genieten van muziek, gespeeld op een eigen muziekinstrument, en de nieuwsgierige geiten vermaken met een dansje. Het gaat niet om perfect zijn, maar om plezier, creativiteit en samen genieten. Na afloop is er een lekkere verrassing. Ouders en verzorgers van de deelnemers zijn ook van harte welkom. Deze middag vol bijzondere ontmoetingen vindt plaats bij Dierbaar aan de Molendijk 10 in Laren en het duurt van 2 tot 4 uur. Aanmelden kan via www.doemeeinlochem.nl/activiteit/6723373.
0: Radio Ideaal

0: Daan.
1: Dag, buurvrouw.
0: Wat is het toch heerlijk behagelijk hier binnen.
1: Dank je. Lekker, hè? Wanneer laat jij eigenlijk je gevel isoleren door Harmse spouwmuurisolatie? De professionele spouwmuurisolatie van Harmse zorgt voor meer comfort en verlaagt die

0: direct het energieverbruik van je woning. Kijk maar op isoleerpartner.nl.
1: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid.

organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.

0: stal.
1: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
2: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het kabinet is bereid om de plannen voor de vermogensbelasting aan te passen, om kleinere spaarders en beleggers te ontzien. Minister Heijnen van Financiën heeft dat gezegd bij de Algemene Financiële Beschouwingen. Het minderheidskabinet kwam deze week met plannen om meer mensen belasting te laten betalen over hun spaar- en beleggingsrendement. Maar gisteren bleek dat zowel de linkse als de rechtse oppositie dat niet ziet zitten. Minister Heijnen is bereid tot overleg, maar waarschuwt wel dat het enorm ingewikkeld is om een alternatief te vinden. Er zijn afgelopen week 4 mensen overleden die besmet waren met het West Nile-virus, meldt het RIVM. In totaal kwamen er 12 besmettingen bij. Alle patiënten kregen het virus door een beet van een besmette mug. In totaal zijn er nu 56 besmettingen met het West Nile-virus in Nederland gemeld. 9 patiënten overleden. Het RIVM denkt dat de piek van de uitbraak voorbij is. Ook vandaag wordt in Frankrijk gedemonstreerd tegen de staat van het onderwijs in het land. Volgens Franse media is in Nantes een school in brand gestoken en is in Marseille een schooldirecteur overgoten met benzine. Inmiddels sluiten ook universiteitsstudenten zich bij de protesten aan. Quizprogramma De Slimste Mens hervat vanavond het lopende seizoen. Voorafgaand aan de uitzending zal presentator Herman van der Zandt een eerbetoon brengen aan Paulien Cornelissen. Zij was jurylid van het programma en overleed gisteren op 50-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. De uitzending van gisteren werd geschrapt. Het huidige seizoen is al enkele maanden geleden helemaal opgenomen. Omroep KRO-NCRV heeft in overleg met de nabestaanden van Paulien Cornelissen besloten om de uitzendingen weer te hervatten. Het weer, steeds meer zon, heel lokaal kan nog een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen kan het eerst mistig zijn, daarna veel zon, afgewisseld met stapelwolken. Het wordt opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 Arnhem richting Utrecht staat Wiede tussen knooppunt Grijzoord en de afrit Wageningen 5 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Na het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje voor één meisje.
6: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmode Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
5: In dat geval, Schoenmode Hermans.

0: Winterswijk.
1: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.

0: Vogeling, Hengelo, Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: Bij Schoenboerder Hermans werken ze samen met verschillende podotherapeuten in de regio. Graag tot ziens in Hengelo, Gelderland of in

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Harmonie Sint Radboud uit Silvolde nodigt iedereen uit voor een bijzonder concert op zaterdag 10 oktober in ons pakhuis in

0: Silvolde. Tijdens deze avond maakt het publiek een reis rond de wereld, waarbij niet alleen de oren en ogen worden verwend, maar ook de smaakpapillen. Onder leiding van de muzikanten van zowel de drumband als het harmonieorkest van Sint Radboud worden bezoekers meegenomen naar verschillende werelddelen en culturen. Bij elke bestemming klinkt passende muziek en worden gasten verrast met een culinaire snack die aansluit bij de locatie waar de reis zich op dat moment bevindt. Een avond vol kijken, luisteren en proeven dus. De harmonie spreekt zelf van echt 3D-beleving. Het concert op 10 oktober begint om 8 uur en de entree bedraagt €5 per persoon. Geïnteresseerden wordt aangeraden tijdig kaarten te reserveren, aangezien het aantal plaatsen beperkt is. Aanmelden kan via info@radboudsilvolde.nl en betalen kan aan de kassa of op de avond zelf.
1: Radio Ideaal.

0: nieuws uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Vlonden. De oplevering van de 30 conceptwoningen aan de Els in Didam is opnieuw uitgesteld. De woningen hadden eind 2025 klaar moeten zijn, maar liepen eerder al 3 tot 4 maanden vertraging op door de aanwezigheid van een bunsing en een steenmarter. Nu zorgt een vertraagde aansluiting op het elektriciteitsnet voor extra vertraging. Woningcorporatie Plaveij verwacht de woningen begin december op te leveren. De belangstelling voor de woningen is groot. Op 1 advertentie zijn al 380 reacties binnengekomen. De woningen zijn bestemd voor 15 starters, 5 mensen met een urgentieverklaring en 10 alleenstaande statushouders. Bij de toewijzing wordt niet alleen gekeken naar inschrijfduur. Starters moeten een motivatie schrijven, mogelijk op gesprek komen en zich als maatje inzetten voor de buurt. Jongeren uit Montferland krijgen daarbij voorrang. Duitsland verlaagt tot en met 31 december de energiebelasting op benzine en diesel met ongeveer 17 cent per liter, inclusief btw. Daardoor wordt tanken over de grens voor Nederlanders, waaronder Achterhoekers, opnieuw aantrekkelijker. Castor Energy verwacht vooral in de ochtend en avond meer Nederlandse klanten. Duitse tankstations mogen sinds april de brandstofprijs daarnaast maar 1 keer per dag verhogen, die later op de dag weer kan dalen. Voor Nederlandse tankstations in de grensstreek betekent de maatregel mogelijk opnieuw flink omzetverlies. Volgens Drive Nederland kan het prijsverschil tussen Nederland en Duitsland oplopen tot 30 of 40 cent per liter, waardoor automobilisten bereid zijn tientallen kilometers om te rijden voor goedkopere brandstof en boodschappen. De tijdelijke belastingverlaging duurt dit keer 3 maanden en is daarmee 1 maand langer dan de verlaging eerder dit jaar. Antoinette Lohman is gekozen als lijsttrekker van Water Natuurlijk Rijn en IJssel voor de waterschapsverkiezingen van 17 maart 2027. Met haar ervaring als heemraad wil zij inzetten op verbindend bestuur en een duurzamere balans tussen mens, water en natuur. De partij richt zich daarbij op schoon en gezond water, een veerkrachtig en natuurlijk buitengebied en klimaatbestendige steden en dorpen met meer ruimte voor groen en water. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
0: Radio Ideaal. Dit is deze week.

0: Een uitvaart is geen dag uit het leven, maar een heel leven in één dag. Daarom verdient die dag alle aandacht. Na een overlijden komt er veel op je af. Christina luistert, staat naast je en neemt je stap voor stap mee. Met rust, aandacht en één vertrouwd gezicht. Uitvaartbegeleiding Christina. Laat het afscheid passen bij het leven. Uitvaartchristina.nl.
1: Help, is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, hey, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het, ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
0: Ook kinderen hebben hun herinneringen. Een tekening voor oma, iets moois op de kist voor opa. Christina geeft ook kinderen ruimte om op hun eigen manier afscheid te nemen. Uitvaartbegeleiding Christina. Uitvaartchristina.nl.
2: De lekkerste patat en snacks komen uit de snackwagen van Vleesboerderij Gerritsen. Perfect voor elk buurtfeest, bedrijfsborrel, open dag of verjaardag. En dat tegen een vooraf afgesproken prijs per persoon. Kijk op de site of bel voor de mogelijkheden. Vleesboerderij Gerritsen in Tolwijk. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgerritsen.nl.
3: Terwijl de kinderen zich urenlang uitleven in de vernieuwde speeltuin, ontspan jij met een smaakvol hapje en verfrissend drankje. Kom erbij, dat is pas genieten. Kijk snel op

0: boldiek.nl.
1: Door Heijenweer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Tjesteintjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
2: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.

0: En er wordt regelmatig geoefend met de opname van mensen met ernstige infectieziekten. De patiënt komt met een speciale vlucht naar Nederland. Het kabinet is bereid om de plannen voor de vermogensbelasting zo aan te passen dat kleinere spaarders en beleggers worden ontzien, zegt minister Heijnen van Financiën. Om geld te hebben voor de invoering van een vermogenswinstbelasting in box 3 wilde het kabinet beleggers en spaarders met meer dan 1000 euro rendement al belasting laten betalen. Oppositiepartijen zien dat niet zitten. De douane op Schiphol heeft een bemanningslid van een vliegtuig betrapt met 18 kilo cocaïne. Dat gebeurde dinsdag. Het toestel was geland na een vlucht uit Mexico. Bij een controle werden de drugs ontdekt in de handbagage van het bemanningslid. Het waren 18 pakketten cocaïne, verdeeld over 3 stuks handbagage. De drugs zijn in beslag genomen en vernietigd. Het bemanningslid is aangehouden. De douane heeft niet bekendgemaakt bij welke luchtvaartmaatschappij die persoon werkte. Vanaf vanavond wordt quizprogramma De Slimste Mens weer uitgezonden. Omroep Caro en Cervé heeft dat in overleg met de nabestaanden van Paulien Cornelissen besloten. Zij was jurylid van het programma en overleed gisteren aan de gevolgen van kanker. Het hele seizoen was al opgenomen. De uitzending begint vanavond met een eerbetoon aan Paulien Cornelissen. Het weer. Vanmiddag steeds meer ruimte voor de zon. Heel lokaal kan nog een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen kan het eerst mistig zijn, daarna veel zon, afgewisseld met stapelwolken. En het wordt opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes. Zoek je werk dat wel om jouw leven heen past? Dan zit je goed bij Facility Groep Nederland. Je werkt in de regio, op tijden die jou uitkomen en voor een goed salaris. Geen gedoe, wel duidelijkheid, waardering en een team dat weet van aanpakken. Goed geregeld schoonmaakwerk. Bekijk de vacatures en solliciteer vandaag nog. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past. Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
2: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
3: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen. Of zo.
4: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je
2: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
1: Werk in jouw buurt. Uren die bij jou passen. En een goed salaris? Bekijk de vacatures en solliciteer direct. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
5: Schat, de oprit is echt bult en gat.
6: Dan laat ik het wel aanleggen door Veldhuizen Groen en Graafwerk.
5: Veldhuizen wie?
6: Groen en Graafwerk. De specialist in aanleg van terras, opritten en parkeerplaatsen. Echte vakmannen daar. Kijk maar op groenengraafwerk.nl. Want voor een mooi terras, groot of klein, moet je bij Groen en Graafwerk zijn.
5: Ja, bel nou maar. Het had al af kunnen zijn.
7: Vanaf 2 oktober opent Meisjes van Greve haar deuren aan de Stationsstraat 30 in Zelhem. Ontdek onze mooie collectie wolle vesten, leren tassen en accessoires, stoere outdoor laarzen, sfeervolle woonaccessoires en leuke cadeaus. Natuurlijke producten met aandacht en zorg voor u uitgezocht. Nieuwsgierig geworden? Kom gezellig binnen en laat u verrassen. Meisjes van Greve, Stationsstraat 30 in Zelhem.
8: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Ter gelegenheid van hun 35-jarig jubileum organiseert de Nederlandse Micropoolingorganisatie NMPO op zaterdag 10 oktober het officiële Europees Kampioenschap Micropooling 2026 in Barchem. Micropooling is tractorpooling, maar dan radiografisch bestuurd in de modelbouwschaal 1 op 10. In de manege, de Heksenlaag, zal dit groots opgezette evenement plaatsvinden. Zo'n 100 verschillende poelers uit Duitsland, Denemarken en natuurlijk Nederland zullen gedurende de gehele dag tegen elkaar strijden in wel 10 verschillende klassen om de EK-titels 2026. Inzicht in de wedstrijdbaan, de juiste banden, de juiste bandenspanning, trekhaakhoogte en het zo recht mogelijk kunnen rijden zorgen ervoor dat dit geen speelgoed is, maar de krachtigste modelbouwsport van de wereld. De manege is 10 oktober om 9:30 open voor het publiek, maar de daadwerkelijke EK-wedstrijd begint om 10:00 en zal tot in de kleine uurtjes

0: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
1: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder, ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelink Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelinkschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.
2: De herfst is begonnen. Tijd om je interieur op te fleuren met warme kleuren en prachtige bloemen. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en ontdek de magie van het seizoen.
3: Zin in een lekkere snack op elke plek? Dan moet je bij ons zijn. WD Snacks en Frietjes in Zelhem maakt met mobiele snackwagens elke verjaardag, jubileum, bedrijfsfeest of kermis tot een ware happening. Benieuwd naar de mogelijkheden of wilt u meer van onze evenementenservice weten? Kijk dan op wdsnacks.nl.
4: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronkhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
5: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.

Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Universitair Ziekenhuis in Leiden gaat een patiënt opnemen die besmet is met ebola. Het is een medewerker van Artsen zonder Grenzen die in de Democratische Republiek Congo aan het werk was om de ebola-uitbraak daar te bestrijden. Het ziekenhuis in Leiden heeft goede isolatiefaciliteiten en oefent regelmatig met het opnemen van mensen met ernstige infectieziekten. De ebola-uitbraak in Congo is de

0: De inspectie heeft beslag gelegd op het vermogen van de twee bedrijven om de boetes te innen. Het kabinet is bereid om de plannen voor de vermogensbelasting zo aan te passen dat kleinere spaarders en beleggers worden ontzien, zegt minister Heijnen van Financiën. Om geld te hebben voor de invoering van een vermogenswinstbelasting in box 3 wilde het kabinet beleggers en spaarders met meer dan 1000 euro rendement al belasting laten betalen. Oppositiepartijen zien dat niet zitten. Een iconisch shirt van basketballer Michael Jordan is geveild voor 10,9 miljoen euro. Jordan droeg het tijdens de derde wedstrijd van de NBA Finals met de Chicago Bulls in 1998. Het was het laatste seizoen en de Bulls werden kampioen. Nog nooit is een basketbalshirt voor zoveel geld verkocht. Het duurste sportshirt ooit is er een van honkballer Babe Ruth. Daar werd 21,5 miljoen euro voor neergeteld. Het weer. Vanmiddag steeds meer ruimte voor de zon. Heel lokaal kan nog een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen kan het eerst mistig zijn. Daarna veel zon, afgewisseld met stapelwolken. En het wordt opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je sluit af, je rijdt weg, maar blijft het ook veilig? Bij Securitech Nederland kennen ze de waarde van zekerheid. Voor je woning, bedrijf of terrein. Met camera's, alarmsystemen en sterke hekwerkoplossingen. Praktisch, professioneel en op maat. Ook voor veilige opslag van bijvoorbeeld fietsaccu's denkt Securitech mee met veilige, slimme oplossingen. Dichtbij vanuit Zelhem, nuchter en vertrouwd. Securitech Nederland. Maximale veiligheid voor uw woning, bedrijf en terrein. Plan vrijblijvend advies via securitechnederland.nl.
2: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het hangt gewoon weert.
1: Een camera, alarm, hekwerk of veilige opslag voor je fietsaccu? Securitech Nederland levert advies en oplossingen op maat. Ga naar securitechnederland.nl.
3: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.
4: Mijn koeien drinken meer dan ik? Dat zegt wat! Daarom heb ik Verheij uit Toldijk laten komen.
5: Voor een extra waterbron- en pompinstallatie?
4: Ja!
5: En, werkt het?
4: De koeien zijn tevreden.
5: En jij?
4: Ook! Behalve dat ik nu ook zo'n handige jongen wil zijn.
6: Verheij Toldijk. Voor bronboringen, installatiewerk, elektra en watertechniek. Sterk in techniek, thuis in het buitengebied. Ben jij wel een handige jongen?
7: Of dame?
6: Verheij Toldijk zoekt nieuwe collega's. Bekijk de vacatures op verheijtoldijk.nl.
8: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
9: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
8: Dus voor comfort om het huis gaat u naar Eugelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo, Gelderland.
10: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Zondag 4 oktober organiseert Landelijke Rijvereniging en Ponyclub Ruurlo de Hap en Staprit. Een prachtige buitenrit met onderweg een aantal lekkernijen. De Hap en Staprit van Landelijke Rijvereniging en Ponyclub Ruurlo is dit jaar op zondag 4 oktober. Deze buitenrit voert door het prachtige coulissenlandschap van Ruurlo en omstreken. Onderweg zijn er stops met lekkere hapjes voor ruiter en paard. Er kan een korte 13 kilometer of lange route 17 kilometer worden gekozen. De kosten zijn €15 per persoon en starten kan tussen 10 en 11 uur op het Windmullenveld Rommelerdijk 4 te Ruurlo.
0: Radio Ideaal

0: Nieuws uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Vlonden. Mark Bouwmans, de vertrekkende burgemeester van Doetinchem, wordt vanaf 1 november voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie. Hij volgt Monique Kempf op, die na bijna 10 jaar stopt en de bond nog begeleidt tot na het WK turnen in oktober in Rotterdam. Bouwmans neemt ruime bestuurlijke ervaring mee, onder meer uit het basketbal en volleybal. Hij wil zich inzetten voor een sterke, veilige en toegankelijke gymsport. Zijn benoeming komt kort nadat bekend werd dat Bouwmans per 1 december stopt als burgemeester van Doetinchem. Hij wordt daarna voorzitter van de Vereniging Hogescholen in Den Haag. Eerder was hij onder meer wethouder in Meppel, burgemeester van Haren, gedeputeerde in Groningen en waarnemend burgemeester van Ommen. In een berm aan de Holthuizenstraat in Zaandam heeft woensdagavond een brandje gewoed. De brand is volgens ooggetuigen ontstaan doordat er vuurwerk in de berm is afgestoken. Omstanders merkten de brand op en wisten het vuur voor een groot deel te blussen. Vervolgens hebben toegesnelde brandweerlieden de rest van het vuur geblust. Volgens ooggetuigen hebben twee jongens het vuurwerk aangestoken. De politie heeft de jongens in beeld en gaat met hen in gesprek om het af te handelen. Bronckhorst wil inwoners, ondernemers en organisaties in de gemeente een grotere rol geven in de energietransitie. De gemeente pauzeert de plannen voor grootschalige energieopwekking, zoals het windpark bij Keppel-Eldrik, en kiest voor een aanpak waarbij lokale initiatieven centraal staan. De nieuwe lokale transitieplannen vervangen de dorpsenergieprocessen en richten zich op het volledige energiebeleid, waaronder energiebesparing, duurzame opwekking, warmte, energieopslag, netcapaciteit en lokaal eigenaarschap. De ambitie om in 2050 energie-neutraal te zijn blijft staan. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio staat al 140 kilometer file. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn staat 19 kilometer daarvan tussen Amersfoort-Noord en Stroe. Je doet er een half uur langer over. A2 Utrecht-Den Bosch tussen Nieuwegein-Zuid en Beest. Nu 20 minuten vertraging door de werkzaamheden daar. Ook 20 minuten extra ben je kwijt op de A12 van Utrecht naar Arnhem. Tussen knooppunt Maanderenbroek en Oosterbeek staat 2 kilometer door een ongeluk. Je kan er alleen maar langs via de vluchtstrook. A50 van Arnhem naar Os, tussen knooppunt Valburg en Ravenstein, een kwartier vertraging. Door het ongeluk op de A12 loopt het weer vast op de N224 Veenendaal-Arnhem. Tussen de N304 en de A12 staat 7 kilometer en heb je een half uur vertraging. En op de N225 vanuit Rhenen naar Oosterbeek voor de aansluiting met de A50 een kwartier extra. De N304 Ede-Apeldoorn tussen Wekerom en Otterlo doe je er 20 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Radio Ideaal. Thuis, op je werk of onderweg.
1: Thuis, op je werk of onderweg.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.
1: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
2: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zellum en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
1: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
3: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zellum. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zellum. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
4: De Kovic, ook voor afvalcontainers. Bestel nu snel je afvalcontainer in onze webshop. Van 3 tot 40 kuub, gebracht en weer opgehaald. De Kovic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.
5: Een winterjas, een vest, betaalbaar en ook voor grote maten? Een zeer uitgebreide najaarscollectie? Kjellvik, Bjørnsen, New Star, Blue Seven, Brams Paris? Dat vind je bij Goossens Atomica. Goossens Atomica. Het bedrijf waar service nog bovenaan staat.
6: Midden in Zelhem kun je onbeperkt de lekkerste kleine gerechtjes proeven. Bij proeflokaal De Groes. Kies uit wel 30 kleine gerechten en schrijf ze op een bierviltje. Wisselende koude, warme en dessertgerechten voor een vaste prijs. Lekker samen of als avondvullend programma voor grote of kleinere groepen. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar proeflokaal De Groes. Bij ons kan het allemaal.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Europese asielministers willen meer kunnen doen tegen noodsituaties aan de buitengrenzen.

0: worden teruggestuurd. Het is nu aan de Europese Commissie om met een concreet voorstel te komen. Een Utrechtse student is in hoger beroep schuldig bevonden aan verkrachting van twee studentes, maar hoeft niet terug de cel in. Het gerechtshof weegt mee dat in beide gevallen de vrouw aanvankelijk instemde met de seks. Het werd een verkrachting toen de student hardhandig doorging terwijl het slachtoffer wilde stoppen. De 25-jarige Sam van Zet is veroordeeld tot 30 maanden cel, waarvan 23 voorwaardelijk. Omdat hij al 7 maanden heeft vastgezeten, blijft hij op vrije voeten. Het Openbaar Ministerie had 4 jaar cel geëist. Vanaf vanavond wordt quizprogramma De Slimste Mens weer uitgezonden. Omroep KRO NCRV heeft dat besloten in overleg met de nabestaanden van Paulien Cornelissen. Ze was jurylid van het programma en overleed gisteren aan de gevolgen van kanker. Het hele seizoen was al opgenomen. De uitzending begint vanavond met een eerbetoon aan Paulien Cornelissen. Nederlandse musea trokken vorig jaar 31,6 miljoen bezoekers. Dat is 2,5% meer dan het jaar daarvoor. Daarmee is de sector weer dichter bij het niveau van voor de coronapandemie. Ook het aantal bezoeken met een museumkaart nam vorig jaar toe. Het weer. Vanmiddag steeds meer ruimte voor de zon. Heel lokaal kan nog een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen kan het eerst mistig zijn. Daarna veel zon, afgewisseld met stapelwolken. En het wordt opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn heb je tussen Amersfoort Noord en Stroe 25 minuten vertraging. Dat ben je ook extra kwijt op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen knooppunt Oude Rijn en Beest. Er staat 15 kilometer door de werkzaamheden daar. De linkerrijstrook is dicht. A12 van Utrecht naar Arnhem. Tussen Maarsbergen en Oosterbeek bijna 3 kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk. Je kan er alleen maar langs via de vluchtstrook. De N224 Veenendaal-Arnhem loopt daardoor ook vast. Voor de aansluiting met de A12 heb je 20 minuten vertraging. En ook 20 minuten extra ben je kwijt op de N225 van Rhenen naar Oosterbeek. Tussen Wageningen en de A50. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dag buurvrouw.
4: Hey buurman.
3: Wat ziet je woning er weer schitterend uit zeg.
4: Dank je. Mooi hè. Zeg, wanneer laat jij eigenlijk je woning door Harmse voegwerken en reinigingstechniek opknappen? Harmse verzorgt naast professionele gevelreiniging namelijk de complete renovatie en restauratie van je woning. Kijk maar op harmsevoegwerken.nl.
5: Vanaf 2 oktober opent Meisjes van Greve haar deuren aan de Stationsstraat 30 in Zelhem. Ontdek onze mooie collectie wollen vesten, leren tassen en accessoires, stoere outdoor laarzen, sfeervolle woonaccessoires en leuke cadeaus. Natuurlijke producten met aandacht en zorg voor u uitgezocht. Nieuwsgierig geworden? Kom gezellig binnen en laat u verrassen. Meisjes van Greve, Stationsstraat 30 in Zelhem.
6: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KGIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
7: En dat maakt het verschil in het veld.
6: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
8: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten. Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Maandag 5 oktober organiseerde het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers een grote streekboekenmarkt in het Breewinck in Doetinchem. In de studiezaal staan tafels vol tweedehands streekboeken, tijdschriften, genealogische publicaties en streekromans. De boekenmarkt biedt een ruime keuze aan tweedehands publicaties over de geschiedenis van de Achterhoek en Liemers. Er zijn boeken over allerlei plaatsen, onderwerpen en perioden, maar ook publicaties over algemene geschiedenis en genealogie, tijdschriften en streekromans. Er is voor elk wat wils. Naast tweedehands boeken zijn er ook nieuwe streekboeken, kalenders, wenskaarten en andere bijzondere uitgaven verkrijgbaar. Omdat het Erfgoedcentrum eind dit jaar stopt met de boekverkoop, gelden tijdens de streekboekenmarkt flinke kortingen op de nieuwe boeken. Liefhebbers van de streekgeschiedenis en streekboeken zijn van 10 tot 1:30 welkom om rond te kijken en tussen de vele boeken te neuzen. De toegang is gratis.
0: Radio Ideaal.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.
1: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
0: Het is weer oktober woonmaand bij Onstenk Meubelen. Dat betekent elke vrijdag en zaterdag tentverkoop. Met kortingen tot wel 50% op showroommodellen. En direct leverbaar. Tevens 10% korting op de nieuwe collectie meubelen. Graag tot ziens bij Onstenk Meubelen in Hengelo Gelderland.
2: Je luistert naar Radio.

0: Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Schippers in het oosten van het land moeten zelf inschatten of ze nog kunnen varen op de rivier.

0: mensen, zoals de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta afgelopen zomer. Ze willen in zo'n geval niet meer verplicht zijn om alle asielaanvragen in behandeling te nemen, maar de migranten direct terug kunnen sturen. Het is nu aan de Europese Commissie om met een concreet voorstel te komen. Een Utrechtse student hoeft niet meer de cel in voor de verkrachting van twee studentes. Bovenop de 7 maanden die hij al heeft vastgezeten, heeft hij in hoger beroep alleen een voorwaardelijke straf gekregen. Het gerechtshof weegt mee dat in beide gevallen de vrouw aanvankelijk instemde met de seks, maar dat de student doorging toen het slachtoffer wilde stoppen. De Franse scholierenprotesten lijken over te waaien naar België. In de stad Luik demonstreerden vanochtend honderden scholieren tegen bezuinigingen in het onderwijs. Het protest liep uit op vernielingen van onder meer auto's en een supermarkt. De Belgische politie heeft 6 mensen opgepakt. In Frankrijk zijn veel scholen geblokkeerd en ook daar is sprake van vernielingen en geweld. Studenten hebben zich bij het scholierenprotest aangesloten en hebben tientallen universiteiten geblokkeerd. Het weer. Steeds meer ruimte voor de zon. Het is een graad of 20. Vannacht kan het mistig worden. Het koelt af naar een graad of 10. Morgen zonnig, afgewisseld met stapelwolken. En het wordt opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Deze week kijken we terug op een geslaagd boerenzoekstalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
2: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van een stal. Ja, en dan kom je binnen. Man. Dan word je pas echt verliefd. De melktechniek en de stalinrichting. Oh, daar gaat mijn hart nog sneller verkloppen. Ja, voor mij is Woperijs echt de totaaloplossing voor de agrarische sector. Woperijs.nl. Tijd maar weg.
3: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
2: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woperijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woperijs.nl. Tijd maar weer.

0: Live vanuit de studio in Zelhem is dit Ideaal Politiek Bronkhorst.
1: Ideaal Politiek Bronkhorst.
0: Het politieke programma van Radio Ideaal. Wekelijks praten we over regionale actuele onderwerpen met een wethouder of de burgemeester van de gemeente Bronkhorst. In het tweede halfuur van ons programma komt een raadslid aan het woord. Uw presentator van vandaag is Frank Fucking.
2: Nou, welkom en fijn dat u luistert. Het was voor mij net even een verrassing. Je begint met een programma, je bereidt je voor. Je verwacht dat er vandaag een leuke dame aankomt wandelen. En zie daar, Paul Inberg van Pro, die komt aan. Ik zei, wat doe jij hier? En wat zei je?
3: Ja, dat is een verrassing voor jou, Frank. Maar onze jongste dochter is volgende week donderdag jarig. Dus ik heb met Daisy geruild. En dat is kennelijk niet helemaal goed doorgegeven bij jullie. Maar,
2: maakt hem niet. Misschien heb ik ook de foto gemaakt.
3: Dus het wordt voor ons beiden even schakelen nu.
2: Geen enkel probleem. Ja. Super en fijn dat je er bent. En we hebben al even heel snel gezegd van, joh, waar gaan we het nou over hebben? Energietransitie gaan we het over hebben. We willen even kijken hoe dat is gegaan met dat veld 8 van Zeelos.
3: Ja.
2: Landbouw moeten we het even over hebben. Ja. De VNG, congres, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het congres gaan we het even over hebben.
3: Ja.
2: Maar voordat we dat doen, hoe is het naar de vorige keer bevallen en hoe gaat het tot nu in Bronkhorst?
3: Ja, hartstikke goed. Het was een leuke uitzending vorige keer. En bij de gemeente, het gaat lekker. We hebben een heel goed college en we zijn goed op weg.
2: Mooi.
3: Bijvoorbeeld de begroting, die moeten we gaan voorbereiden voor december. We hebben natuurlijk als coalitie wat wensen van waar we denken dat het anders kan of beter moet. En dat zijn we druk aan het voorbereiden. Dus drukke tijden, maar hartstikke leuk.
2: Okay. De begroting had in principe 15 november ingediend moeten zijn. Maar je hebt uitstel gekregen, had ik begrepen, in verband met...
3: Ja, we hebben een beleidsarme begroting, zoals ze dat dan noemen. Eigenlijk een doorvertaling, even de begroting van vorig jaar gepakt en gezegd, ja, de inflatiecijfers die trekken we eroverheen en verder doen we nog even niks. Die ligt in november in de gemeenteraad voor en in december.

0: Maar dan komen we met een begroting waar ook alle wensen vanuit de coalitie in verwerkt zijn. Dus dat is, ja, dat ben ik politiek ook wel heel nieuwsgierig naar hoe dat in de raad valt.
1: Ja, dat snap ik.
0: Dus daar zijn we druk mee bezig. Nou. Ja.
2: Kijken of het hetzelfde valt als in Nederland of dat het toch hier wat makkelijker en beter gaat.
0: Ik hoop dat het wat makkelijker gaat, Frank. Ja,
2: dat lijkt mij ook, want het is... Nou ja, gaan we het even... Wat breng je trek in Nederland? Ja, ik mag het niet helemaal zeggen, maar... Het woord puinhoop is misschien nog een beetje te ver of te groot. Ja. Maar ik hoop dat we daar niet naartoe wandelen. Want het baat mij wel zorgen. Maar oké, daar hebben we het niet over regionaal. Hè? We zijn een regionale
0: zender. Je mag alle onderwerpen aansnijden hoor.
2: Zeker. Ja, ook maar laten we eerst eens even kijken. Lokaal, energietransitie.
0: Ja.
2: Wat ga je lokaal doen?
0: Ja. Nou, we hebben gezegd in het coalitieakkoord van we moeten eigenlijk meer terug naar de inwoners. En we moeten de inwoners meer aan zet laten zijn bij de opgave die ervoor ligt. De opgave is dat we af willen van fossiele energie in heel Nederland. In 2050 moet dat gebruik echt afgelopen zijn. Hmm. En we hebben bijvoorbeeld de putten in Groningen al dichtgestort met beton. Ja. Dus in die zin is er ook al veel onderweg. Maar hoe gaan we dat nou doen? En we hebben gezegd van in plaats van nu grote zonneparken of grote windmolens neer te zetten, gaan we eerst eens kijken van wat is er in de dorpen te doen. En dat gaan we doen door met Liander, de energieleverancier, te kijken van wat wordt er in de dorpen gebruikt op de bedrijventerreinen, in de woonwijken. En tot op zeg maar die groene kastjes die in de straatjes staan, op dat niveau toe. Van waar zitten de pieken, waar zitten de dalen in het gebruik. En hoe zouden we dat kunnen opvangen? En dat kan bijvoorbeeld door te zeggen van ik heb een aantal zonnepanelen op de daken liggen. En het gebruik en het opwekken is niet tegelijkertijd. Hè? Dus overdag als mensen weg zijn aan hun werk zijn, dan schijnt de zon en dan wekken we op. En 's avonds als het donker wordt, dan hebben we het nodig. Nou, misschien moeten we wat meer batterijen in de straten zetten. Dat zijn ideeën waar we dan mee spelen nu. Maar we willen vooral de mensen in de dorpen aan zet laten zijn met hun eigen oplossingen te komen. En wat het mooiste zou zijn is dat de opgewekte groene energie, op wat voor manier ook, meer overeenkomt met het gebruik.
2: Ja, dat je dat probeert egaal te krijgen.
0: Ja.
2: Is het nieuw? Want dit verhaal heb ik natuurlijk in de afgelopen 2-3 jaren wel continu voorbij zien komen.
0: Ja.
2: Martin Freuberg, toen nog D66, die kwam al. We willen dit op deze manier wegzetten. Dick Ebbers, die had... van de ChristenUnie, die had het mooie idee van ik wil uiteindelijk een soort paddenstoel met allemaal zonnepanelen, waarbij je je auto onder zet, dan staat die gelijk in de schaduw en dan knoop ik hem er gelijk aan vast om hem op te laden.
0: Ja.
2: Is dat ook een beetje toch wel het idee? Of gaan we echt proberen het in de wijk, in de straat, op die manier goed aan te pakken en te kijken wat daar aan investering nodig is om te realiseren.
0: Ja, ik denk dat moet. En zo'n paddenstoel kan een prima oplossing zijn. En ik hoop dat bewoners ook met die concrete ideeën komen voor hun straat of voor hun wijk. Maar het mogen ook andere oplossingen zijn. Nogmaals bijvoorbeeld met batterijen. Maar wat het denk ik ook heel belangrijk is dat we naar de bedrijven kijken. Bijvoorbeeld een bakkerij, het is wel een bekend voorbeeld, maar ik geef het toch maar even. Die is 's nachts bezig. Hè. Die heeft de ovens aan en die is aan het bakken. Dan heeft hij zijn energievragen en zijn... Heel veel warmte heeft hij dan over. Mm. En 's ochtends vroeg als hij stopt, dan beginnen de huishoudens aan de gang te komen. Mm. En zou je daar niet meer een balans in kunnen vinden? En wat doet dat dan voor goed? Nu is het energiesysteem in heel Nederland eigenlijk overbelast. We wekken op een moment dat we eigenlijk de energie niet nodig hebben. En we gebruiken energie op een moment dat we het niet duurzaam opwekken. Ja. Nou, als je dat kunt uitlevelen, dus dat je die bakker de energie kunt laten gebruiken die overdag is opgewekt door de huishoudens. Dan ontlast je dat hele energiesysteem. En dan is er ook weer meer mogelijk voor huishoudens om die zonne-energie op het net weg te zetten als ze het wel opwekken.
2: Is dat alleen op te lossen met batterijen? Of is het ook bijvoorbeeld op te lossen door hitte overdag in de grond te pompen, waarbij het 's avonds winnen wil? Zijn er oplossingen? Heb je daar ideeën over?
0: Nou, je zegt mooie voorbeelden, want ik denk dat we daar inderdaad naar moeten kijken. Dat je kijkt van waar zou je bijvoorbeeld warmte in de bodem kunnen opslaan. En dan wek je het weliswaar op met zonne-energie op je dak, maar je stopt die warmte in de bodem voor het moment dat je het nodig hebt. En dat zit op best grote diepte. Hè? Daar zitten reservoirs van water wat je dan in feite een beetje opwarmt. En op wat langere termijn, je zou dat zelfs in de zomer kunnen doen. Hè? Dan stop je die warmte en die energie weg.
2: En in de winter.
0: En in de winter pomp je het omhoog. En in de zomer heb je dan de koude stroom die je uit de bodem haalt. Dat is ook goed, want we krijgen het steeds warmer door de klimaatverandering. En in de winter gebruik je die warmte die je erin gestopt hebt. Dus dat zijn hele goede voorbeelden waar we nu eerst naar willen kijken. Met de bewoners nogmaals. En als dat onvoldoende resultaten oplevert, dan gaan we kijken naar grootschalig.
2: Ja. Oké, nog één onderwerpje of nog één vraag daarover. Ja. Heel veel mensen kopen op dit moment zo'n kleine thuisbatterij. Die stoppen ze in stopcontact en dan hopen dat je wat blijft gaan en gaat besparen.
0: Ja.
2: Is dat voor jullie ook een oplossing? Zeg je van, joh, wees enigszins verstandig. Laten we met z'n allen eens gaan kijken wat we beter kunnen doen. Zodat je niet de investering in dat individuele batterijtje stopt. Maar dat je wellicht een bijdrage doet aan hetgeen wat groter is.
0: Ja, ja. Nou ja, de mensen die daar nu mee bezig zijn, die op zich prima. Maar iets collectievere systemen, dus dat je op straatniveau of op wijkniveau naar collectievere oplossingen gaat. Die zijn natuurlijk veel rendabeler. Hè? Want dan ga je met z'n allen je zonne-energie in dat collectieve systeem stoppen. Maar goed, de individuele huishoudens die nu al voorop lopen en zeggen, ja, ik heb toch al een batterij gekocht. Ja, ik kan ze dat niet verwijten en ik vind het zelfs ook wel goed. Ja. Ja, je hebt toch die zonnepanelen liggen, dus doe er wat mee. Ja.
2: Zeker, zeker.
0: Ja.
2: Zag je Martin ook zwaaien dat hij heel graag een plaatje wil?
0: Nee, ik was zo op jou gefocust dat ik Martin even niet heb die zwaaien.
2: Nou, ik zag Martin enorm zwaaien, dus ik stel voor dat we even naar de muziek gaan. En dan wil ik heel graag weten of Zeelos akkoord is gegaan met Veld 8.
0: Heel goed.

0: Nou, Martin die zwaaide zei, het is genoeg. Dus we gaan het hebben over ZZC.
1: Ja.
0: Veld 8.
1: Ja.
0: Nou, eerst even uitleggen, waar ligt nou precies veld 8?
1: Dat ligt bij de Pol, vlak bij de sporthal.
0: Oké, ja. Maar bij de Pol heb ik twee velden. Een hoofdveld van Oud-Zelm.
1: Ja.
0: En daarachter een trainingsveld. Gaat het dan om de achter dat trainingsveld?
1: Ja, volgens mij gaat het dan om het trainingsveld. Wat het dichtste tegen die bosrand aan ligt. En waar het speeltuintje is. En bij de sporthal, die hoek.
0: Ja. Oké. Okay. Ja. En daarachter zit ook nog een ander stuk groen. Hoort dat daarbij? Of heb je geen idee?
1: Nee, dat gaat echt alleen om veld 8.
0: Oké. En daar hebben ze gisteren een besluit over genomen.

0: De leden van ZZC. Ja. Ja. Wat is het besluit geworden?
1: Ja, de algemene ledenvergadering was een bijzondere vergadering, hadden ze uitgeschreven. Ja. Dat hadden we in goed overleg ook zo gepland. Mm. En de leden hebben ook ingestemd met het idee om veld 8 te gaan verkopen aan de gemeente.
0: Mooi.
1: Voor het bouwen van een nieuwe school.
0: Ja.
1: Een fusieschool voor de Mene en het Loo.
0: Ja.
1: En ja, daar zijn we heel blij mee. Ja.
0: Dus de eerste stap van, zeg maar, ja, de legpuzzel of de carousel, hoe we nog noemen willen.
1: Ja. Ja.
0: Die is in gang gezet.
1: Het eerste dominosteentje lijkt nu te gaan vallen.
0: Ja. Ja. Dit was belangrijk, hè?
1: Heel belangrijk, ja. Ja, ja, ja. Hiermee, ja. Je kunt ook zeggen van hiermee komt het dorp van het slot af en zo. Maar dit was echt een heel belangrijk puzzelstukje wat op zijn plek is gelegd nu.
0: Nou, ja. Dat is alleen maar mooi. Ik begrijp wat je net zegt. Mene en Loo gaan daar naartoe.
1: Ja.
0: En op de plek waar nu de Mene school staat, komen dan woningen.
1: Ja. Ja.
0: En dan gaat de school uit mijn hoofd, de Jan Lichthart en de... Ik ben even de andere naam van de school kwijt.
1: Ja, ja.
0: Die twee krijgen een nieuw gebouw.
1: Ja.
0: En zo gaat het carouselletje heel voorzichtig gaan.
1: Nee, zo klopt het precies. Ja, doordat het veld 8 nu benut kan worden voor die nieuwe fusieschool.
0: Ja.
1: Ja, kan de rest ook gaan ronddraaien. En dat is echt heel hard nodig. Want als je hoort dat die scholen eigenlijk al jaren lekkages. En het is niet meer geschikt voor onderwijs. Dus wij zijn er heel blij mee.
0: Ja.
1: En we hebben de afgelopen week ook een heel goed overleg, maar ook wel intensief overleg met de voetbalclub. En gekeken van, kunnen we het zover krijgen? Dus,
0: super, fijn.
1: Ja, zeker.
0: Ook fijn voor Zelm. Ik bedoel dan de gemeente Zelm, hè? Niet de oud voetbalclub Zelm, maar de gemeente Zelm.
1: Ja.
0: Wel een vraag. ZZC, die zit natuurlijk nu nog aan de Pluimerskamp.
1: Ja.
0: Aan de overkant van de weg nog het oud Zelm terrein.
1: Ja.
0: Dit is stap 1. Is er een toekomst en is daar ook al een beetje over gesproken om te kijken van joh, wordt het niet tijd dat jullie een complete andere accommodatie met overal velden krijgen, zodat we en het hele terrein van Zelhemhuizen kunnen bouwen en...
1: Nee, dat is inderdaad
0: of
1: onderdeel
0: loopt het
1: van
0: nu te
1: die.
0: Snel.
1: Je loopt zeker niet te snel. Want dat is natuurlijk een onderdeel geweest van de gesprekken. Van, wij zeiden van ja, we hebben heel erg belang bij veld 8 om die scholen een nieuwe plek te geven.
0: Hmm.
1: Zij zeiden ja, maar wacht even. Wij hebben eigenlijk nu al onvoldoende ruimte. Dus we geven veld op. En nou, het kan allemaal nog net. Maar in de toekomst, hoe gaat dat dan? Dus we hebben nou afgesproken in de intentieovereenkomst dat we samen een haalbaarheidsonderzoek gaan starten.
0: Okay.
1: Om samen te kijken van oké, kunnen we op de huidige twee complexen. Of op het huidige complex van een van de twee. Of op een heel nieuw complex. Die voetbalclub gaan huisvesten.
0: Ja.
1: En we zijn echt heel blij dat. Kijk, ik snap de voetbalclub dat die zit te zoeken naar zekerheden.
0: Hmm.
1: Maar dat weet je dan gewoon nog niet zeker waar het precies naartoe gaat.
0: Ja.
1: Dus daar we gewoon samen hebben afgesproken. Wij gaan het haalbaarheidsonderzoek doen.
0: Ik denk dat goed is.
1: Is super belangrijk. Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Kijk, op het moment dat het goed haalbaar is voor alle partijen. Weet je ook hoe je toekomst qua club, maar ook de toekomst qua gemeente, qua bijdragers en dan in dat soort dingen uitziet, toch?
1: Ja, het is wel een stukje vertrouwen, hè, van de voetbalclub zegt, ik weet dus nog niet precies hoe het eruit gaat zien. Ik geef wel veld 8 op. Maar dat is echt hartstikke mooi dat ze toch dat gedaan hebben. Ja. Ja.
0: Oh, super.
1: Ja.
0: Dus bij ons in de achtertuin wordt gebouwd. Ja, ik woon daar vlakbij daar.
1: Hoor. Ah, oké. Ja, dat weet ik niet waar jij woont.
0: Ja, maar dat is helemaal goed.
1: Ja.
0: Maar aan de andere kant van de weg hebben we landbouw. En daar wou je ook nog wat over vertellen.
1: Ja,
0: hoe vind je mijn bruggetje?
1: Mooi. Wel goed gevonden.
0: Vertel.
1: En niet per se over landbouw rondom Zelhem, maar eigenlijk in de hele gemeente en in heel Nederland.
0: Van zaken?
1: De zorgen waar ik het ook de vorige keer over had, die zijn natuurlijk nog steeds groot. Want de brief van Vanesse die is voor de zomer gekomen en die ligt er nog steeds. Er komt een wet aan, een spoedwet, maar we weten nog niet precies hoe die eruit gaat zien. Mm. Dus ik heb heel veel gesprekken gehad met agrariërs. En er zijn ook een aantal insprekers geweest een week of wat geleden in de gemeenteraad. Daar zijn door de raad vervolgens weer heel veel vragen aan mij over gesteld. Ik deel ook de zorgen, want de onzekerheid van wat betekent dit nou precies, dit beleid. En als het doorgaat, dan lijkt het erop dat er heel veel bedrijven echt financieel in de knoop komen. Misschien wel failliet zullen gaan. Ja, dat is sociaal en economisch een groot groot gevaar, zullen we maar zeggen. Dus we zijn goed in overleg met de boeren hier en proberen hun ook te helpen. We zijn wel echt in afwachting van dat landelijke beleid.
0: Dat snap ik. Maar ik snap ook de agrariër, want die heeft natuurlijk echt een probleem.
1: Ja.
0: Want kijk, als je wil ondernemen, moet je wel in ieder geval weten, waaraan moet ik dan aan voldoen?
1: Ja.
0: En wat het lastige daarbij is natuurlijk is, hoe betrouwbaar is hetgeen waar ik aan moet gaan voldoen? En hoe lang is daar de houdbaarheidsdatum van? Ja. En die laatste twee factoren.

0: Die maken natuurlijk dat wel heel lang in de onzekerheid. De agrariër zou heel lang in die onzekerheid zitten.
1: Ja.
0: Hoe pak je dat nou aan? Want dat is natuurlijk best een lastige. Want ik denk dat wat je ook vertelt, dat achterste belletje dat gaat van ja, fijn dat hij het zegt. Maar dit is het verleden en de toekomst.
1: Ja.
2: Ik denk wel reëel zijn. Hè. We hebben als gemeente even zijn we niet aan zet en kunnen we ook niet de mensen helpen. We zijn echt afhankelijk van. Maar dat heb ik bijvoorbeeld in de raad ook wel gezegd, naar van de insprekers. Voor een normale ondernemer is het sowieso altijd al onzeker. En je neemt risico's, maar soms ga je failliet. Maar dat zijn vaak wel ondernemers waarbij je zegt, ja, het is heel erg dat gebeurt. Maar het is op een andere locatie. Het is een pand op een bedrijventerrein. Maar voor deze mensen is het hun thuis. Dus ze zijn eigenlijk dag in dag uit, van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat, worden zij geconfronteerd met hoe gaat dit verder? Zijn familiebedrijven die vaak al eeuwen op een bepaalde plek zitten. Die onzekerheid. Kan ik het bedrijf wat ik van mijn vader of mijn moeder heb doorgekregen nog wel voortzetten? Ja, dat is echt wel heel heftig. Het is nogmaals niet alleen vader of moeder die een bedrijf op een bedrijventerrein heeft, die de deur om 5 of 6 uur ook weer achter zich dichttrekt. Ja. En ja, als het failliet gaat, heel erg.
0: Ja.
2: Maar dit zijn familiebedrijven en wat betekent dat dus? In die zin zijn we als gemeente ook wel aan het nadenken van, nou, kunnen we bijvoorbeeld in de sociale zin steun bieden voor mensen die het echt wel mentaal moeilijk hebben met de situatie waar ze in zitten.
0: Ja.
2: Nou, dus daar zijn we wel over nadenken. Dat zouden we misschien kunnen betekenen voor de mensen. Ja.
0: Ja, het zou mooi zijn. En ik denk dat het veel mooier is dat er gewoon heel snel een oplossing moet gaan komen. In ieder geval duidelijkheid.
2: Duidelijkheid.
0: Kijk, de oplossing krijgen we toch niet. Want de ene vindt het fantastisch en de ander vindt het ramp.
2: Ja.
0: Dat blijft.
2: Er moet iets gebeuren. En anders blijven we ook op slot zitten.
0: Maar geef duidelijkheid en laat... Laten we daar maar na hopen dat die eindelijk eens gaat komen.
2: En ik hoop dat we als gemeente een beetje ruimte krijgen voor gebiedsprocessen. Dus dat wij in de gebieden hier met de agrariërs zelf ook nog wat regelruimte krijgen om de goede dingen te doen.
0: Ja.
2: Het is begrijpelijk dat het Rijk zegt, nou, dit moet gebeuren. Maar bijvoorbeeld op de klei bij de IJssel is een heel ander soort gebied. Een heel ander vraagstuk met stikstof dan op de hoge droge zandgronden. Meer dieper in de Achterhoek.
0: Ja.
2: Dus daar moet je ook met gebiedskennis en gebiedskracht naar kijken. Ja.
0: Is die kennis voldoende aanwezig in Den Haag om daar ook een goed oordeel over te geven, naar jouw mening? Of heb je ook dat je denkt van ja, dat is allemaal leuk en aardig, maar als je in de stad woont, kijk je toch even van, oh, dat is het platteland, oh, daar hebben ze alleen maar zand en koeien.
2: Ja.
0: Toch?
2: Ja, en ik denk dat ze soms, kijk, als ze bepaalde doelen meegeven en zeggen van, nou, per gebied zorg zelf dat je die doelen haalt, dan krijg je wat regelruimte. Maar
0: ik denk dat ook realistischer is.
2: Precies, en wat het pakket wat nu voor ligt, daar zitten ook een aantal gewoon hele directe maatregelen in, die in het ene gebied heel goed kunnen uitpakken en het andere gebied funest zijn. Dus ja, daar hoop ik eigenlijk wat regelruimte voor te krijgen. En dan kunnen we als gemeente weer met die mensen aan tafel kijken van wat is het beste wat we kunnen doen. Ja.
0: Dan hadden we deze week nog hoog bezoek.
2: Nou, ja.
0: Onze koningin Maxima met premier Jette.
2: Ja.
0: Die kwamen naar Lichtenvoorde en naar Winterswijk.
2: Ja, ja. En,
0: Vereniging Nederlandse Gemeenten.
2: Ja. Het is het jaarlijkse congres, ook een beetje de hoogmis, als je het zo zou willen zeggen, van bestuurlijk Nederland, wethouders, heemraden, gedeputeerden, burgemeesters. Iedereen die komt dan naar dat congres toe om kennis uit te wisselen en te netwerken. En het is altijd op een andere plek. En dit jaar was het in de Achterhoek georganiseerd door de betreffende gemeente. En het is wel een compliment voor om 3000 bestuurders te ontvangen in je gebied. Betekent nogal wat.
0: Ja.
2: Heel veel bussen, taxis, hotelaccommodaties, campings, alles zat vol. En toen inderdaad ook nog hoog bezoek op dinsdag van koningin Maxima en Rob Jette.
0: Ja, leuk.
2: Ja, en ook belangrijk wat bijvoorbeeld Jette zei is van, we weten dat we naar heel veel taken steeds meer naar gemeenten hebben doorgegeven. En dat we onvoldoende geld daarbij hebben gegeven. Daardoor zit je als gemeente ook al jaren in een soort financiële onzekerheid van, moeten we nou echt heel veel gaan bezuinigen of valt het mee? Ja. Iedere keer werd er per jaar weer wat geld bijgegeven, dus dan ging het weer goed. Hij heeft nu gezegd van ja, wat betreft het zorgdossier waar de meeste kosten zitten, hebben we heel veel taken aan jullie gegeven en moeten we ook financieel boter bij de vis gaan geven. Dus ik hoop dat hij zijn woorden nakomt. Hij heeft geen precieze bedragen of zo genoemd.
0: We zullen het gaan ervaren.
2: Precies. Ja.

0: Ja.
1: Nog 2 minuten, dan zit het half uurtje er al op.
0: Wat gaat het snel.
1: Ja, en ja. Er zit nog reclame tussen en er zit nog weet ik wat allemaal tussen. Wat wil je sowieso nu nog vertellen dat je denkt van ja, nou zit ik hier. Dit moet ik nog, die moet ik nog even kwijt.
0: Nee, ik heb geen. Ik vond het leuk om even over dat congres ook terug te koppelen. Want je kunt denken van als bewoner, wat heb ik daar nou aan? Die vraag werd ook wel door lokale inwoners op het terras in Winterswijk gesteld aan ons. Maar ik denk van ja, we komen toch met z'n allen bij elkaar. We hebben het netwerk, we kunnen telefoonnummers uitwisselen. Ja. Er waren hele goede presentaties. Nou, zo'n bericht van Rob Jetten, dat hij dat met je deelt. Ja, dat is toch waardevol. Ja, en als je als bewoner denkt, nou, dat vind ik nog steeds niet goed genoeg. Er zijn heel veel hotelaccommodaties en restaurants. Ja. En dus ook economisch gezien is het heel goed. En ik heb heel veel mensen gehoord die zeiden, wat is de Achterhoek toch eigenlijk mooi? Ja. En ik kom hier terug met mijn vrouw of mijn partner of kinderen om eens een keer vakantie te vieren. Dus
1: en laten
0: ik denk hele waardevolle 2 dagen voor de Achterhoek.
1: Ja. Ja. En kennis is macht, maar kennissen zijn machtiger.
0: Ja, zo is het zeker. Ja.
1: Dankjewel.
2: Het nieuws. Het nieuws uit jouw regio.
3: Ik ben Nicole Vlonden. Mark Bouwmans, de vertrekkende burgemeester van Doetinchem, wordt vanaf 1 november voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie. Hij volgt Monique Kempf op, die na bijna 10 jaar stopt en de bond nog begeleidt tot na het WK turnen in oktober in Rotterdam. Bouwmans neemt ruime bestuurlijke ervaring mee, onder meer uit het basketbal en volleybal. Hij wil zich inzetten voor een sterke, veilige en toegankelijke gymsport. Zijn benoeming komt kort nadat bekend werd dat Bouwmans per 1 december stopt als burgemeester van Doetinchem. Hij wordt daarna voorzitter van de Vereniging Hogescholen in Den Haag. Eerder was hij onder meer wethouder in Meppel, burgemeester van Haren, gedeputeerde in Groningen en waarnemend burgemeester van Ommen. In een berm aan de Holthuizenstraat in Zaandam heeft woensdagavond een brandje gewoed. De brand is volgens ooggetuigen ontstaan doordat er vuurwerk in de berm is afgestoken. Omstanders merkten de brand op en wisten het vuur voor een groot deel te blussen. Vervolgens hebben toegesnelde brandweerlieden de rest van het vuur geblust. Volgens ooggetuigen hebben 2 jongens het vuurwerk aangestoken. De politie heeft de jongens in beeld en gaat met hen in gesprek om het af te handelen. Bronckhorst wil inwoners, ondernemers en organisaties in de gemeente een grotere rol geven in de energietransitie. De gemeente pauzeert de plannen voor grootschalige energieopwekking, zoals het windpark bij Keppel-Eldrik, en kiest voor een aanpak waarbij lokale initiatieven centraal staan. De nieuwe lokale transitieplannen vervangen de dorpsenergieprocessen en richten zich op het volledige energiebeleid, waaronder energiebesparing, duurzame opwekking, warmte, energieopslag, netcapaciteit en lokaal eigenaarschap. De ambitie om in 2050 energie-neutraal te zijn, blijft staan. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
2: Het weer in de regio.
4: De afgelopen dag hadden we weer hoge temperaturen. 27 graden werd het in de Achterhoek. En het oude record van een graad of 25, dat is ook weer verbroken. Net als gisteren, een paar hele warme dagen. En die zijn nog nooit zo heet geweest sinds de metingen zijn begonnen. Vanavond is het ook nog lang warm. We hebben wel toename van de bewolking. Van het zuidwesten volgt ook wat regen. Laat op de avond zijn er ook wat buien in de Achterhoek. Kunnen stevige buien zijn met kans op onweer erbij. En ook komende nacht hebben we daarmee te maken. De temperatuur zal ook nauwelijks afkoelen. 17 tot 18 graden is de minimumtemperatuur. En ook morgen vroeg hebben we nog met buien te maken. Stevige buien lokaal. En ook overdag kan er nog een enkele bui vallen. Maar geleidelijk aan wordt de buiigheid minder. Komt de zon er wat meer bij. De wind die vandaag zuid tot zuidoost is, is morgen westelijk en daardoor komt de temperatuur ook niet verder dan 20 tot 21 graden. Verwachting is dat er een 10 tot 12 millimeter zou vallen, maar het wordt nog wel spannend, want tot de avond kunnen nog buien vallen. En boven Duitsland zijn wat meer buien actief. Is die lijn ietsjes anders, dan krijgt de Achterhoek er ook zomaar 10 millimeter bij, maar zover is het nog niet. We wachten af hoe het precies uitpakt. De eerste verwachting is dus 10 tot hooguit 15 mm in de regenmeter. Want vrijdag, zaterdag en ook zondag, dan hebben we wat meer zon. Is het ook vrij rustig. Temperaturen overdag 20, 21 graden. 's Nachts koelt het af tot net onder de 10 graden. En dat is

kans op wat nevel of mist in de ochtenduren, maar dat is alle dagen vrij snel verdwenen. Mooie vooruitzichten dus ook begin oktober, want normaal mogen we 16, 17 graden hebben. Dus met 20, 21 graden zitten we ook vrijdag in het weekend boven onze stand.

0: Nou, fijn dat u nog weer luistert. Of misschien net gaat luisteren of nou al een half uurtje hangt. Mijn tweede, nou ja, kandidaat, mijn tweede gast van vandaag is van D66 en dat is Charlotte Weverink Schuiling. Charlotte, welkom.
1: Ja, dank u wel.
0: Dan zeg maar jeu en jou, hè. Ik heb wel grijze haren, maar je mag gewoon jeu en jou zeggen, hoor. Geen enkel probleem. 3,5 jaar al raadslid in de gemeente Deventer geweest. Dus iemand met ervaring.
1: Klopt.
0: En die komt in 2025 verhuizen naar Bronckhorst toe. En je hebt je vervolgens hier aangemeld. En zie daar. Je hebt op dit moment volgens mij... ben je de voorzitter van D66. Klopt dat?
1: Ja, dat klopt.
0: Nou, hoe gaat het?
1: Ja, het gaat hartstikke goed.
0: Lekker.
1: Ja.
0: Maar vertel eerst even wie je bent dan. Want je komt schijnbaar uit Deventer. Woont nu 2 jaar of 1 jaar in onze gemeente. We noemen dat import. Ben ik ook hoor, dus geen enkel probleem, mag ik gewoon zeggen. Wat heb je allemaal gedaan? Wie ben je? Stel je even voor.
1: Ja, ik ben Charlotte Weverink Schuiling en ik woon sinds kort in Keijenborg samen met mijn man Rob. Ja. We hebben een zoontje van 4 maanden, Florian.
0: Zo. Dus dat is 's nachts niet doorslapen.
1: Nou, dat gaat redelijk goed.
0: Oh,
1: ja.
0: Fijn.
1: En het is hartstikke fijn dat hij er is.
0: Ja.
1: En sinds kort dan ook in de gemeenteraad van Bronckhorst. Ik had me daar aangemeld en op de lijst gekomen. En nu een sneltreinvaart fractievoorzitter geworden.
0: Ja.
1: En dat bevalt me heel goed.
0: Okay.
1: En ik vind het een prachtige gemeente waar we hier mogen zijn. En andere vraagstukken dan in Deventer. Maar ik ken wel heel goed hoe de mensen hier leven. Het noberschap heb ik ook ontdekt.
0: Ja.
1: Het met elkaar doen. En niet over elkaar praten, maar met elkaar praten. Het ook verenigingsleven wat heel sterk is. En meestal buiten formele vergaderingen vind je elkaar. En dat maakt het gewoon heel mooi om hier te wonen in de Achterhoek.
0: Maar wat is het belangrijkste verschil tussen Deventer en tussen Bronckhorst, wat je tot nu toe hebt gemerkt?
1: Ja, toch echt wel het onderlinge contact met het gewoon normaal doen tegen elkaar. Ja. En, ja.
0: Maar dat is in Keijenborg natuurlijk sowieso. Ja, een kleine kern, kleine gemeente, iedereen kent elkaar. En,
1: ja, dus... en dat zie je ook wel in andere kernen, dan zie je dat ook terug.
0: Mm-hmm.
1: En mensen hebben gewoon een heel groot netwerk. En met dat netwerk ga je de problemen oplossen. En voornamelijk op het voetbalveld, bij verjaardagen, bij dat soort gelegenheden. En niet zozeer in een formele raadsvergadering.
0: Hm. En dat was in Deventer minder?
1: Ja, dat was een stuk minder. En ook het contact met inwoners is hier ook... Ze weten je sneller te vinden en dat is ook heel goed. En ze willen voornamelijk ook dat je langskomt, belt. En dat sta je toch wat meer verder weg van de inwoners in Deventer. Omdat dat dan... andere soort gemeente is, meer inwoners. En hier is het een andere manier van werken. Okay. Ja.
0: Wat doe je voor de rest overdag?
1: Ik werk bij provincie Flevoland.
0: Provincie Flevoland, dat is weer

0: Weer een eind rijden,
1: ja,
0: toch?
1: Ja, klopt, ja. Ja, ik ben voor de liefde verhuisd naar de Achterhoek.
0: Ja.
1: Ik woonde hiervoor dus in Deventer. En ja, dat was nogal redelijk te doen met reistijd. Ja. Maar ik heb een hele leuke baan in Lelystad.
0: Oké. Okay.
1: En ja, ik wil ook niet zomaar mijn baan opgeven. Dus ik heb het ervoor over om lange tijd te reizen.
0: En wat doe je daar?
1: Ik ben projectleider gebiedsontwikkeling. En daardoor heb ik grootschalige gebiedsontwikkelingen die ik bijvoorbeeld onder andere het museum Batavia Land, waar ik verantwoordelijk voor ben. En een soort fonds voor Almere om een samenleving in Almere op te bouwen. Zo'n groene stad en, met voldoende voorzieningen en niet alleen huizen bouwen, maar ook nadenken wat daar nog meer bij komt. En ze gaan dan...
0: Maakt niet uit. Ik kijk even Martin aan of die misschien een doekje wil halen. Maakt niet uit, ga lekker door. Ging een glas water om, maar dat maakt niet uit. Almere gebied.
1: Ja, om daar de stad op te bouwen. Dus een groene, gezonde stad met voldoende voorzieningen. Ja. Genoeg sportvoorzieningen en niet alleen huizen bouwen.
0: Wat neem je van die kennis mee naar... destijds Deventer en nu naar Bronckhorst?
1: Nou, dat het heel belangrijk is dat ook naast dat je een huis hebt, dat je ook een samenleving opbouwt. En ook zorgt dat mensen vrije tijd ook nuttig kunnen besteden. En iedereen wil graag een hobby hebben naast dat hij er woont. En dat het gewoon fijn is om te wonen. En fijn landschap, horeca is ook heel belangrijk, recreatie. Openbaar vervoer. Dat zijn allemaal voorzieningen. Buiten dat je ergens woont, maakt dat je het heel fijn vindt in de omgeving om te wonen.
0: Wat zijn voor jou dan de belangrijkste dingen waarvan je denkt van, nou, ik zit nu in de gemeenteraad. Ik wil met D66 dit en dit en dit bereiken. Wat is voor jou het belangrijkste? Persoonlijk?
1: Nou, voor persoonlijk vind ik het heel schijnend dat mensen geen huis kunnen vinden. En vooral jongeren trekken weg. Komen niet, en als ze eenmaal weggetrokken zijn, komen ze hier niet terug. En dat moet echt vaart achterkomen. En ik vind dat we nu te veel procedures hebben. En daar moet gewoon prio op komen. En daar blijf ik op hameren.
0: Maar hoe doe je dat? Is dat alleen maar hameren? Of kun je er wat mee? Snap je hoe ik dat bedoel?
1: Ja.
0: Want we kunnen natuurlijk wel zeggen, joh, ik vind het wel heel belangrijk. Ja, dat vindt iedereen. En het is dan ook 7 uur. Dan ga ik weer naar huis en dan gaan we dingen doen. Snap je een beetje wat ik bedoel?
1: Ja, nee.
0: Dus hoe hou je dat vast? En ik weet dus van Martin nog dat hij zei van, joh, ik heb een leuk ideetje dat de mensen die al hier wonen, dat die bijvoorbeeld 1 of 2 puntjes extra krijgen om sneller hier een woning te kunnen krijgen. Zijn dat de ideetjes?
1: Ja, zo out-of-the-box oplossingen. 2 bonusjaren inderdaad bij een sociale woningbouwcoöperatie. Zorgen dat mensen hier in de omgeving kunnen blijven wonen door voorrang te geven aan mensen die in de buurt wonen. Bij nieuwbouwwoningen dan. Dat zijn, zo hou je hier de gemeenschappen in stand.
0: Maar je zegt ook terecht bij nieuwbouwwoningen. Wat natuurlijk wel lastig is. Is dat iemand van Almere. Ja. Die heeft daar een huis gekocht. Ooit voor 2 ton. Die verkoopt nu voor 8,5. En die koopt hier gewoon een heel leuk boerderijtje. Weet ik het allemaal. Hè? Nou, daar ga ik gewoon wonen en klaar is. Dus dat is natuurlijk wel lastig. Hè? Dat is lastig voor ons. En voor ons bedoel ik dan de Achterhoeken. Ja. Om je daar tegen op te boksen. Wat kun je daarmee bieden?
1: Ja, als mensen hun huis verkopen, dan is dat een transactie tussen 2 verkopende partijen. Verkopende partij en aankomende partij. Daar kun je weinig als gemeente op sturen. Je kunt alleen op je eigen vastgoed sturen. En bij nieuwbouwontwikkelingen zou je wel kunnen opeisen van, het mag alleen aan mensen die hier sociaal-economisch geworteld zijn.
0: Ja, gebeurt dat ook?
1: Dat kan nog wel iets.
0: Een tandje bij.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Okay. Denk je dat je dat voor elkaar zou kunnen krijgen? Een tandje erbij?
1: Ja.
0: Is dat draagvlak voor me in de raad?
1: Ja. Ja.
0: Dat is wel lekker natuurlijk.
1: Ja, ik denk dat er wel draagvlak voor is. Ja.
0: Okay.
1: Zal wel een van de speerpunten zijn. En economie is heel belangrijk. Dus hoe hou je de Achterhoekse economie in stand? En hoe zorg je dat ondernemers hier blijven? Dat er genoeg werkgelegenheid is? Dat is ook wel heel belangrijk. En we moeten gewoon een hele prettige omgeving hebben voor ondernemers. En dat is aan goede industrieterreinen te denken. Maar ook de ondernemers lopen ook tegen problematiek aan. Hoe je dat kan verhelpen. En ja, daar is Martin ook, de wethouder Vreuberg, natuurlijk mee bezig.
0: Ja. Ja. Is er nou nog veel veranderd voor jou? Ja, natuurlijk voor jou persoonlijk. Maar voor de rest, voor jullie als D66, nu Martin als ze

0: als wethouder aan het werk is?
1: Ja, het is, Martin was natuurlijk een hele kundige man in de fractie en hij had heel veel kennis. En nu kom ik daar samen met René Kooijmans, is ook raadslid. Hmm. En we hebben een commissielid, Mark Vervoort, gaan we het met z'n drieën doen. Ja. En ik ben heel blij dat René en Mark ook ervaring hebben en kennis hebben. Hmm. Maar het is, het is wel een aderlating dat hij weg is, ja.
0: Ja. Ja. Ja, je kunt toch bellen?
1: Ja, zeker. Ja,
0: het was, het lijntje is toch kort?
1: Ja, het lijntje is heel kort, ja. Ja. En we moeten het ook samen doen, hè? Met de raad, met het college, met de ambtenaren en met de gemeenschap.
0: Ja.
1: En het is, we moeten ook niet op elkaar stoel gaan zitten, maar we moeten elkaar aanvullen waar nodig. En scherp houden, dat zo.
0: Zeker?
1: Ja.
0: Dus voor de rest gaat het lekker?
1: Ja.
0: Dat is wel belangrijk, toch?
1: Ja, gaat heel goed, ja.
0: Ja, ik had hier een beetje staan, want ik heb natuurlijk altijd een beetje voorbereid, hè, van goh, wie krijg ik dan en wat is het? Ik had staan weinig activiteit, want de laatste bijdrage op de website was van 24 juli. En daar staat alleen maar Martin in onze wethouder. Ik denk, nou, is er nog reuring? Maar als ik het zo hoor, is er reuring zat, alleen is het nog niet gedeeld.
1: Klopt, ja, we hebben wel ons sterk gemaakt voor de beleid van de geithouderijen. Het was, het reisbeleid is nu 500 meter en we hadden 1 kilometer. Mm-hmm. En ik had schriftelijke vragen gesteld aan het college van goh, wat is er mogelijk om weer terug naar 500 meter te gaan? En, want tussen de 500 en de kilometer is het niet 100% zeker te zeggen dat daar het niet herleidbaar of dat van de longontstekingen door geithouderijen komt. Ja. Dus waarom zouden we niet teruggaan naar 500 meter?
0: Maar is er niet een tussenweg, 750? Ja, ik noem maar even wat. Hè. Ik
1: heb, het reisbeleid is nu 500 meter. Ja. En we hadden net voor het zomerreces als gemeente Bronckhorst een kilometer aangehouden. En daardoor zijn heel veel woningbouwinitiatieven die niet verder konden. Die waren on hold gezet en mochten niet verder bouwen. Dat heeft gewoon een hele grote impact gehad op de gemeenschap. En impact dat je niet verder kan bouwen. Bouwkosten, mensen zijn in onzekerheid. Ze hebben een huis wat ze niet af kunnen bouwen. Ja, dat is heel vervelend dat dat gebeurd is in schijnende gevallen. En dat was iets waar ik me druk over maak. En
0: mooi.
1: Het college aanstuur van doe daar wat aan.
0: Nou, ik ga daar ook met jou even over verder praten. Want ik ben wel benieuwd wie heeft zich dat dan, of hoe is dat dan toen van die 500 naar die 1000 meter gegaan? En wie heeft dat dan tussen aanstekens bedacht? En waarom is dat nu een probleem om dat eventueel terug te draaien? Maar misschien zag je Martin ook al, hij zwaait, hij wil muziek draaien. Dus even een nummertje.

0: Nou, voor degene die het nog niet weet, ik ben in gesprek met Charlotte. En zij is fractievoorzitter van D66. Nou, welkom en al zo lang gehad, dus dat doen we niet meer. We hadden het voor dit plaatje over 500 meter, 1000 meter, geitenhouwerij. Waarom landelijk is het beleid 500? Bronkhorst heeft 1000 bepaald, bedacht. Weet je een enig idee waar dat vandaan komt en waarom dat dan nu 1000 is? En waarom geen 500?
1: Ja, goede vraag. Ik ben natuurlijk 4 maanden even tussenuit geweest, omdat ik zwangerschapsverlof had.
0: Ja, dat
1: en
0: snap
1: in,
0: ik.
1: In die tijd is dat besluit genomen. Maar ik kan me wel voorstellen dat het een politieke discussie was en dat ze gezondheid destijds wel heel belangrijk vonden en daardoor naar 1000 meter zijn gegaan. En nu er meer onderzoek is gedaan, dat ze nu naar 500 meter hebben gekund.
0: Okay.
1: En dat ook,
0: dus het heeft echt met gezondheid te maken, maar ook met de kennis en kunde van vandaag zou je een andere beslissing nemen dan die je toen hebt genomen.
1: Ja.
0: Oké, nou, mooi. Dus dat zou redelijk hoopgevend kunnen zijn voor nieuwe projecten in de woningbouw.
1: Ja, absoluut. Want die kunnen nu weer verder. En die hebben nu ook duidelijkheid. Nou heb je nog wel woningbouwinitiatieven binnen de 500 meter. En die staan nu ook, die kunnen ook niet verder. En daar heb ik het college van BMW in de afgelopen raadsvergadering op gevraagd. Het college van burgemeester en wethouders om wel te kijken wat kan aan maatwerk. En ik heb ook gehoord dat ze ook in gesprek zijn met de initiatiefnemers en ook met de geitenhouderijen. Want er komt heel veel op hen af. En ze hebben hele nare berichten gekregen. En het is van hun een hele impact dat ze nu zo worden aangekeken. Terwijl zij met ziel en zaligheid hun bedrijf voortzetten.
0: Ja, hoe zie jij een stukje maatwerk? Zou een stukje maatwerk kunnen zijn van, goh, als je die stal aan die kant zet of dat soort, hoe zie je dat? Wat zou maatwerk kunnen zijn?
1: Ja, ik zou die vraag eigenlijk willen stellen aan een initiatiefnemer van de woningbouwontwikkeling. Ik wil graag met ze praten en niet over ze praten.
0: Je wilt graag de vraag even doorschuiven en dan de volgende keer als je hier weer bent, dan ik schrijf hem op, dan kom ik erop terug. Ben ik benieuwd of we antwoord kunnen krijgen. Hey, wat ben je op dit moment, waar zijn jullie op dit moment als D66 mee bezig?
1: We zijn op dit moment bezig. De begroting is voor de komende jaren beschikbaar gesteld. En daar kunnen wij proberen bij te sturen. En wat ik heel belangrijk zou vinden is een stukje economisch beleid. Dat we dat goed op de kaart zetten. Participatie. En het voornamelijk dat we, want dat is in Deventer heel goed geregeld, participatiebeleid. En dat wil ik ook heel graag hier in Bronkhorst, dat het helder is.
0: Is dat een beetje te kopiëren plakken, of niet?
1: Zeker niet, want het is een andere soort gemeente. Maar je kunt wel belangrijke successen daar gebruiken en hier ook gebruiken.
0: De goede dingen eruit halen.
1: En dat zou ik heel graag, dat gun ik ook Bronkhorst heel erg. En dat we een bepaalde gedachtegang krijgen, dat mensen ook weten waar ze aan toe zijn en dat ze ook gehoord worden. En je merkt gewoon dat de radiostilte heel vervelend is voor heel veel mensen. En je moet gewoon, mensen hebben hier gewoon behoefte aan duidelijkheid en niet eromheen draaien.

0: Ja, je mag gewoon zeggen waar het op slaat. Ja,
1: maar dat is uiteindelijk wat ik natuurlijk net al met Paul Ingberg besprak. Dat die zei van ja, de agrariër wil ook gewoon, iemand wil duidelijkheid. De ondernemer wil duidelijkheid, kan ik investeren? Waar ga ik investeren? Wat ga ik doen? Dus dat is ook een beetje wat jij nu aangeeft. Ja. Geef duidelijkheid. Nee is ook een antwoord, maar dan kun je er wat mee.
0: Klopt. En dat is de nuchterheid van de Achterhoek.
1: Ja.
0: Ja.
1: Wat wil jij persoonlijk bereiken in de komende tijd dat je hier op deze functie zit?
0: Ja, ik zou heel graag willen inzetten voor onderwijshuisvesting. Vergroening van de Bronkhorst. Dat zijn wel twee belangrijke pijlers. Ook duidelijkheid naar de inwoner. Een track-and-trace systeem vind ik heel belangrijk. Dat mensen kunnen weten waar zit mijn aanvraag en het proces. Een stukje duidelijkheid.
1: Dat je een tijdlijntje maakt en hier sta je. Ja. Dat moet allemaal nog gedaan worden voordat iets altijd niet besloten kan worden.
0: Ja, en economie vind ik belangrijk. Ja. En dat we blijven huizen bouwen. Dat zijn al de vijf pijlers die belangrijk zijn.
1: Ja. Even over dat track-and-trace. Daar is nu helemaal niks van.
0: Nou, dat kan naar mijn idee wel anders. Ja.
1: Mooi.
0: En dat is ook goed om het college van BMW daar scherp te houden. Dat zou kunnen. En het is gewoon duidelijkheid naar de inwoner. Dat blijft gewoon terugkomen.
1: Mooi. Wat ga je de komende weken doen?
0: De komende weken ga ik de begroting nog even goed doorspitten.
1: Ja, en, maar die is nog niet, want we hebben nu 2000, of voor 15 november zou die komen. Die van vorig jaar is een beetje geplust en that's it. En dan komt in ieder geval in december komt het hele verhaal.
0: Ja.
1: Heb je daar al wat meer informatie, wat meer kijk op? Dat je denkt van, nou, ik ben benieuwd wat er gaat worden en dit willen we graag bereiken.
0: Ja, ik ben benieuwd wat het college van BMW in december oplevert.
1: Hmm.
0: En als dat een lijn is met D66, dan kunnen we dat van harte ondersteunen. Maar het kan ook zijn dat er bijsturing nodig is. En dan gaan we
1: bikkelen.
0: Ja.
1: Vind je dat leuk, bikkelen?
0: Ja, ik vind het wel. Ik wil wel een actief raadslid. Ja,
1: ik wil zeggen, ik zie het aan je ogen dat je denkt, hé, bikkelen, dat is leuk.
0: Ja, ja het is gewoon belangrijk om wat in de samenleving gebeurt naar binnen te halen. En ik ga veel koffie drinken en bellen met inwoners en... Ik ben echt wel een luisterend oor voor heel veel mensen. En
1: het hoeft niet actief. Altijd,
0: gewoon aan de keukentafel komt het goede gesprek naar boven. Ja. En daar wil ik me echt voor inzetten. Gewoon, gewoon toegankelijk en een lokale partij.
1: Mooi.
0: Ja.
1: Ik hoor heel voorzichtig achter op mijn oor al, of achter op mijn oor zeg ik, achter op het achtergrondgeluid dat de uitzending bijna voorbij is. Maar wat wil je nog echt vertellen, dan denk je, ja, nou zit ik je toch. Dat ga ik dan nog even ingooien.
0: Ja, dat mensen me altijd een mail mogen sturen en dat ik graag met ze in gesprek ga over allerlei soorten onderwerpen. Het is gewoon belangrijk dat ze weten dat ik daarvoor opensta. En waar ik invloed kan uitoefenen, dan kan ik wat voor ze doen. Mooi. En ik probeer altijd te kijken wat ik kan doen. En dan ben ik ook duidelijk over wat wel en niet kan.
1: Super. Dankjewel. Leuk dat je er was. Voor de allereerste keer bij ons in de studio. Ik ga ervan uit dat wij elkaar nog eens een paar keer vaker zien. Dankjewel en tot de volgende keer.
0: Dankjewel.

0: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
1: De lekkerste patat en snacks komt uit de snackwagen van Vleesboer Leghares. Perfect voor elk buurtfeest, bedrijfsborrel, open dag of vierdag. En dat tegen een vooraf afgesproken prijs per persoon. Kijk op de site of bel voor de mogelijkheden. Vleesboerderij Garrison in Tolly. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarrison.nl.
2: De herfst is begonnen. Tijd om je interieur op te fleuren.

0: Beugeling, Hengelo, Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress? Zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
2: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Nepal zijn 15 lichamen geborgen van bergbeklimmers die zondag waren bedolven onder een lawine. Die trof het basiskamp op de berg Himlung Himal, die ruim 7000 meter hoog is. In het kamp, vlakbij de grens met Tibet, waren berggidsen en koks bezig met voorbereidingen voor het komende klimseizoen. Er wordt nog één persoon vermist. Het nieuws dat er overheidstoezicht op makelaars komt, wordt over het algemeen positief ontvangen. De vereniging Eigen Huis is blij dat de problemen van huizenkopers worden erkend en dat het koopproces doorzichtiger wordt. Makelaarsvereniging Vastgoed Nederland juicht toe dat er een beroepsregister komt. Daardoor kan een malafide makelaar definitief uit zijn beroep worden gezet. Ook de NVM is daar blij mee, maar wijst erop dat er nog geen opleidingseisen zijn vastgelegd en dat een register dan weinig zekerheid biedt. In de Nations League speelt het Nederlands elftal in Thessaloniki tegen Griekenland. Het belooft een zware wedstrijd te worden. De Grieken staan bovenaan in de pool van Oranje. En in Griekenland is het vertrouwen in de nationale ploeg groot, vertelt sportcommentator Suze van Kleef.
5: De ploeg heeft wat jonge talenten en vooral aanvallende kwaliteiten. Volgens de bondscoach Xavi zijn ze zelfs in de beste vorm sinds jaren. Nou ja, die goede prestaties die zorgen voor heel veel enthousiasme in Griekenland. Dus het zal inderdaad wel een mooi sfeertje zijn vanavond in het stadion.
4: Verdediger Jan-Paul van Hekken verliet gisteren geblesseerd het trainingsveld. Hij komt vanavond niet in actie. De wedstrijd begint om 9:15. Een shirt van basketballer Michael Jordan heeft op een veiling 10,9 miljoen euro opgeleverd. Jordan droeg het shirt in 1998 in de derde wedstrijd van de NBA Finals met de Chicago Bulls. Alleen het shirt van honkballer Babe Ruth bracht in 2019 meer op, 21,5 miljoen euro. Het weer, vanavond opklaringen, vannacht vooral in het binnenland nevel of mist. Koelt af naar 8 graden, ook morgenochtend mist. Later meer zon, maar ook wolken en het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Verkeersinformatie.
6: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. De spits is bijna voorbij, er staan nog een paar files. Op de A2 Utrecht Den Bosch tussen Nieuwegein-Zuid en Beest doe je 10 minuten langer over door werkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht. A50 vanuit Arnhem naar Os tussen Knoop het Grijsoord en Heteren een kwartier extra. Komt er een ongeluk, maar hier is de weg weer vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Schat, waarom is het gras aan de overkant altijd groener?
8: Vind je het heel gek? Zij hebben Veldhuizen Groen en Graafwerk ingeschakeld.
7: Veldhuizen wie?
8: Groen en Graafwerk. Vakmannen die weten hoe je een gazon aanlegt en onderhoudt.
7: Ook het inzaaien, verticuteren en beluchten?
8: Zeker, ze onderhouden het elk jaar. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl.
7: Wauw, dan is ons gras binnenkort net zo groen als aan de overkant.

0: rug.
1: En dat gaan we vanavond zeker weer doen. Welkom bij een nieuwe aflevering van Evers Blik Terug op deze 1 oktober 2026. Zoals gezegd, de radio staat aan, de muziek ligt klaar en daar zitten vanavond weer een paar hele fijne plaatjes tussen. Van Brian Ferry tot Fleetwood Mac, van de Beatles tot, nou ja, je hoort het zelf wel. Welkom bij Evers Blik Terug. Wat een begin dit, hè? Het was natuurlijk wel een beetje pompeus, want het origineel van Streets of London van Ralph McTell, dat is heel klein, heel fijn. Met een gitaartje en een mondharmonicaatje. Maar dit was echt met een orkest en met een koor erachter. Met Lennox die hier aan meedeed. En ja, dat was wel een geweldig nummer hoor. Maar er zit wel een heel mooi verhaal achter. Want het nummer verscheen voor het eerst op McTell's album Spiral Staircase in 1969. En opvallend genoeg kwam het pas later in 1974 als Britse single uit en bereikte hij daardoor uiteindelijk nummer 2. Het mooiste weetje eigenlijk is wel dat de inspiratie kwam voor een belangrijk deel uit Ralph McTell's tijd als straatmuzikant en reiziger door Europa. De mensen die hij in het lied beschrijft waren geïnspireerd door

mensen die hij onderweg ontmoette, onder meer in Parijs. Hij overwoog daarom aanvankelijk zelfs de titel Streets of Paris, om die zo te gaan noemen. Nou, dat komt mooi uit, want het jingeltje is afgelopen, dus we gaan lekker verder met muziek. Zoals gezegd, je mag van alles verwachten. Ik was vanmorgen aan het voorbereiden en vaak kies je muziek ook wel een beetje hoe je gemoedstoestand ervoor staat. Het varieert wat op dit moment. Dus, je mag ook een variatie in de muziek dus verwachten. Het volgende nummer, dat is Southern Sun. En dat is van A Boy and Bear. Fijn dat je luistert trouwens.

zou bijna gaan met bleren. Heb ik ook wel gedaan, maar de microfoon stond toen dicht. Dat is wel fijn natuurlijk. Ja, daar waren natuurlijk de Outsiders met Lying All The Time uit 1966. Eerste top 40 hits voor de mannen en meteen, ja, ook raak, hè? Nummer 10. Zijn ze geworden. En we blijven even bij de bands die weten hoe je een goede plaat maakt. En dan heb ik het over Fleetwood Mac van hun album Rumours. En dat is dan weer geschreven door Stevie Nicks nog voor ze dat ze bij de band zat. En de titel is I Want to Know.

Ik ben wel eens aan het oefenen geweest met een mondharmonica. En toch is het heel apart. Bij dit nummer. The Beatles met I Love Me Do natuurlijk. Dat is eigenlijk het prille begin, hè, van iets heel groots. In oktober 1962 was dit hun eerste Britse single. En dat kwam toen tot nummer 17. En zoals gezegd, die mondharmonica van John Lennon maakt natuurlijk...

maakt het natuurlijk meteen herkenbaar. We gaan naar heel wat anders. Jackson Browne. We gaan naar 1977 en een plaat die prachtig laat horen wat er gebeurt als een concert eigenlijk voorbij is. Iedereen gaat naar huis, maar de mensen achter de schermen begint het werk eigenlijk dan pas opnieuw. Hè? De loadout, dus Jackson Browne's eerbetoon aan de road crew, moet ik zeggen, en het publiek. Live opgenomen en afkomstig van Running on Empty, dat is het album. Even lekker voor gaan zitten. Dit is Jackson Browne met de loadout.

Er wordt vreselijk goede muziek gemaakt. De laatste tijd, nou nee, niet de laatste tijd. Al heel lang natuurlijk. We're Going Home van Vince Joyce. En dat was nummer uit 2018. En hij schreef het nummer terwijl hij in Amerika op tournee was. Als voorprogramma van Taylor Swift, moet je nagaan. En dat vond hij naar eigen zeggen behoorlijk spannend. Uit die periode ontstond dit nummer over het onbekende tegemoet gaan en het ontdekken wat je in huis hebt. Going Home natuurlijk. Ja.

daar had hij het over. We're going home. We gaan weer naar wat Nederbeat. En dan stappen we terug in de tijd naar 2018. Dat is dan wel een beetje opvallend. Want we komen uit 2018 en blijven in 2018. Alleen, wel een naar Nederlandse bodem natuurlijk. Begin jaren 70. De Sandy Coast uit Voorburg. Met natuurlijk Hans Vermeulen als zanger. En dit is er eentje uit 1972. En de titel past eigenlijk altijd zodra de zon een beetje schijnt. En dat heet dan weer Summer Train.

Slate Cleaves, Heartbreak, dat was de titel van dit nummer. En je luistert naar Evens Blik Terug. Elke donderdagavond gaan we gewoon lekker een terugblik doen. Maar dat kan ook een dag tevoren zijn als daar een nieuw nummer uit is gekomen. Zo, dat kan me zo. Maar ja, dat is het mooie van dit programma. We schieten van links naar rechts en van boven naar beneden. En het mag allemaal en het kan allemaal. En dat is natuurlijk wel leuk. We gaan snel verder met Nick Cave en The Bad Seeds. En dit is Nature Boy.

All Along the Watchtower in een weergaloze uitvoering van Jimi Hendrix natuurlijk. Het oorspronkelijke nummer is geschreven door Bob Dylan, maar Hendrix maakte er in 1968 zijn eigen elektrische meesterwerk van. Dat mag je wel zeker trouwens. Op het album Electric Ladyland, daar kun je dat nummer terugvinden. Een van de best verkochte singles van Jimi Hendrix Experience. Dat was natuurlijk ook zijn band. Met z'n drieën waren bassist, drummer en hijzelf. We gaan even wat stopzetten, want dat gaat niet helemaal goed. Maar zo'n achtergrondmuziek is ook wel aardig trouwens. Als je even iets aan het vertellen bent. Oké, dat gezegd hebbende. We gaan snel verder, want ik heb een Curtis Harding nummer op de draaitafel liggen. Van eind jaren 60 is dat weer. En dat zeg ik niet goed. Dat is 2017. Ik zeg het niet helemaal goed. Een plaat met een heerlijk soulgevoel. Dit is wel lekker hoor. Dit is Need Your Love.

Ja, met Brian Ferry sluiten we deze editie van Evers Blik terug af. The Price of Love is this. Ook alweer tijd tekort. Ik had nog veel meer willen draaien, maar goed, maakt niet uit. Uurtjes is te weinig. Maar wie weet, volgende week ben ik er weer. En dan blijf zeker luisteren. Jan Dekker is ook hier in de studio om in ieder geval Ideaal Country te doen. Dankjewel voor nu en tot de volgende week. Dag.

0: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes. Zoek je werk dat wel om jouw leven heen past? Dan zit je goed bij Facility Groep Nederland. Je werkt in de regio, op tijden die jou uitkomen en voor een goed salaris. Geen gedoe, wel duidelijkheid, waardering en een team dat weet van aanpakken. Goed geregeld schoonmaakwerk. Bekijk de vacatures en solliciteer vandaag nog. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past. Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
1: Vanaf 2 oktober opent Meisjes van Greve haar deuren aan de Stationstraat 30 in Zelhem. Ontdek onze mooie collectie wollen vesten, leren tassen en accessoires, stoere outdoor laarzen, sfeervolle woonaccessoires en leuke cadeaus. Natuurlijke producten met aandacht en zorg voor u uitgezocht. Nieuwsgierig geworden? Kom gezellig binnen en laat u verrassen. Meisjes van Greve, Stationstraat 30 in Zelhem.
0: Werk in jouw buurt. Uren die bij jou passen. En een goed salaris? Bekijk de vacatures en solliciteer direct. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
2: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis?

0: Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
1: De Kovic, ook voor verrijkers. Voor dakdekkerswerkzaamheden tot het plaatsen van een kozijn op hoogte. Voor het leggen van roostervloeren in stallen tot het saneren van asbest. De Kovic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd. Wilt u een topspeler van uw auto maken? Kom langs bij de Hogevoort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
2: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Britse politie heeft nog een man opgepakt voor het voorbereiden van een terreuraanslag op een luchtmachtbasis. De Brits-Iraanse man van 27 werd aangehouden in Londen, zegt de politie. Ook werden twee panden doorzocht. Afgelopen zondag werden al 5 andere jonge mannen opgepakt in de buurt van dezelfde basis bij Fairford. Zij werden maandag op borgtocht vrijgelaten. Op de vliegbasis zijn niet alleen Britse militairen aanwezig, maar ook Amerikaanse militairen. In Oekraïne is een school getroffen door Russische drones. Niemand raakte gewond. De 100 leerlingen en ongeveer 60 medewerkers zaten in een schuilkelder. De school in Kiev raakte beschadigd en er ontstond een brand. Maar volgens de directeur konden de lessen doorgaan. Ook een belangrijke brug in Kiev werd getroffen door drones, maar is niet ernstig beschadigd. Het nieuws dat er overheidstoezicht komt op makelaars wordt over het algemeen positief ontvangen. Zo juicht makelaarsvereniging Vastgoed Nederland het toe dat er een beroepsregister komt waarin mensen kunnen zien wie zich aan de regels houden. Volgens deze makelaar zijn de strengere regels een goed idee.
4: We zien zeker vanuit makelaars van buiten de regio dat er nog wel eens gevraagd wordt van wat voor biedingen worden er gedaan en welk bod moet ik uitbrengen om een winnend bod te kunnen doen voor mijn klant.
5: En dat kan natuurlijk eigenlijk niet.
4: Nee, dat is niet de bedoeling. Daar is de regelgeving vrij duidelijk over.
3: De Noorse stervoetballer Erling Haaland heeft luchtvaartmaatschappij Norwegian Air Shuttle voor de rechter gedaagd. Het bedrijf maakte tijdens het WK reclame op sociale media met een bewerkte foto van een vliegtuig met Haalands kenmerkende paardenstaart. We hebben er nog nooit zo Noors uitgezien, stond erbij. Haaland, die zijn haar inmiddels heeft afgeknipt, kon er niet om lachen. Volgens zijn advocaat heeft het bedrijf ongeoorloofd gebruik gemaakt van zijn uiterlijke kenmerken. Het weer, vanavond opklaringen, vannacht vooral in het binnenland nevel of mist. Het koelt af naar 8 graden. Ook morgenochtend mist, later meer zon, maar ook wolken en het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De bloemetjes van de week worden aangeboden door Groenrijk Steentjes uit Doetinchem en Jumbo Hollak in Zelhem.

Ja, donderdagavond 8 uur geweest. Oftewel, mede namens Gerry, hartelijk welkom bij Ideaal Country. Een uur lang gevarieerde countrymuziek uit allerlei hoeken en gaten. De swingende opening was van Claudia Buckley. En dat is een getalenteerde, maar ook lieftallige countryzangeres uit Ierland. Ze zong het nummer Once Around the Dance Floor. Ze is trouwens vanavond voor het eerst in dit theater, maar zeker niet voor het laatst. De playlist bevat vanavond nog een paar nieuwe gezichten, maar het leeuwendeel bestaat natuurlijk uit gevestigde namen. Overigens is het bluegrassgehalte van deze playlist bovengemiddeld. Want de violen en de banjo's vliegen je straks om de oren, bij wijze van spreken. Het volgende nummer zijn ook nieuwe gezichten. Jeff en Sherry Easter met hun dochters respectievelijk Madison, Morgan en Maura. Jeff en Sherry maakten oorspronkelijk deel uit van de muziekgroep The Lewis Family, maar in 1988 begonnen ze hun eigen Southern Gospel Group, zoals het officieel heet. Ze gaan nu een prachtige cover van de Don Williams hit uit 1975 zingen, namelijk You're My Best Friend.

Silver Threads en Golden Needles. Door Linda Ronstedt uiteraard. Komt uit 1974 en was een van Linda's absolute wereldhits. En ze had er wel een paar hoor. Johnny Loughran komt uit Noord-Ierland. Net als Van Morrison trouwens, maar dat terzijde. En hij zingt prachtige Ierse ballades. Dit is er eentje. Like a Lion in the Winter.

Ja, een lied alleen voor kinderen. Een beetje country-achtige cover van de hit uit 1972 al, van die sympathieke Nederlandse troubadour Dimitri van Toren. In mei 2015 overigens al gaan hemelen. Dat was de Belgische zangeres Dana Winner. En ja, misschien wil je een beetje op het randje, maar het prachtige accordeonwerk trok me uiteindelijk over de streep. Ik vond dat het kon. Ik hoop dat jullie dat met me eens zijn. Dan gaan we naar een volgende nummer. En dat is een Cajun-achtige versie. Nee, nu versie, het is een Cajun-nummer. Een poosje geleden alweer dat we dat in dit programma hadden. Het wordt gespeeld door de Juvel Fusilier Cajun Trio. Ja, fusilier, dan moet ik eigenlijk iets aan militairen denken, maar dat geloof niet dat dat hier van toepassing is. Het is wel een hele bijzondere versie, want het is een bekende hit eigenlijk. You Are My Sunshine.

In My Dreams door Sweet Emmylou natuurlijk. Lekker op tempo nummertje. Ze zit trouwens ook wel eens in My Dreams. Maar dat terzijde. Tijd voor het tweeluik. Eerst het origineel uit 1975 van Bobby Helms. En daarna de prachtige cover van de Australische countryzangeres Vanessa Bourne. Dit is Fraulein.

Fraulein door Vanessa Bourne. Ja, het overkomt maar regelmatig dat ik een cover mooier vind dan het origineel. En dat is eigenlijk hier ook weer aan de hand. Het volgende nummer is weer Bluegrass. De Nashville Bluegrass Band, uit Nashville uiteraard, met Baby Blue Eyes.

Ja, Country Kate was dat. Eindelijk ook weer eens in the house. Het nummer heette Another Blue Moon. Ik heb trouwens niet de naam van de mannelijke helft kunnen ontdekken. Dequis, dat is een beetje vreemde artiestennaam van een Zuid-Afrikaanse zanger genaamd Christian Bezuidenhout. Ja, ik kan het uiteraard niet laten. Er komt weer een nummer uit Zuid-Afrika. Zet het geluid maar even iets harder, dan kun je het meeste zelfs verstaan. Liefdesverdriet komt uit zijn tenen. Dit is Bliksem, ik mes jou.

Ja, dat waren de Petersons samen met de Haygoods. Met een beetje wilde bluegrass live opname van Mountain Music. Tijd voor Dolly nu, samen met Porter Wagoner. Komt van hun album Just Between You and Me uit 1968. Beetje klassieke country, maar een geweldig duet. Because One of Us Was Wrong.

Ja, het is natuurlijk een heel mooi nummer. En ik zal hem nog wel een keertje op de playlist zetten binnenkort. Maar hij is te langzaam om ermee af te sluiten. Wij sluiten namelijk uptempo af. Dat is gebruikelijk. We zijn de uitzending gestart met Claudia Buckley. En gaan eruit met Jimmy Buckley. Is dat familie? Ja, dat is haar vader. Oftewel, ook uit Ierland. Hij gaat zingen Down in Louisiana. Mede namens Gerry van achter de knoppen en de schuiven. Weer hartelijk dank voor het luisteren. Blijf lekker zitten voor Benny's muziekservice uiteraard. Maar wat Ideaal Country betreft, weer heel graag tot volgende week. Zelfde zender, zelfde dag, zelfde uur. En Gerry en ik doen het dan weer met hetzelfde plezier. Dag!

0: Jan.
1: Dag, buurvrouw.
0: Wat is het toch heerlijk behagelijk hier binnen.
1: Dank je. Lekker, hè? Wanneer laat jij eigenlijk je gevel isoleren door Harmse spouwmuurisolatie? De professionele spouwmuurisolatie van Harmse zorgt voor meer comfort en verlaagt direct het energieverbruik van je woning. Kijk maar op isoleerpartner.nl.

0: Storm.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De Nederlandse scheepsbouwer Damen eist een compensatie van bijna 4,7 miljard euro van de Duitse regering voor het schrappen van een opdracht. Eind juni annuleerde het Duitse ministerie van Defensie een bestelling van 6 fregatten. Volgens Damen gebeurde dat volkomen onverwacht. Het bedrijf had toen al veel kosten gemaakt. Volgens de Duitse regering duurde de bouw van de fregatten te lang en liepen de kosten uit de hand. Damen stelt dat de Duitsers contractbreuk hebben gepleegd. In het Verenigd Koninkrijk is opnieuw een man opgepakt die plannen zou hebben gehad voor een aanslag op een luchtmachtbasis. Het is een man van 27 met de Brits-Iraanse nationaliteit. De vliegbasis bij Fairford zou het doelwit zijn geweest. De Britse politie hield zondag al 5 andere mannen aan in de buurt van de basis. Zij zijn op borgtocht vrijgelaten. In Nepal zijn 15 lichamen geborgen van bergbeklimmers die zondag waren bedolven onder een lawine. Die trof het basiskamp op de berg Himlung Himal, die ruim 7000 meter hoog is. In het kamp, vlak bij de grens met Tibet, waren berggidsen en koks bezig met voorbereidingen voor het komende klimseizoen. Zondag waren al 2 lichamen geborgen en nu staat het dodental dus op 15. Er zijn geen overlevenden gevonden en er wordt nog 1 persoon vermist. Schippers in het oosten van het land moeten zelf inschatten of ze nog kunnen varen in de rivieren. Rijkswaterstaat kan minder vaak informatie doorgeven over het waterpeil.
3: Nou, onze patrouillevaartuigen hebben een diepte van 1,25 meter nodig om die metingen uit te kunnen voeren. En zowel in de Waal als in het IJssel en een aantal andere plekken is de waterstand lager. Dus kunnen we dat niet meer meten op die manier.
2: De branchevereniging voor de binnenvaart vindt het zorgelijk dat schippers nu op zichzelf zijn aangewezen. Het is onduidelijk wanneer het waterpeil weer zal stijgen. Het weer. Vanavond opklaringen. Vannacht vooral in het binnenland nevel of mist. Het koelt af naar 8 graden. Ook morgenochtend mistig. Later meer zon, maar ook wolken. En het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: De bloemetjes van de week worden aangeboden door Groenrijk Steentjes uit Doetinchem en Jumbo Hollak in Zelhem.

0: Muziekservice.
1: Benny's Muziekservice.
2: Goedenavond.
0: Benny Eenink.
1: Benny Eenink.
3: Ja, een hele goede donderdagavond, zeg ik dan. Ha. Heerlijk, lekker weertje van de week. Prachtig mooi. En nu ook nog. Geniet er maar even van, want het duurt niet zo lang, denk ik. Dan zal het wel gaan veranderen. Daar ga ik tenminste van uit. Maar het is donderdagavond en we zijn aanbeland aan het laatste kwartaal, de 1e oktober. Het is dik na negenen en tijd voor Benny's Muziekservice. Uit 1986 begonnen we met normaal, hoe je het ook doet, van de LP Kiek Ut. Kan nummer 18 in de Nederlandse hitparade. Dus het was nog wel een redelijk, een van de 65 hitsingles ongeveer van normaal. Wat hebben we meer? We hebben een drieluik vandaag. En omdat het de komende dagen dierendag is, 4 oktober is dat altijd, heb ik me vroeger op school aan laten praten. En dat doen ze tegenwoordig nog steeds. Ja, niet aan aanpraten, maar 4 oktober gebruiken voor Dierendag natuurlijk. Daarom heb ik om 10:30 iets met dieren in de uitzending. Muziekjes met dieren erin verwerkt. Maar voor die tijd hebben we nog Radiohead, we hebben nog de Escorts, Bob Dylan. We hebben nog Bobby Bloom. En daarna hebben we nog Leon de Graaf, Peter Frampton en Saul Mieux. Dus zeker heel even wel de moeite waard om te blijven luisteren. Maar dat doet hij vast wel. Televisiebeeld kan rustig aan zitten zonder geluid. Dan doe je er lekkere muziekjes bij. Dan gaan we beginnen met de man die afgelopen zondag overleed. Hij had een hit in 1969 en in 1977. Mighty Sparrow. Hij werd 91 jaar. En dat samen met Byron Lee in dat jaar een hit. Byron Lee werd 73 en die overleed al in 2008. Ze kwam uit India, Granada. Soco, ska, reggae, calypso zangeressen. Zangers waren. En dan gaan we beginnen met hun nummer in Nederland, Only a Fool.

Montego Bay kwam uit 1970. En de zanger was Bobby Bloom. Maar hij werd hier begeleid door Jackie Wilson. En die man overleed ook vorige week. Hij werd 79. En hij was een soort basgitarist. Voor iedereen. Hij werkte met Paul Simon, met Jimmy Cliff, met Galen Jeffries, Bob Marley. Nou, noem ze maar op. En Desmond Dekker onder andere. En ook bij dit nummer van Montego Bay. Want daar kwam die ook vandaan. Uit Jamaica. Wil ik daar toch een aandacht aan besteden. Aan Jackie Wilson. Sessie bassist was hij, zeg maar. Ska en reggae en dat soort dingen.

Daarvoor Only a Fool. En dan kwam nummer 2 in 1969 en 1977. En dat was twee keer een hit in Nederland van Mighty Sparrow, die ons vorige week, oftewel weekend, ontviel op 91-jarige leeftijd. Dat genoeg over de ontvallenden van deze week. We gaan verder met Bob Dylan. En die heeft het over Just Like a Woman.

Bono. Paul David Hewson. Hij is inmiddels 66 en in 2004 zong hij met U2 Vertigo. En dan kwam nummer 2 in de hitparade. Jongens uit Dublin, uit Ierland. Alternatieve poprock met Dick en David Howell Evans. Hij wordt ook wel The Edge genoemd. En dan hebben we nog Earl Clayton en Larry Mullen. Dat bestond uit voor U2. Bob Dylan daarvoor met de band Robert Zimmerman. 85 is hij inmiddels. En Just Like a Woman. We gaan naar 1992. Daar hebben we ook wat moois. Oh, wat dacht je van Tom York. 58 is hij, zanger van Radiohead. En dit is Creep. Ze kwam uit Oxford.

0: 64. We hadden maar één hitje in Nederland, dat was This. Terry Sylvester zat erbij van de Hollies, ging die later heen. John Kincaid, Mike Gregory, Pete Clark, Ray Walker en John Foster. Allemaal jongens van de band die van 62 tot 66 bestond. En uit de Mercy Beat uit Liverpool kwam uit die richting. Creep daarvoor uit 92 van Radio, oftewel Radiohead. Ja.
1: De Drie Luik Mini Special. Drie nummers die iets met elkaar gemeen hebben.
0: Ja, dat hebben ze. Het zou allemaal iets te maken met dieren. Naar aanleiding van de aankomst. De komstige weekend, als het Dierendag is, heb ik wat dieren verzameld. En de eerste is een wild paard, oftewel paarden, wild horses. Kwam in 69 uit toen er geschreven werd door de Rolling Stones jongens, Jagger en Richard. Maar het werd ook een hit voor de Flying Burrito Brothers met Graham Parsons. Maar met het doodzoeken zag ik dat hij maar 26 jaar is geworden, Graham Parsons. Hij overleed al in 1973, maar was wel lid van de Flying Burrito Brothers. Ze kwam uit L.A. America, country rock. Mick Clark, ook al niet meer onder ons. Chris Hillman waren allebei leden later van de Birds. Bernie Leadon, Pete. Kelnow. Leon Russell speelde allemaal mee. Dan heb ik de Love and Spoonful in 1967 onder leiding van John Sebastian. Hij is inmiddels 82. Nashville Cats. Er zaten 12 hits in Nederland, de jongens uit New York. Met Sel Janowski, Steve Bone, Joe Butler, Jerry Yester en Larry Hawking. En dan hebben we nog het 74, onze duif, luitenant duif, Lieutenant Pigeon. Hilda Woodford was de moeder van Rob Woodford. Die zat in de band Steve Johnson, Nigel Fletcher. Er kwam een nummer 4 met de Moldy Old Dog. En ze hadden maar één hit in Nederland in 1974. En daar kwam zelfs nummer 1. Maar we gaan starten met Wild Horses van de Flying Burrito Brothers.

0: De Drieluik Mini Special. Drie nummers die iets met elkaar gemeen hebben.
1: Ja, drie nummers die iets met de Dierendag te maken hebben. Flying Burrito Brothers. En hun Wild Horses horen we als eerste uit 1967, Love and Spoonful in Nashville Cats. En de Moldy Old Dog van

Lieutenant Pigeon uit de 1974. Dat waren de drie die we hoorden in het drieluik van 9:30. Nou, wat hebben we dan klaarstaan? Ja, eens even kijken. Uit 2024 heb ik hier. Timo Prins, frontman van Sans Mieux. 4 albums en 18 singles hebben ze inmiddels. En dat is 17 hits. En uit Den Haag, indie folk pop. En dan gaan we luisteren naar Free for Another Day.

De Graaf en Pittsburgh in the Rain. En dat kwam het neer, die 71. Daarvoor het Som Jeu en Free for Another Day. En we gaan een prachtig mooie draaien van Peter Frampton.

0: was nog een keer Johnny Cash uit 1969 en San Quentin.
1: De bloemetjes van de week worden aangeboden door Groenrijk Steentjes uit Doetinchem en Jumbo Hollak in Zelhem.
2: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Opticien Hans Anders stopt per direct met de verkoop van camerabrillen van Meta. Dat zegt het bedrijf tegen het ANP. De reden is de onrust die is ontstaan over de privacyrisico's van de zogenoemde gluurbrillen. Ze hebben een ingebouwde camera, maar die is nauwelijks zichtbaar. Mensen worden daarmee

0: gefilmd zonder dat ze het weten. De Nederlandse scheepsbouwer Damen eist een compensatie van bijna 4,7 miljard euro van de Duitse regering voor het schrappen van een opdracht. De advocaten van het bedrijf hebben daarover een brief gestuurd naar Berlijn. Eind juni annuleerde het Duitse ministerie van Defensie een bestelling van 6 fregatten. Volgens Damen gebeurde dat volkomen onverwacht. Het bedrijf had toen al veel kosten gemaakt. Volgens de Duitse regering duurde de bouw van de fregatten te lang en liepen de kosten uit de hand. Damen stelt dat de Duitsers contractbreuk hebben gepleegd. Bij een Russische droneaanval in Kiev is een school geraakt. Op dat moment zaten meer dan 100 leerlingen en 60 medewerkers in een schuilkelder, zegt de politie. Bij de aanval raakte niemand gewond. Wel ontstond er een brand. Ook een belangrijke brug over de rivier de Dnieper werd getroffen. De ter dood veroordeelde Christa Pike leeft nog en krijgt zorg om haar leven te redden, zegt haar advocaat. De Amerikaanse vrouw van 50 zou gisteren in de staat Tennessee worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Ze wordt nu behandeld in een ziekenhuis in Nashville. De advocaat haalt uit naar het gevangenissysteem.
1: The state of Tennessee has shown us again that they are not capable of carrying out an execution consistent with basic human dignity. Last night was not just inefficient, it was cruel and it was torturous.
0: Er is een onderzoek geopend naar de mislukte executie. Voorlopig zijn andere executies in Tennessee opgeschort. Het weer. Vanavond opklaringen. Vannacht vooral in het binnenland nevel of mist. Het koelt af naar 8 graden. Ook morgenochtend mistig. Later meer zon, maar ook wolken. En het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De bloemetjes van de week worden aangeboden door Groenrijk Steentjes uit Doetinchem en Jumbo Hollak in Zelhem.

0: Benny's Muziek Service.
1: Benny's Muziek Service.
2: Goedenavond.
0: Benny Eenink.
1: Benny Eenink.
3: Die is weer terug achter de schuifjes en de knopjes. En het is iets na tienen. En you had to be there. Nou, ik was er. Zeker weten. Het openingsnummer was het 1978. Jimmy Buffett. Hij overleed in 2023. Hij werd 76 jaar en gitarist. Onder andere van Stillwater. 46 albums nam hij op en 67 singles. En hij had 4 nummer 1 hits in Amerika. En dat deed hij samen met Keith, Sykes, even kijken, en Tim Kruppel, Mike Utley, Harry Daly en Russ Kunkel. Die speelden allemaal mee op dit nummer, You Had To Be There. Wat doen we nog meer? We hebben een drieluik, zei ik om 10:30. Ook nu weer met aandacht voor Dierendag. De koe, de vis en de hond komen daar langs. Ja, ook allemaal dieren die met Dierendag te maken hebben. Verder hebben we nog Fruitgum & Company, The Kings, Ohio Express, Nirvana en Janis Joplin. In een supersnelle auto. We gaan zo eerst beginnen met de Bos. Nee, de Bos heeft het ook gezongen. Times, they are changing. Nummer van Bob Dylan. Deze keer geproduceerd door Brian Eno. In 2007 vertolkt door Brian Ferry. Samen met zijn jongens van Roxy Music. En Paul Kerk speelde hiermee. David Williams, Paul Thompson, Les Abrahams en Chris Spedding. En er kwam nummer 21 in de Nederlandse hitparade. Dus we gaan lekker starten met Times, They Are Changing. En dan hebben we het over Roxy Music.

altijd lekkere muziek. Electric Light Orchestra, onder leiding van Jeff Lynne, Beth Beaven, Richard Tandy, Mick Kaminski, Kelly Gruckert. En ook Roy Wood was ooit van de partij, maar hier al lang niet meer. 1981, nummer 5 notering, Hold On Tight. En ze kwamen allemaal voort uit de jaren 60 band The Move. En The Move, ja, dat was zeker een move. Daarvoor Jimmy Buffett, en daar hadden we al. En we hebben ook Brian Ferry en Roxy Music al gehad. Times, they are changing. We hebben Reflections from the Looking Glass. Dit is 1910. Fruitcum Company. En die jongens die kwamen uit Engeland. Nee, uit Amerika. Sorry, ze bestonden tot 1970. En ze hadden 3 hits in Nederland. Dit kwam nummer 16. Bubblegum Pop. Mark Kutkowski was de frontman.

een van de laatste hitnoteringen voor de Kings. Kom uit 1984. Do It Again. Een van de 38 hitsingles die Ray en Dave Davis hadden. Ja, ze zijn allebei rond en in de 80 al. Ze kwamen uit Londen. Pop rock met John Gosling, Jim Rodford, Mike Ivory, John Gibbons en Bobby Hanking. Daarvoor The Fruit Company met Reflections from the Looking Glass. En ook gaan we nu horen de song van Ohio Express uit 1968. Ik was even aan het zoeken waar ik hem had. Maar hij zit hier gewoon in de hoek naast me. Chewing, chewy, chewy. Hij kwam nummer 8 in Nederland en was een van de 8 hits, van de 5 hits die ze hadden. John Levine, een songwriter, Artie Resnick.

Variatie in muziek. Dialect. Nederbeat. Pop. Rock. Blues. Soul Swamp. Van hot naar haar. Alles door elkaar.

0: lekker nummertje van Grupo Sportivo. En dat kwam uit 1979, Hans van den Burg. En Disco Really Made It kwam nummer 10 van de LP. 10 Mistakes, ook dat nog. En ze kwam uit Den Haag met Max Mollinger. Peter Kalischer, hij overleed in 2024. Erik Weermeijer, John Lutsch en Josien van Dalsen. Van Iersel en Maaike Touw. Ja, dan zijn we er helemaal klaar mee.
1: Benny's Muziekservice. Benny's Muziekservice. Goedenavond. Benny Eenink.
2: Benny Eenink.
1: De Drieluik Mini Special. Drie nummers die iets met elkaar gemeen hebben.
0: Ja, dan weten we nou waar we luisteren en wat we te krijgen om 10:30 Drieluik weer voor Dierendag. En wat dacht je van een koe? Een melkkoe? Daar gaan we mee beginnen uit 1977.

ze 12 singles uit, 9 LP's en had in Nederland 3 hits. Honeybee was er een van. En dit is uit Serving the Service, The Milk Cow. Dan heb ik uit 1990 Fish. Derek William Dick, oud-zanger van Marillion. En die laat het nummer Internal Exile horen. Er kwam nummer 59 in de top 100. Uit Schotland, Edinburgh kwamen ze. Met zijn zanger Fish en zijn bandleden. En als laatste heb ik Led Zeppelin, Robert Plant. Inmiddels 78 en in 1971 hadden ze een hit met hun zwarte hond, de Black Dog. Jongens uit Londen met Jimmy Page, John Paul Jones, John Bonham. Dus we gaan lekker starten met Chance Carter. En dan luisteren we naar The Milk Cow.

0: De Drieluik Mini Special. Drie nummers die iets met elkaar gemeen hebben.
1: Ja, ze hadden alles met elkaar gemeen dat ze allemaal iets met Dierendag hebben. Ja, absoluut. Achterin volgens over Chance Kouter. En uit België met Milk Cow. En we hoorden Fish. En die kwam uit Schotland. De Fish kwam uit Schotland met Internal Exile. En de laatste was uit 1971, Led Zeppelin. En die kwamen uit Engeland, uit Londen. En die bezongen Black Dog. Ja, nou, meer kon ik er niet van maken voor Dierendag vandaag. We gaan naar Nirvana, Heart-Shaped Box. En dat komt uit 1993. Kurt Cobain. En ze hadden 8 hits in Nederland. En dit kwam nummer 32.

0: great social and political import.
1: Informatie over bands, artiesten, platen en ander nieuws uit de muziekwereld.
0: Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches.

0: Ja, dan gaan we er nog een keer uit met Cliff Richard.
1: San Quentin.
0: En de Young Ones.
1: Hell to me.
0: En dan hebben we nog een keer Johnny Cash eraan als laatste. San Quentin nog een keer vanaf de eerste uur. Kwam wel heel wat tijd te kort, dus dan doen we nog een keer. Wens je nog een fijne avond, prettige nachtrust en een heel fijn weekend. En we horen elkaar volgende week donderdag weer. Ik zeg wel terusten. Samen met Johnny.
1: I hate every inch of you.

0: De bloemetjes van de week worden aangeboden door Groenrijk Steentjes uit Doetinchem en Jumbo Hollak in Zelhem.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Europese Commissie is geïrriteerd over opmerkingen van minister Van Weel van Justitie en Veiligheid. Die zei vanochtend dat de Commissie betalingen aan Sierra Leone heeft stopgezet, omdat dat land niet meewerkt aan het uitleveren van de drugscrimineel Bolle Jos. Volgens de Europese Commissie is dat niet de reden, maar heeft Sierra Leone administratieve fouten gemaakt. Jos L. heeft nauwe banden met de machthebbers van Sierra Leone, onder wie de president. Het land houdt hem al langer de hand boven het hoofd en daarom wil Van Weel dat de Commissie daar iets tegen doet. De Nederlandse scheepsbouwer Damen eist een compensatie van bijna 4,7 miljard euro van de Duitse regering voor het schrappen van een opdracht. De advocaten van het bedrijf hebben daarover een brief gestuurd naar Berlijn. Eind juni annuleerde het Duitse ministerie van Defensie een bestelling van 6 fregatten. Volgens Damen gebeurde dat volkomen onverwacht. Het bedrijf had toen al veel kosten gemaakt. Volgens de Duitse regering duurde de bouw van de fregatten te lang en liepen kosten uit de hand. Damen stelt dat de Duitsers contractbreuk hebben gepleegd. In het Verenigd Koninkrijk is opnieuw een man opgepakt die plannen zou hebben gehad voor een aanslag op een luchtmachtbasis. Het is een man van 27 met

met de Brits-Iraanse nationaliteit. De vliegbasis bij Fairford zou het doelwit zijn geweest. De Britse politie hield zondag al 5 andere mannen aan in de buurt van de basis en zijn op borgtocht vrijgelaten. In de Nations League heeft Nederland vanavond gelijk gespeeld tegen Griekenland. In Thessaloniki werd het 2-2. In de eerste helft speelde Oranje zwak en stond Nederland achter met 2-0. Maar na de rust scoorden Van Dijk en Reinders en eindigde de wedstrijd in een gelijkspel. Dan het weer, vanavond opklaringen. Vannacht vooral in het binnenland nevel of mist. Het koelt af naar 8 graden. Ook morgenochtend mist, later meer zon, maar ook bewolking. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Karin en Marx nog steeds op een voetstuk staan. En iedereen werkt, hamers en sikkels, terwijl in parade pas de wachtwoord gewisseld wordt.

tweede klas. A voor VWO, mijn tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn waarde.

0: RFO. Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Bij het LUMC in Leiden is de hulpverlener aangekomen die besmet is geraakt met ebola. Het gaat om een medewerker van Artsen zonder Grenzen. Hij raakte besmet toen hij aan het werk was in de Democratische Republiek Congo, waar momenteel een grote uitbraak van ebola is. De hulpverlener werd met een privévliegtuig naar Nederland gehaald en is de afgelopen avond naar Leiden gereden. Daar zijn ze voorbereid om de besmette hulpverlener apart op te nemen en te verzorgen. Volgens het LUMC lopen andere patiënten en bezoekers geen gevaar. De ter dood veroordeelde Christa Pike leeft nog en krijgt zorg om haar leven te redden, zegt haar advocaat. De Amerikaanse vrouw van 50 zou gisteren in de staat Tennessee worden geëxecuteerd. Maar dat mislukte. Ze wordt nu behandeld in een ziekenhuis in Nashville. Pike kreeg ruim 30 jaar geleden al de doodstraf, omdat ze een vrouw van 19 had vermoord. Ze was toen 18 jaar. Er is een onderzoek geopend naar haar mislukte executie. En voorlopig gaan andere executies in Tennessee daardoor niet door. In de Nations League heeft Oranje vanavond gelijk gespeeld tegen Griekenland. In Thessaloniki werd het 2-2. In de eerste helft speelde Oranje zwak en stond Nederland achter met 2-0. Maar na de rust scoorden Van Dijk en Reinders en eindigde de wedstrijd in een gelijkspel. En de makers van De Slimste Mens gaan jurylid Paulien Cornelissen ongelooflijk missen. Dat heeft presentator Herman van der Zandt gezegd voorafgaand aan de aflevering van gisteravond. Van der Zandt omschreef Cornelissen als vrolijk en vriendelijk, spitsvondig en slim. Dit seizoen van De Slimste

Simens met Paulien Cornelis als jurylid was al helemaal opgenomen. In overleg met de familie is besloten deze alsnog uit te zenden. Komende avond volgen daardoor twee afleveringen, omdat de uitzending van woensdag niet werd uitgezonden, vlak nadat bekend was geworden dat Cornelis was overleden. Het weer, het is droog met weinig wind. Het is een graad of 10 vannacht. In de ochtend zon, 's middags wel wat meer wolken, maar het blijft wel droog. Het wordt dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Een van de grootste farmaceuten ter wereld mag een nieuwe grote medicijnfabriek gaan bouwen in Katwijk. De gemeenteraad heeft ingestemd met de vergunningsaanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil een fabriek in Katwijk bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes en afslankpillen zullen worden gemaakt. Zo'n 500 mensen komen in de fabriek te werken. De politiek in Katwijk worstelde wel met de gevoelens die speelden in de kustplaats. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de komst van zo'n grote pillenfabriek in de omgeving. De hulpverlener die in de Democratische Republiek Congo besmet raakte met ebola is aangekomen in Leiden. Hij wordt de komende tijd daar verzorgd en behandeld in het RUMC. Het gaat om een medewerker van Artsen zonder Grenzen. De hulpverlener werd met een privévliegtuig naar Nederland gehaald en is de afgelopen avond naar Leiden gereden. Daar zijn ze voorbereid om de besmette hulpverlener apart op te nemen en te verzorgen. Volgens de LUMC lopen andere patiënten en bezoekers daardoor geen gevaar. Opticien Hans Anders stopt per direct met de verkoop van camerabrillen van Meta, zegt het bedrijf. De reden is de onrust die is ontstaan over de privacyrisico's van de zogenoemde gluurbrillen. Ze hebben een ingebouwde camera, maar die is nauwelijks zichtbaar. Mensen worden daarmee gefilmd zonder dat ze het weten. En bondscoach Xavi Hernandez heeft excuses aangeboden voor de eerste helft van de Nations League-wedstrijd tegen Griekenland. Die was volgens hem zo slecht en zijn fout als trainer. Oranje kwam al in het begin van de wedstrijd op een 2-0 achterstand. Pas na rust wisten Van Dijk en Reinders nog te scoren en eindigde de wedstrijd tegen Griekenland in een 2-2 gelijkspel. Zondag speelt Nederland tegen Servië. Die moeten we wel winnen, vindt de bondscoach. Het weer droog en helder met weinig wind en het is een graad of 10. In de ochtend zon, 's middags dan wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De vakbonden en werkgeversorganisaties gaan komende woensdag weer praten met het kabinet over de toekomst van de sociale zekerheid. 6 organisaties zijn uitgenodigd om dan naar het Catshuis te komen. Vakbonden FNV en CNV hebben laten weten op de uitnodiging in te gaan. En daarmee is de kans groot dat andere partijen de uitnodiging ook zullen accepteren. De gesprekken volgen op de stap van het kabinet om de bezuiniging op de sociale zekerheid te schrappen. Het kabinet wil wel met de bonden en werkgevers gaan kijken hoe er in de toekomst alsnog op de uitkeringen bespaard kan worden. Op een bedrijventerrein in Almere is vannacht een grote brand uitgebroken. Op beeld is te zien dat er vlammen uit het bedrijfspand slaan en een grote rookwolk bij vrijkomen. Over de oorzaak is nog niets bekend. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar nog meer delen van het bedrijfsverzamelgebouw in Almere buiten. Een van de grootste farmaceuten ter wereld mag in Katwijk een nieuwe grote medicijnfabriek gaan bouwen. De gemeente is akkoord gegaan met het plan. De Amerikaanse farmaceut Eli Lilly wil in Katwijk diabetes- en afslankpillen maken. Heel wat Katwijkers maakten zich wel zorgen over de omvang van de nieuwe fabriek. Het complex wordt zo'n 20 hectare groot en komt vlakbij een recreatieplas te staan. En de wedstrijd tussen Ierland en Oostenrijk in de Nations League afgelopen avond is 2 keer stilgelegd door pro-Palestijnse protesten. De scheidsrechter legde de wedstrijd in de 20e minuut kort stil nadat tennisballen met erop de Palestijnse vlag op het veld waren gegooid. Later liep nog een man het veld op. Ierland speelt dit weekend tegen Israël en dat was voor actievoerders reden om te protesteren. De wedstrijd tegen Oostenrijk lag niet lang stil, het werd uiteindelijk 2-2. Het weer, het is droog en helder, met weinig wind en een graad of 10. In de ochtend is er eerst nog zon, maar 's middags zijn er meer wolken. Het blijft dan wel droog en het wordt in de middag ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.